0: All right. Helemaal prima.
1: Helemaal prima.
0: Op naar de volgende rubriek en dat is een streepje anatomie.
1: Fijn. Educatief.
0: Ja. Voortbouwend op de rubriek over Margaret, ik heb het er net over gehad, hè, waar dat ik dacht dat, of waar dat dolfijnen geleerd zijn om geluiden te maken met hun blowholes, dacht ik, is er ooit iemand geweest die dat zou kunnen spreken met haar...
1: Le vagine.
0: Haar ondermondje, ja.
1: Ja.
0: Het antwoord is nee.
1: Jawel.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Ik heb echt gezocht, ik heb niks gevonden.
2: Maar spreken.
0: Een naam. Stijn.
1: Nee, een naam
0: Louis.
1: Niet.
2: Annabelle. Je hebt daar geen stembanden, denk ik.
1: Nee, je kunt wel geluiden produceren.
0: Ja, maar dat maar is ja, niet spreken, hè?
1: Nee, ja.
2: Misschien met zo'n kasken zo.
1: Zo noemt dat zo'n larynx.
0: Ah, dat weet ik niet. Ja.
1: Dat is wel goed bij mij. Wie gaat er hier de huur betalen?
0: Dus voilà. Zonder uw vagina te elektrocuteren is het onmogelijk om er echt onder woorden...
1: Zet je daar zeker van?
0: Ja, ik heb niks gevonden. Ik ben niet zeker. Ik heb niet mijn oor niet gelegd aan alle mogelijke vagina's. Maar ik heb wel geen enkel bewijs gevonden dat het wel zo is.
1: Challenge accepted.
0: Ja, voilà, de volgende keer. Wat ik wel gevonden heb, is dat mensen bepaalde dingen kunnen met hun genitaliën. En als het dan niet spreken is, dan... ben ik wel onder de indruk van wat het wel is. En er zijn een aantal dingen. Het eerste zijn vaginale gewichtheffers.
1: Ja.
0: Oeh, ja.
1: Ik ga mijn bakken zouden.
2: Is het dan kegeloefeningen voor gevorderden? Of?
0: Nee, dus dat is echt de... Ja, of misschien wel, ik weet niet wat kegeloefeningen zijn.
1: De bekkenbodem
0: spieren. Ja, inderdaad. Ik heb hier een foto bij. Trainen. Dus dat is een vrouw waar dat je een gewicht ziet hangen
1: dat
0: uit de...
1: is exact het gevoel dat je hebt na een bevalling.
0: Ah ja.
1: Alsof er een touw of wat gewichten onder.
0: Oh ja, dit is een mevrouw. Het is Tatjana Kozenikova. Een Russische vrouw die het Guinness World Record heeft voor vaginaal gewichtheffen. 14 kilo.
1: 14 kilo, dat is... 14
0: kilo, ja.

0: Er zijn vele. Er is ook Kim Anami, een wellnesscoach, die vaginale kung fu.
1: Aanzien dat ze er kokosnoten mee door midden kan slicen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Dus surfplanken, kokosnoten en zelfs kleine meubelstukken met haar bekkenbodemspieren optillen.
1: Ah, optillen.
0: Ja, niet kapot nijpen. Niet kapot maar wel,
1: breken.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar dus als het gaat over kruiskungfu, is er ook echt wel iron crotch kungfu? Daar ooit van gehoord?
1: Gaat het dan over mannen?
0: Het gaat over mannen, denk ik. Ik zie Corinne, ik zie het licht in uw ogen uitgaan.
2: Nee, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik ben me nu ook aan het inbeelden dat je zo twee bakstenen moet doorslagen.
1: Met je scrotum.
0: Het komt in de buurt. Het punt is dat de bakstenen op je scrotum geslagen worden. Oh. Maar...
1: ik zie de beentjes hier samen knijpen.
0: Sommige takken van de Chinese Qigong en Kung Fu. En het is het IJzeren Kruis, heet het. En de beoefenaars worden getraind om extreme pijn te kunnen weerstaan en ongelooflijke kracht op te bouwen in hun genitale regio. En dat is met het, bijvoorbeeld het vooruittrekken van vrachtwagens.
1: Maar,
0: aan het scrotum gebonden met een koor en dan zo...
1: Is het doel dan, wauw, ik kan een vrachtwagen vooruittrekken? Of heeft het andere doelen van, wauw, ik kan hier, doordat
0: nee,
1: ik deze kracht heb...
0: Het is een vorm van mindfulness. Ja, het is echt een aandachtstraining. Ik kan deze pijn weerstaan.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ik ben groter dan de pijn.
2: En er is ook niks erotisch aan. Of zo. Dat, dat is een fetish van mij dat ik pijn heb.
0: Ze komen er niet vooruit in alle gevallen.
1: Ze zeggen het niet,
0: Ze zeggen, het verbetert ook de bloedsomloop, de testosteronproductie en de algemene vitaliteit. Artsen raden het een streng straf.
1: Dan kan ik me inbeelden.
0: En dan, als het gaat over vaginale polyvalentie, nog twee mensen absoluut. De eerste is Sticky Vicky. Ooit van gehoord?
2: Oh.
1: Nee, ik vermoed Corinne wel.
0: Nee, ik zie je.
2: Nee, hier wordt even een foto op het beeld gezet.
1: Sticky Vicky is oud.
0: Ja. Sticky Vicky is dood ondertussen. Ja.
1: Oh ja, terecht.
0: Heeft heel haar leven in Benidorm gewerkt en deed een goochelshow. Maar in plaats van dingen van achter de oren van het publiek, haalde ze dingen uit haar vagina.
1: Ze heeft denk ik ook wel wat plastieën ondergaan.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: Zie ik aan haar hoofd.
0: Pingpongballen? Soms ging het licht dan eenmaal uit en dan haalde ze een brandende gloeilamp uit haar,
1: dat is prachtig.
0: Uit haar vagina. Lange slierten, zo aan elkaar geknoopte zakdoeken, gelijk een kloon.
1: Oh. Maar...
0: een ketting met vlijmscherpe scheermesjes. Maar dus goochelen, hè, dat
1: maar
0: is een goocheltruc.
1: Nee, scheermesjes, dat is al performance art. Dat is verder dan wat pingpongballetjes afschieten.
0: Maar
1: is,
0: ja, dat is een goocheltruc, het is een truc.
2: Wordt geïnsinueerd dat ze dat daaruit haalt? Of zat die echt meer benen open voor het publiek?
0: Ja. Dus daar echt in Benidorm was haar thuishaven, daar zat ze. Ze deed dat 3 keer per dag, 6 dagen per week,
1: maar
0: die show.
1: Zakdoekjes, allee, daar kan wel wat in, hè? Als ik nu vol heel eerlijk
0: ben. Een chacos waar dat je...
1: Maar een paar zakdoeken kunnen we eigenlijk toch wel in kwijt.
0: Ik weet dat niet, ja. En wat muntjes.
1: Een
0: portefeuille.
2: En een gloeilamp.
0: En een gloeilamp, een brandende gloeilamp.
1: Ja. Ik denk dat mannen er meer problemen hebben om een brandende gloeilamp uit hun gat te halen. Dan.
0: Ja.
2: Ik denk dat het wel brandt nadat je een gloeilamp uit je gat gaat.
1: Kunnen we concluderen dat vrouwen het sterke geslacht zijn? Of is het daar te vroeg voor?
0: Ik ga dat tegenspreken met onze laatste kandidaat. En de naam daarvan is Picasso. Picasso. Picasso in het Engels piemel.
1: Okay.
0: Wat doet iemand die Picasso heet?
1: Ja, verven.
0: Met?
1: Zijn penis.
0: Ja.
1: Maar dopt hij zijn penis in verf of steekt hij een penseel in verf? Oh, ik krijg een foto.
2: Of steekt hij een penseel in de...
0: Nee.
1: Dat dacht ik ook
0: Dat is een straat die we niet gaan inslagen. We gaan er voorbij rijden. Maar
1: dus hij dopt eigenlijk zijn piemeltje in verf en dan tekent hem daarmee.
0: Hij heeft altijd een grote roze hoed op.
1: Maar dan vind ik Sticky Vicky wel indrukwekkender. Jij kunt nu ook, als ik hier gewoon verf leg... Kunt jij ook Picasso doen?
0: Maar ik kan niet zo mooi tekenen gelijk hij.
1: Oh, het is een hondje. Een hondje met een sjaaltje.
0: Ja.
1: Oh, maar hij zijn hand is vol
2: een
1: verf. Hij verft op zijn... Oh.
0: Ja.
1: op zijn tekeningen laten uitschijnen dat hij een gigantisch lid heeft. Maar op de andere foto's zagen we dat dat toch wel wat tegen.
2: Maar is dat niet een portret van Richard Branson?
0: Richard Branson, denk ik, ja.
2: Met zijn raket, zijn rode raket omhoog.
1: Ik zie het, ja.
0: En dus wereldberoemd. En heel veel mensen gaan bij hem om een portret van hem te van zich te laten maken door zijn piemel.
2: En is het dan ook zo van, zit nu 4 uur stil voor mij terwijl
0: ik... Ja.
1: Moeten wij die man eens niet uitnodigen?
0: Ja, heel graag, ja, absoluut.
1: Als iemand hem kent of een link heeft, alsjeblieft.
0: Laat maar weten. Ik denk niet aan de kwaliteit van zijn portretten te zien dat het 4 uur is, maar het is wel even dat je moet stilzitten terwijl hij zijn piemel dopt. En,
1: De sterren die je tekent zijn ook heel rudimentair. Ik denk dat een kind...
0: Er zit iets heel expressionistisch in. Goed. Heel aansluitend, denk ik, muziekje van jou.
1: Over sterren gesproken, ja. Ik heb muziek uit mijn jeugd meegebracht. Altijd heel fijn.
0: Daar is ze.
1: Ik heb Gore Rotted meegenomen met Fuck Your Arse with Broken Glass. Even genieten.

0: Dankjewel, Randa.
1: Heel graag gedaan. Ik heb ervan genoten.
0: Ik zag het. Er is hard gedanst. Op naar de quiz. Vandaag spelen we de quiz en de quiz bestaat dit keer uit: is het een vuurpijl om te ontploffen of is het een BDSM-standachtig dingetje of een techniek of een zoiets? Voilà. We beginnen bij Corine. Er ligt daar een stapel briefjes voor jou, voorbereid door de redactie.
2: Ja. De eerste dat ik heb is figging. F-I-G-G-I.
1: Vijgen.
2: Ja.
0: Wat denkt dat?
2: Ah, ik denk BDSM. Het is BDSM.
1: Wauw, Corinne, proficiat. Ik heb hoktai.
0: Hoktai?
1: Dat is BDSM.
0: Duidelijk,
1: het
0: hè?
1: Het balletje. Ja. Ah, nee.
0: Nee.
1: Ja, ja. De polsen en enkels op de rug aan elkaar binden.
0: Ja. Ik heb Colossus.
1: Colossus.
0: Ja.
1: Goed nummer.
0: Colossus gaat een vuurpijl zijn, denk ik, niet?
1: Ja.
2: Klopt.
0: Vuurwerk. Een van de grootste en zwaarste categorieën, compound vuurwerk.
2: Oké, ik heb impact play. Ik ga ervan uit dat dat terug BDSM is.
0: Impact play?
2: Ja. Ja, dat is slaan, meppen, tikken op het lichaam.
1: Goed, Corinne. Ik heb whiplash. Ik vermoed dat het met BDSM te maken heeft.
0: Ja, de whiplash zou ook wel een schone vuurpijl zijn.
1: Een schone vuurpijl, ja.
2: Zodat je zo ineens omhoog schiet van wow.
1: Je hebt gelijk, Ingrid. Een vuurpijl. Snoeihard. Cake.
0: De Punisher. Punisher heb ik. ik hoop een vuurpijl.
2: Ja.
1: Vrees ervoor.
0: Het is een vuurpijl, ja. Een grote professionele compound vuurwerkbox met zware burstknallen en brede effecten. Oei, nee.
2: Ik heb Hellfire. Ik ga er ook vanuit dat dat een vuurpijl is. Ik hoop het een beetje.
1: Zou best kunnen. Ik volg.
0: Ik ga voor BDSM.
2: Een vuurpijl.
1: Ik heb hier crackling whip. Een whip klinkt heel BDSM, maar ja. Crackling klinkt vuurpijlachtig,
0: ja,
1: vind ik.
0: Ja, knetterdingetjes zo die je op de grond
1: gooit. Ik ga voor vuurpijl.
0: Oké, en?
1: Vuurwerk, jawel. Lange, harde knettergeluiden. Zoals onze Corinne. De pauze.
0: Ik heb de Spread Eagle. Spread Eagle, de opengesperde eagle. BDSM.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Moet.
0: BDSM, ja. Een bekende positie waarbij de sub met armen en benen wijd wordt vastgebonden.
2: Ik heb de Predator. En dat vind ik een moeilijke.
1: Predator.
2: Predator. Ik geloof in het goedheid van de mens en ik ga voor de vuurpijl.
1: Nee. Nee. BDSM.
2: Het is een vuurpijl.
1: Ma.
2: Een meerdelige vuurwerkbox.
1: Meerdelig, kijk. Ik heb strappado. Dat klinkt als een Italiaan met een voorbind penis.
0: BDSM.
1: Ja, helemaal.
0: Ik heb hier Tears of Beauty. Tears of Beauty. Oh, dat zou een hele goede BDSM zijn, hè?
1: Geloof,
0: maar het gaat een vuurpijl
1: zijn. Ik geloof
0: zijn.
1: In de vuurpijl. Ja.
0: Vuurpijl?
1: Ja.
0: Klopt. Heel sierlijk, kleurrijke vuurwerkpot.
2: Ik heb de brocade crown. Als in het kroontje.
1: Het kroontje.
2: Ik hoop een vuurpijl, maar ik ga toch voor BDSM.
1: Vuurpijl.
2: Het is een vuurpijl.
1: Aha. Ik heb hier de violet wand.
0: De violet wand.
1: De paarse stok. Ja, BDSM. Denk ik. Ja, ja, de glazen staaf waar stroom doorheen gaat.
0: Oké. Okay. Ik heb de Screaming Girl. De Screaming Girl.
2: Vuurpijl.
0: Ja, vuurpijl?
1: Ja.
2: Vuurpijl.
1: Het is te obvious.
0: Helemaal, ja. Vuurwerk met schelfluiteffect.
2: Ik heb de Salute.
1: De Salute.
2: Ik hoop een vuurpijl.
1: Ja.
0: Die
1: waarmee men begint.
2: Ja. Een vuurpijl die zonder... Ja, oké, okay, laat maar.
1: Ik heb de Wicked Whistle. Mijn fluitje moet ik wel aan vuurwerk denken. Ja.
2: Maar fluitje kan ook aan iets anders denken.
1: Ik ga voor vuurpijl. Corinne, het is vuurwerk. Oorverdovende fluittonen.
0: Ik heb de Golden Shower. Golden Shower.
1: I can take about an hour on the Tower of Power. As long as I get a little golden shower.
0: Dat is, dat staat heel klaar. Hè? Ik ga voor de BDSM dan.
1: Absoluut.
0: Ja. Oh, het is een instinker. Oh, alle twee. Zowel vuurwerk als BDSM. Dus ik ga dit en dit doen.
2: Ik heb edging. Dat is BDSM, ga ik vanuit.
1: Is dat niet de... Ja, BDSM.
2: Ja, BDSM.
1: Ja.
2: Het is aan u.
1: Ik heb Dominator. Wat volgens mij BDSM is. Nee, het is vuurwerk. De Dominator is vuurwerk.
0: En ik heb hier de laatste, de Master of Darkness.
1: Vuurwerk.
0: Klopt, zware vuurwerkbatterij die de nachtelijke lucht verlicht.
1: Kijk, ik denk dat we het niet slecht gedaan hebben.
0: Nee, we hebben heel veel goede dingen gedaan.
1: Iemand kent zijn vuurwerk of iemand kent zijn BDSM. Dat is allemaal oké. Okay.
2: Mag ik nog eventjes terugkomen op de ficking? Ik ga het gewoon eventjes voorlezen. Het inbrengen van een gepeld op maat gesneden stukje rauwe gember in de anus of vagina voor een langdurig, intens en heet brandend gevoel.
0: Prima.
1: Een tip vandaar, voor de luisteraars.
0: En vandaar gaan we naadloos over naar een bourrée. De bourrée entre la chacose et la valise van Catril.

0: vind ik heel, heel, heel plezant.
1: Als de mensen ons zouden toelaten om een tv-programma te hebben, dan hadden ze Ingrid de Boeree heel uitbundig kunnen zien doen.
0: Zien dansen.
1: Dat is mooi.
0: Voilà.
1: Dank u, Ingrid.
0: Heel graag gedaan. Ik denk aan het einde van deze rubriek ga ik u bedanken.
1: Dank je wel. Ja, het is opnieuw aan mij.
0: Ja.
1: Ik weet niet of de luisteraars het nog weten, maar een tijd geleden heb ik de toekomst voorspeld van onze lieve Ingrid.
0: Absoluut. Ja.
1: En ik heb, ja.
0: Is dat iets wat jij je nog herinnert, Corina?
2: Ja, nog heel goed.
0: Oké, ik ga hier.
1: Vond je het fijn?
2: Ik was er toen niet bij. Ik ben blij.
1: Ik heb het live gehoord.
2: Ja, mijn kinderen waren toen ook wakker. Het was speciaal.
0: Het ging over toekomstvoorspelling aan de hand van de plooien van de Amus.
1: Ja, ik heb de toekomst voorspeld aan de hand van een foto, een hoge pixelfoto, een zeer kwalitatieve foto van de anus. En dat was eigenlijk een mooi verbindend moment, vond ik.
0: Ook, ja.
1: En ik dacht, Corinne komt nu al een aantal weken naar onze studio mee en ik dacht, misschien moeten we ze meenemen in de verbinding.
0: Voilà.
1: Misschien is het tijd dat ik voor haar ook wat duidelijkheid schep in verband met zijn of haar toekomst.
0: De toekomst van Corinne.
1: De toekomst van Corinne.
0: Ik ga daarvoor mij nog een baby Guinness maken.
1: Zeer goed, zeer goed. Ik ben intussen een volleerd anomancer, zoals dat dan heet, de poep. De toekomstlezing aan de hand van de poep. En poepen hebben geen geheimen meer voor mij. Corinne kijkt heel blij. Misschien is het een moment om ook te zeggen, lieve Corinne, dat elke maand krijgt jij, als je komt naar onze studio, ook een cadeautje. Vorige keer was dat een gigantische pot chocolade die al bijna uitgelepeld is. Het cadeau van vandaag is dat ik uw toekomst zal lezen, maar niet aan de hand van een foto van uw gat. Corinneke heeft mij absoluut de toegang tot haar poepenhol geweigerd. En grenzen zijn er om gerespecteerd te worden. Dus mijn cadeau, of ons cadeau aan u, Corinne, is dat ik dat vandaag niet aan de hand van uw poep ga doen. Als dat u wat gerust kan stellen.
2: Ja.
1: Maar ik ben gaan zoeken.
0: Kan ik u wel plezier doen met nog een baby Guinness? Tijdens het krijgen van
1: ik lig nog vier lactosepillen. Ik ben gaan zoeken op welke manier kan ik toch toegang krijgen tot de binnenkant van Corinne. In welke context laat Corinne zich helemaal los, komt alles eruit en wordt niks tegengehouden, ook al zou ze het willen. En vooral, op welke manier kunnen we die toegang tot Corinne verbinden aan een manier waarop men doorheen de geschiedenis effectief ook toekomst voorspeld heeft. Enig idee, Ingrid? Ingrid is druk bezig met het schenken.
0: Wat het zou kunnen zijn.
1: Ja.
0: Er is zo van koffiegruis en beentjes en lever en ingewanden en dat
1: Corinne,
0: soort dingen.
1: Het binnenste dat eruit komt.
0: Het binnen aan kak.
2: Een beerput uitlezen.
0: Kak. Nee, kak.
1: Kak. Het heeft met kak te maken.
0: Of pipi.
1: Het heeft met kak te maken. We gaan Corinne lezen. Nee.
0: Want Corinne is nogal trots in het delen van haar scheetjes.
1: We gaan haar toekomst voorspellen aan de hand van kaas. Kaas. Van anomancie naar tyromancie. De kunst van het voorspellen van de toekomst aan de hand van kaas. Want onze lieve Corinne is lactose intolerant. Ze kijkt naar mij met heel veel pijn in
2: ik vraag me echt gewoon af waar dit naartoe gaat.
1: Ik ga wat uitleg geven. Hè. Dus in de tijd van de oude Grieken werd het gedaan. En in net zoals het christendom vond men in het begin dat dat huichelarij was. Dat waren charlatans, dat was bedrog. Men heeft dan toch gezegd, de toekomst voorspellen aan de hand van kaas is wel belangrijk, dus we gaan dat in de duik blijven doen. En het heeft tot de middeleeuwen geduurd totdat het echt populair is kunnen worden. De meeste gezinnen hadden vee in die tijd, dus kaas was iets wat gemakkelijk beschikbaar was en waar dat men aan kon in het dagelijks leven. En toen probeerde men de toekomst te voorspellen door te kijken naar welke vormen en patronen gemaakt werden door het stremmen van de melk.
0: Okay.
1: Ik denk dat Ingrid daar heel veel mooie gebaren bij kan maken met stremmen van de melk. Men keek ook naar hoe groot dat de gat was in de kaas. En er was ook een muismethode.
0: De
1: muismethode.
0: Van kaas en muis?
1: Van kaas en muis. Als je een specifieke vraag had, dan schreef je het antwoord of enkele mogelijke antwoorden op een paar stukken kaas. En je zette die in een kooi samen met de muis. En waar de muis eerst ging knabbelen, dat was het juiste antwoord. Zo kon men de toekomst voorspellen. Vragen die gingen over potentiële huwelijkspartners, die konden opgelost worden door de schimmelmethode. En dan had je een paar namen van mensen, dan schreven die op de kaas. En welke dat eerste schimmelen ging, dat was uw potentiële partner. Dus daar moesten we voor gaan. Dus het is een eeuwenoude, legitieme praktijk die dat ik graag vandaag aan Corinne cadeau zou geven. Jij hebt de eer. Jij bent degene die zoekend is in het verhaal. Jij stelt vragen naar uw toekomst. Zo beeld ik mij dat toch in. Dus ik ga over u spreken als de querens. De persoon die zoekend is. En we gaan beginnen met de electio van het orakelsubstraat. Dat wil zeggen dat we de kaas waaraan dat we u gaan lezen, gaan uitkiezen. En daarvoor heb ik u nodig.
0: Ik ben er.
1: Ik ga iets uit mijn zak halen. Ik ga van alles uit mijn zak halen. Corinne, we gaan u dat niet laten doen, hè, want je hebt de melkhandicap, de lactosebeperking. Ik ga een papier geven aan Ingrid. En jij mag even Corinne channelen. En een van de dingen die op de foto's staan, voor of achterkant, we hebben vijf kazen. En jij mocht er één uitkiezen. Maar welk gevoel sluit volgens u aan bij het aura van Corinne? Kies de kaas. Laat uw gevoel spreken.
0: Een van de dingen die de luisteraars niet gehoord hebben, is dat Corinne verschillende scheten gelaten heeft terwijl dat de muziek aan het spelen was. Corinne heeft haar eigen vorm van bourrée gedaan. Dus ik ga absoluut voor de schimmelkaas. Er zit in een hele mooie, smeuïge blauwe kaas. En dat is absoluut Corinne-kaas.
2: Ook leuk om te weten dat een schimmelkaas lactosevrij is.
0: Zie, voilà. Helemaal voor jou.
1: Klopt. Leg de kaas maar voor, Corinne. En ik wil aan u vragen, Corinne, om naar de kaas te kijken en echt contact te maken met de kaas. Jij moet kiezen hoe dat je dat doet. En dan zal ik de lezing starten. Maar echt, channel even. Maak een connectie met de kaas. En dan gaan we... Is het wel gelukt?
2: Ja.
1: Heb je contact? Hebben wij contact?
2: Ik heb contact met de kaas.
1: We gaan beginnen met de korstlezing. De korst van een kaas is het enige dat de kaas ooit van de buitenwereld heeft kunnen zien. Dus dat zegt heel veel. Alles wat daarop staat, is het resultaat van wat de kaas ooit heeft meegemaakt, ooit heeft gevoeld. Wat is de kleur van de korst?
2: Die is nu net niet zo goed zichtbaar met de schimmelkaas. Een beetje grijsbruinig.
1: Is die donker?
2: Licht.
1: Licht, bleek.
2: Ja.
1: Dat staat voor iemand die zichzelf klein houdt, Corinne. Jij hebt meer in uw mars. Dat wil zeggen, je moet u niet zo klein houden. Laat zien wat je kunt. Laat zien wie dat je bent.
0: De wereld wacht op u.
1: De wereld wacht op u, inderdaad. Ja. We gaan verder met de textuur van de kaas. Hoe ziet hij eruit? Is hij glad? Is hij ruw? Is hij gebarsten? Is hij vochtig?
2: Ruw?
1: Brokkelig. Dat wil zeggen, Corinne, dat jij je niet hebt laten polijsten door wat anderen van u verwachten. Ondanks dat je je eigen toch wat klein hebt gehouden, laat je niet doen door de eisen van de ander. Proficiat, Corinne. Het wil zeggen, het ziet er niet proper uit, maar je bent wel een toffe.
2: Je ziet er een toffe uit.
1: Antonieke. We gaan overgaan tot de gatenanalyse. Hoeveel gaten zitten er in de kaas? Corinne, zijn dat er veel, zijn dat er weinig?
2: Bovengemiddeld veel.
1: Bovengemiddeld veel. Je stelt u te veel vragen, Corinne. Elk gat in de kaas staat voor een levensvraag die jij jezelf stelt. En dat is zorgelijk. Dat zijn onregelmatige gaten, dat zijn grote gaten, kleine gaten. Dat is chaos. Probeer wat structuur te vinden in uw leven, alsjeblieft. We gaan moeten overgaan tot reuklezing. Is dat een kaas dat strafriekt, of niet?
2: Ik ga ervan uit van wel.
1: Ja, hoe sterker de geur van de kaas, hoe meer indruk dat jij, Corinne, de querens maakt op deze wereld. Dus ik denk dat we daaruit kunnen concluderen dat jij toch je steentje verlegd hebt. En dan is er nog één proef dat we kunnen doen, dat is de smeltproef. Als we een klein stukje van deze kaas gaan warm maken en we gaan kijken hoe snel dat die smelt, is dat snel, is dat traag? Wordt dat klonterig of wordt dat direct een mooie massa?
2: Ik ga ervan uit dat dat trager is dan gemiddeld.
1: Schimmelkaas.
2: Ligt wel op pizza vaak, hè. Dus,
0: ja. Ja, maar het is niet dat dat dan smelt en dat helemaal gelijk een geitenkaas of zo, dat doet het niet. Nee.
1: Het is brokkelig, hè?
0: Brokkelig.
1: Klonterig.
0: Klonterig.
1: De querens is standvastig. Hij bezwijkt niet snel onderdrukt. Hij wordt niet snel een massa die met de eenheid meegaat. Ja. Maar er blijven zo wat brokjes, wat stukjes in zitten. Dat wil zeggen dat er toch iets in zit in u, lieve Corinne.
0: Gefundeerd persoon.
1: Absoluut, ja. Ja, ik denk dat we heel wat dingen over uw binnenste, diepe binnenste kunnen zeggen hebben. En wat kunnen we hier nu mee? Wat is de pronunciatu finalis? Wat kunnen we hier nu uit meenemen? Het leven is te kort om te weinig te drinken. Dat is wat ik uit deze kaart wil halen voor u.
0: Voilà.
1: Ja, maar ik heb geleerd. Voilà, stop met uw ziel te projecteren op iets wat uw binnenste naar buiten haalt. En veel dank aan de lactosepillen die vandaag toch talrijk aanwezig zijn.
2: Gelukkig heeft Ingrid net bijgegoten.
0: Voilà.
1: Our gift to you, lieve Corinne.
0: Tijd voor een liefdesliedje.
1: Doe ermee wat je wilt. Ja, liefdesliedje. We gaan terug naar de speelplaats. Het pijnlijke gevoel van vroeger op de speelplaats in de lagere school, wanneer je verliefd bent op iemand. Maar het komt niet terug. We gaan luisteren naar Joeri Chipsvingers met Joeri is verliefd, maar het is niet wederzijds.

Ja, dag radio. Het is hier met Ronnie van Erotica Center, de klammige grot in Hoboken. Ik bel met triestig nieuws. De deuren gaan hier onherroepelijk toe. Faillissement. Na 21 jaar. En het is allemaal de schuld van de bureaucratie in deze apenland. Je weet allemaal dat ik de mensen wou helpen tijdens de crisis. En ik had toevallig een stevige stok aan eetbaar ondergoed in mijn magazijn. En omdat dat technisch gezien voeding is, had ik zo'n bakje geïnstalleerd voor maaltijdchecks. Dat marcheerde gelijk een trein. Mensen kwamen met hun Sodexo-kaart hun eetbare strings afrekenen. En ik heb de drie beste smaakjes. Ananas, scampi look en uitgestelde dromen. Dat verdiende heel goed. Dus ik ben behoorlijk gaan inzetten op eetbare erotiek objecten. Onze menukaart is de afgelopen weken sterk uitgebreid. Tepelkwastjes van Sorkerspin, panties van Prescoop met zo'n klein zakje mosterd bijgeleverd, worst speciaal strap-on, en pulpje-naaien, allemaal met maaltijdchecks. Worlap. Afgelopen dinsdag stonden daar ineens twee mannen met zo'n witte stofjas voor de deur. Het SAVV, het voedselagentschap. Ze kwamen de hygiëne controleren omdat we geregistreerd stonden als voedselverstrekkend bedrijf. Die mannen hadden geen graantje romantiek in hun laaf. Ze begonnen direct te zorgen over de koelketen, dat er geen frigo was voor de broodworstcorsetten. En ze vroegen achter de traceerbaarheid van de kipfilet-BH. En ik kreeg direct een zware boete, wegens gevaar voor kruisbesmetting, omdat de REO met de babybel Dalgex te dichtbij de komkommer dildo's hingen. Tussen ons gezegd en gezwegen, die laatste zijn gewoon komkommers. Het werd al helemaal belachelijk toen ze eisten dat mijn klanten een haarnetje en handschoentjes moesten dragen toen ze in de videocabines gingen. Allee, probeert er dan de sfeer nog maar eens in te houden, hè? Dus ja, ze hebben mijn keet verzegeld. We zijn failliet. Maar, voor de trouwe luisteraars, we doen nog een totale uitverkoop via de achterdeur. Van de brandweer, naast die blauwe container. Alles moet weg. De Cuberdon Brux, het Samurai glijmiddel, de tomatcrevet liefdesballen, genoeg voor iedereen. En voor de snelle beslissers, ik heb dat bakje voor de maaltijdchecks mee naar buiten gepakt, op een verlengkabel. Dat marcheert nog tot morgenavond, want dan komen ze weer afpakken. Allee, dus tot ze biedt aan de achterdeur van de klammige grot in Hoboken. Eet de kussen van de Ronnie.

0: Hier zijn we terug, alweer bij de laatste rubriek van de avond. En de laatste rubriek is onze seizoensrubriek. Dat is toch ook wat een, zonder dat we het zelf door hadden, een terugkerend thema aan het worden. Ik ben begonnen bij een seizoensrubriek als in mei en dan weerspreuken van mij. En dan vond ik dat er wel heel bijzondere gezegden en spreekwoorden en maar te weinig in mij alleen. Dus
1: los van mij.
0: Ik heb het seizoen ook weer verlaten en ik heb gewoon een hele hoop rare spreekwoorden en gezegdes bij.
1: Oké.
0: Ten andere kant is dat ik het eigenlijk niet zo heel goed voorbereid heb. Dus ik heb daar wat blaren gelegd. Ik heb er eigenlijk ook niet naar gekeken. En de bedoeling is dat we om de beurt daar eentje uit kiezen. Een van die blaren is voor Corinne ook. En dat we er eentje uit kiezen. Ik heb er zelf. En dat de rest moet raden wat dat betekent.
1: Mm-hmm. Zijn ze allemaal echt
0: gebruikt? Het zijn allemaal echte oer-Vlaamse spreekwoorden.
1: Okay.
0: En ik heb er hier een staan en dat is de pispot overkrijgen. De pispot overkrijgen, wat betekent dat?
1: Vol overlopen. Te veel pissen.
0: Nee, de pispot overkrijgen.
1: Overkrijgen.
2: Over u gegoten krijgen.
0: Ja, correct. Oh. De volle laag krijgen. Ergens totaal onterecht de schuld van in de schoenen geschoven krijgen.
1: Dat is mooier.
0: Ja, de pispot mooier. Over u krijgen. Wat zie jij staan?
2: Zijn gat schuren aan een kille steen.
1: Wat is een kille steen?
2: Een koude, denk ik.
0: Op zich, daar zit wel iets aangenaam in als uw poep wat pikt, denk ik.
1: Als het een ronde steen is, kan dat wel deugd doen. Maar ja. Als het een scherpe is...
0: Verkoeling krijgen.
2: Ja, een kille steen zal misschien een ronde zijn of zo, inderdaad. Ja. Want
1: dat niet meer schuurt.
2: Het is... Ja, mag ik de ja, wil jullie nog gokken? Of,
0: nee.
2: Het is zich onnodig uitsloven voor iets wat 0,0 oplevert. Dus ik ga er inderdaad vanuit dat het een...
1: De steen te rond is.
2: Een ronde, zachte steen is dat je eigenlijk niet kunt krabben ermee.
1: Die niet krabt. Ja. Ja. Ik heb hier staan een drol in tweeën willen bijten. Een kak in tweeën.
0: Kak in tweeën baten. Heel gierig zijn.
1: Ja, exact. Ja, exact. Okay. Je kent het, Ingrid. Zo gierig zijn dat je alles met de weegschaal wil verdelen.
0: Oké. Okay.
1: Ook uw stand.
0: Ik heb hier in... Het gaat veel over kak, blijkbaar. In de prei schijten.
1: In de prei?
0: In de prei schijten.
1: Als in de groente.
0: Ja, zo, denk het wel.
2: Zoals niet... Niet kakken waar dat je...
1: Eet.
2: Ja, zo
1: ja wel kakken waar dat je eet dan.
0: Ah, ja. Het gaat over een enorme, onherstelbare fout begaan op een moment dat het net goed leek te gaan.
1: Of gewoon de moestuin bemesten.
0: In de prijs, ja.
2: Ik heb hier ook nog een gezicht als een bescheten weeskind.
1: Les orphelins moulés, gratté. Is dat in het Frans?
0: Geen idee. Zeg het nog eens.
2: Een gezicht als een bescheten weeskind.
1: Het is heel erg, maar dan is maar het nog erger.
0: Of verschoten. Ze zijn heel hard verschoten en niet weet wat je moet zeggen.
1: Bescheten weeskind.
0: Ja, dat zal toch verschieten, of niet?
2: Een bescheten weeskind is natuurlijk extreem bedroefd, zielig. En eigenlijk is dat zo'n beetje gelijk als die wenende kindjes die vroeger op de schilderijen...
1: Op de schilderijen.
0: Ja, zo, dat wenend jongetje.
2: Bij de tantes en de onkels.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Vind ik heel erg. Ik heb zijn tenen in de stront steken om te zien of het warm is.
2: Beter de temperatuur tenen als de vingers, toch?
1: Ik zou niks in de stront steken. Als
2: ja, maar als je wilt weten dat het warm is, ja.
1: Ja, je ziet dat toch omdat dat dampt. Dat de mestoop dampt toch?
0: Ja.
2: Dus iets onnodig.
1: Helemaal juist, compleet onnodige risico's nemen. Domme en doelen.
0: Oké. Okay. Ik heb hier tegen andermans gat is het zijn.
1: Ja, voilà, we kunnen concluderen dat dat klopt.
0: Ja, voilà, dat voelt. Dat is... Intuïtief weten we wat het betekent. Hè?
1: Ja?
2: Ja.
0: Er staat hier: het is ontzettend makkelijk om gul of streng te zijn als het een ander pijn doet of geld kost. Tegen andermans gat is het goed kletsen.
1: Oh, dan zit er zo'n beetje een statistische component in.
0: Ja.
1: Dat had ik niet.
2: Ik heb eigenlijk een vrij vergelijkbare. Lachen gelijk een boer die zijn wijf ziet verdrinken. En dat is ook in het geniep lachen om iemand anders zijn leed.
1: De boer had beter een andere vrouwke gekozen, denk ik dan. Ik heb hier naakt in de netels springen.
2: Zelf loom zijn.
1: Iets doen. Ja.
2: Nu, ik heb dat als kind wel... Allee, niet helemaal naakt, maar toch deels...
1: Semi-naakt.
2: Korte broek, kort t-shirt.
1: En dan in de net als geval.
0: Ja, gesprongen.
2: Nee, nee, ja, ja, nee. Eigenlijk heb ik het helemaal niet meegemaakt.
1: Je zit gewoon grappig aan het liegen. Corinne is een pathologische leugenaar.
0: Ja. Als straf moeten ze biedt...
1: Op je knieën gaan zitten.
2: In de net als springen.
0: Nee, bloot in de net als springen. Ja. Ik heb hier schijten op de klink en de deur toe doen.
1: De loser zijn, denk ik dan.
0: Wat denk jij?
2: Ja, zo uw eigen in de problemen werken?
0: Ja, ergens een gigantische puinhoop van maken en dan weglopen zonder uw verantwoordelijkheid te nemen.
1: Er hangt wel kak aan uw handen, hè?
2: Ja, nog niet, hè?
0: Nee, je kunt een deur dichttrekken zonder de klink aan te raken.
1: Ah, ik dacht de klink toedoen in die kak.
0: Nee, nee, nee. Ik dus schijten op de klink en dan de deur dichttrekken zodat degene dat de deur moet open doen in de kak moet pakken.
2: Dat is wel een goeie om op het werk te proberen. ik heb ook nog te bedden gaan met Mieleke Muis.
1: Oh, Mieleke Muis.
2: Mieleke Muis.
1: Volgens mij gaat dat over masturberen.
2: Dat dacht ik ook eerst, maar helaas is het dan niet. Allee, ja, het is maar goed dat je het interpreteert, maar het gaat over helemaal alleen, eenzaam gaan slapen.
1: Ja, dat is hetzelfde, hè? Sorry.
2: Het gaat over masturberen.
1: Mieleke Muis. Ik heb hier nog... Wacht, hè. Een gezicht lijkt een bescheten oorworm.
2: Maar wacht, dat klinkt... Dat is al zoals die van mij, dat juist.
1: Dat is een bakpfeifengezicht, hè.
0: Wat is dat?
2: Een bescheten weeskind. Is dat niet beetje hetzelfde? Een
1: bescheten weeskind. Het gaat gewoon over zuur kijken naar de omgeving.
0: Ik heb hier nog... Hij loopt alsof hij een kropsla in zijn gat heeft.
1: Ja, maar dat kan Picasso zijn. En Vicky Sticky.
0: Vicky kan in haar onderstel een
1: kropsla
0: kwijtraken. Ja.
2: Ongemakkelijk.
1: Ja, slecht lopen. Slechte been zijn.
0: Wacht, ik ben hier. Iemand die extreem stijf, arrogant, hooghartig of ongemakkelijk wandelt.
1: Ah, like dat een evenaar door je gat loopt.
0: Ja, maar dan, ja, zo, ja. Mensen die raar wandelen. Ik vermoed polio.
1: Die kunnen niet zo goed mee wandelen. Hè.
0: Ja, nee, het is dat. Alsof dat ze een kropsla in hun gat hebben, ja.
2: Joe.
0: Nog eentje? Heeft er nog iemand eentje dat nog... echt er nog uitspringt?
1: Spuwen in elkaars mond.
0: Dikke vrienden zijn.
2: Ik denk BDSM.
1: Nee, het is geen dikke vrienden. Het is ook geen BDSM. Elkaar op een extreem onoprechte, kleffe manier vrijen tussen haakjes, likkepotterij, om er allebei beter van te worden.
0: Prima.
1: Ik was nog niet op de hoogte van het woord likkepotterij.
0: Likkepotterij.
1: Ik vind het prachtig.
0: Als dat geen bijgeleerd ding is.
1: Dank u wel daarvoor.
0: Helemaal als ons laatste liedje dat ik ga aankondigen is Bird Radio, die ik heb leren kennen. Dat is zo'n ene kerel die dat alles zelf doet en heel uitgebreide nummers maakt, maar helemaal op zijn eentje. En hij heeft een cover gemaakt van Buraka Som Sistema.
1: Ah, zalig.
0: Ja,
1: okay, cool.
0: En het heet London Forest van Bird Radio.

Oh, my God.

Ik zat hier op het terras van Radio Centraal, zicht op de Schelde, zie ik dan soms wel eens. Schunk was loos aan het gaan. En nu ga ik los. Ik ben de Tropico. En u luistert naar de hoge emissiezone op Radio Centraal.

Dat is Braziliaanse psych funk rock van de bovenste plank. En dan met deze stukje erbij, dat lijkt me wel.

0: mother-in-law van Alan Toussaint van New Orleans, early 60s. Dit is uiteraard hip-hop, maar er gewoon niet gerept worden, want ik heb een instrumental.
1: You're so mental.

Zijn jullie klaar voor wat Oriental Psy-Funk? Van Bayan Mongol, en die komen van Mongolië. De bandnaam gaf het al een beetje weg. Op het Russische staatslabel Melodia. A Black Horse.

genadeloze stuf van Mongolië. Ik heb nog een tweede plaat van die mannen bij. Dus, niks houdt mij nog tegen om nog een surfnummer van die mannen op te zetten.

0: Het zegt iets over de kwaliteit van een radioprogramma wanneer dat andere radioprogrammamakers van hetzelfde station gewoon dat programma binnensluipen.
1: Vampires, watch out everybody.
0: Met al die goedkope Roemeense sletten in hun achterhoede, want ja, dat zijn pimps. Die mannen van Family Affair, dat zijn pimps gewoon. Maar enough respect to alle zones uit hoge emissie allemaal.

Dat was Kurbani. We zitten aan het pingpongen geslagen. Een nummer van de Shunk, dan een nummer van mij. Ik ben een Tropico. En ik speel de Kurbani.

even alles losgooien met deze vuile shake it. In dit nummer laten ze volgens mij Gorilla ramen op Umbrella. Het nummer noemt Gorilla.

Bijna 10 uur. Halverwege dus de hoge emissiezone op Radio Centraal. Zaterdagavond. De schelde ligt er nog altijd, de zon is intussen ondergegaan. Die blazersectie voelde wel wat Thais aan en ik maak nu weer zo'n cool bruggetje gelijk Willy Sommers. Want het tweede nummer op deze compilatie is een Thai-funker voor de Maarten. Beetje Thai.

Ja, ja, jee. Hip en trendy kunnen ons niet noemen. Dat was toch nogthans MIA van 2005. Dat is een Britse. Mia moet je dat waarschijnlijk niet zeggen. En dat nummer reprijst gewoon nog. MIA reprise.

Blijft maar gewoon verder pogen. Gewoon. Dit nummer, daar hebben Shunk en Tropico, wij alle twee vroeger keihard op gepogen.

0: geld bij? Bah, 200 frank. Wat? 200 frank? Maar jongen, dat vierje kost 13.000 ballen.
1: Ja, wat?
2: Zeg, goed, ga wat leiden om hier 6 mee, hè?
0: Ik? Belangen niet. Ik ga maar uit, hè, jongen.

0: Poepeloerenzet.
1: Poepeloerenzet.
0: Poepeloe.
1: Rozenolifant in mijn bed.
0: Poepeloe.
1: Singeltje, 5 euro. Kunnen niet versukkelen. Ik heb intussen klaargezet een Dutser, Schink.
2: Go for it, baby.
1: Ja, maar dat is nog altijd intro.
3: Ja.
1: De Dutser is hier.

Poepeloe, poepeloe, poepeloe, is uit. Dit is een cover van Popcorn, zeker. Drie zussen van 12 jaar oud. Een drielingzus dus. Met Popcorn. Cuando yo te cuando yo te cuando yo te cuando yo te después.

0: nog steeds op Radio Centraal Antwerpen 106.7 FM, DAB plus 10A. Tropico en Chunk, de beste vinylgrooves. Nog een half uur to go. Ben je er klaar voor?
1: Go, go, go, go!

Ik heb 2 weken geleden een singeltje gekregen van Toots Thielemans met Jungle Fantasy. Onze Toots, hè?

0: Een drietal uur geleden hebben we een uur lang muziek van Tanzania gespeeld.
1: U luistert nog steeds naar de hoge emissies op Radio Centraal 106.7 FM, DAB plus 10A, website streaming. Om de 14 dagen de hoge emissiezone, vinyl only, the best worldwide grooves.
2: On vinyl!
0: Yeah, dit is ook van Tanzania. Hoewel Afro-Latin gewoon. Lekker hoor. Afro-Latin. Van Tanzania.

Wij hebben nooit genoeg. Wij hebben nooit genoeg. Nog een nummer van Tanzania. Heel oldschool. Early 60s Tanzania.

Daarmee, dat is het laatste nummertje van mezelf. Ik ben een tropico. Ik kon in de zetel hier nog liggen. Chunk doet nog lustig verder, een minuut of vijf.

Om de 14 dagen de beste vinyl only Worldwide Grooves op Radio Centraal 106.7 FM DAB plus 10A. Streaming

Hey, wauw! Is kuipers aan. Ja, ik weet niet. Dit is heel speciaal. Zout, uiteraard. Maar heel knapperig. En die belletjes, mooi, die houden, joh. Dat is een ontdekkertje.

0: Right, Dad, I'll see you in the morning.
1: Bye.

0: Goedemiddag, Sarah van de Leest, aan de telefoon hoop ik.
1: Goedemiddag, Dennis Tyfus aan de lijn.
0: Dat klopt. We gaan het misschien een heel klein beetje maar over Philadelphia hebben. U bent hier al eens te gast geweest samen met uw zus, Roos van de Leest. Uw moeder is hier ook al te gast geweest om het ook over allerlei activiteiten te hebben die met kraken, op een andere manier wonen enzovoort te maken hebben. U en uw familie zijn zeer belangrijk geweest voor Philadelphia, hebben dat ook gekraakt. En daar is een soort pand uit ontstaan waar zeer veel mensen, ik denk toch zeker een 40-tal mensen, zijn gepasseerd, als het niet meer is.
1: Ja, zoiets,
0: die
1: denk ik.
0: Die met beeldende kunst bezig waren, maar ook met een soort tweedehandswinkel, ook met een fanfare. Er is heel wat muziek gemaakt enzovoort. Dat pand wordt binnenkort gesloopt, geloof ik.
1: Dat blijft daar maar staan. Normaal gezien dacht ik dat dat lang gesloopt ging zijn, maar ik denk dat er wat vertraging op zit.
0: Ja, zoals dat dan altijd gaat. Jullie moesten er per direct uit, maar het staat er nog altijd en het was nog perfect bewoonbaar geweest. Daar neemt men opeens de op zich wel heel erg ernstig en letterlijk. Een ander verhaal dat hier ook in dit programma al een aantal keer aan bod is gekomen, is het verhaal van Ercole. Dit heeft niet alleen hier, maar in heel wat, ook mainstream media, weerklank gekregen. Wat is er de laatste tijd? Mensen weten ondertussen wel, denk ik, dat Ercole bedreigd is of was. De mensen van de eerste generatie zit daar eigenlijk nog maar één iemand, geloof ik. En dat is Jean de Rosse.
1: De Rosse Jean,
0: Die zit daar van boven op zijn ruime zolder en nog steeds in zijn atelier beneden ook.
1: Maar hij woont daar niet meer.
0: Hij woont er niet meer.
1: Enkel nog een atelier, alle bewoners moesten verhuizen.
0: Een kleine update over Ercole is misschien wel welkom. Wat is er de laatste tijd allemaal in Ercole gebeurd?
1: Het afgelopen jaar, ik spreek over 2025... hebben wij met een aantal mensen de VZW overgenomen, omdat de oude garde, zoals ik ze even ga noemen, het al zo lang deed en die wouden eigenlijk op pensioen gaan. Dus ondertussen zijn wij met een nieuwe lichting van mensen, vier zijn we nu, die de VZW hebben overgenomen en die proberen Ercole terug zo wat, ondanks dat het bedreigd is, toch nog leven erin te blazen.
0: Ercole,
1: maar we blijven bedreigd. Het blijft te koop staan. Op 4 juni wordt het openbaar verkocht eigenlijk.
0: En hebt u het dan over Ercole als VZW een organisatie of collectief of als gebouw?
1: Ah nee, inderdaad.

0: die kopers. Ik heb de indruk dat voor een hotel of luxe woningen dat het nogal moeilijk is om het vergund te krijgen, omdat het gaat over erfgoed. Het is volledig beschermd, het pand waar dat Ercola zelf zit nu.
1: En het is ook destijds geschonken als sociaal-artistieke werkplaats. Is dat iets wat de stad nog verder op die manier zal opvolgen?
0: Daar wordt niet echt over gesproken. Ja, het woord sociaal komt niet echt voor in de verkoopsvoorwaarden. Die zijn redelijk breed genomen, maar mee, dus echt een sociale invulling wordt niet gevraagd. Wel dat het bij de buurt past. Nu, dat kunnen we nogal breed invullen, hè.
1: Ja, de buurt is het centrum van Antwerpen. We spreken over het adres Wolstraat 31. En bij benadering, ik geloof, vanaf nummer 27 tot 33. Klopt dat?
0: Inderdaad. Ercola zit enkel in nummer 31.
1: Ja. Maar het is wel zo dat het gebouw eigenlijk aan elkaar hangt. Je had vroeger, in de jaren 60-70, de winkel van Ansalas op nummer 27, geloof ik. Iets wat later een reisbureau is geworden. Die gang van dat gebouw grenst ook aan Ercola en het was vroeger eigenlijk één groot gebouw, hè?
0: Ja, maar nu zitten wij niet meer in het... Allee, in de nummer 27 zit Ercola niet meer. Dat is alleen momenteel.
1: Wie zit er momenteel, of wat gebeurt er momenteel in Ercola wel? Want er is een hele jonge generatie opgestaan die daar werken als kunstenaar voornamelijk, geloof ik.
0: Ja, er zijn nog een aantal expo's op komst. Vandaag bijvoorbeeld... met de naam Title 2, dat is Constant Aline, die met een hoop mensen een tentoonstelling organiseert en waar dat ook Ercola zelf, allee, dus artiesten van Ercola zelf, aan zullen deelnemen. Dan verder, dan moet ik eens even in de agenda kijken. Hè. Volgende week zijn we ook een deel van Antwerp Art Weekend, dat is 14 mei. En dan zijn er nog twee salonconcertjes, maar dat is op reservatie.
1: Jullie zijn het idee gestart van Ercoland. Wat is Ercoland precies?
0: Ercoland is een burgercoöperatieve dat momenteel in oprichting is. En met die coöperatieve willen wij graag... coöperanten aantrekken om genoeg geld te verzamelen om heel die drie panden eigenlijk zelf aan te kopen en ze op die manier eigenlijk een beetje te beschermen tegen projectontwikkelaars die echt winstgedreven zijn.
1: Wat inhoudt dat jullie voor 4 juni €1 miljoen moeten samenkrijgen, als ik het goed begrijp? Klopt dat?
0: Ja. Ja. Het plan is nogal laat gekomen. Dat maakt dat het is wel een heel korte campagne om zoveel centen bij elkaar te vinden. We voelen wel dat er enorm veel enthousiasme is. Omdat mensen toch wel echt behoefte hebben aan, aan plekken die toch niet winstgedreven zijn. In het centrum zeker. Je ziet dat in Amsterdam, in grotere steden zie je dat nog veel meer is. Dat wordt meer en meer een pretpark, hè, voor toeristen en mensen die genoeg centjes hebben.
1: Ja, terwijl de ruimtes van Ercola, de ruimtes waar het over gaat, zijn niet noodzakelijk gevels waar men makkelijk winkels zou kunnen maken. Dat kan natuurlijk altijd, maar het zijn niet bepaald open... etalages. Hè. Het zou moeilijk zijn, zou je kunnen zeggen. Je zou er heel exclusieve dingen in kunnen beginnen, maar het is niet zo uitnodigend om er winkels of weet ik veel wat in te herbergen. Het is ook niet zo dat bijvoorbeeld dat reisbureau of die andere dingen die er vroeger in zijn geweest zo goed hebben gedraaid. Positief schatten jullie deze actie in? Denken jullie dat aan een miljoen te komen? En ook als ik dan... even advocaat van de duivel ben, als het gaat om een beschermd pand, is €1 miljoen dan genoeg om dit, om de herstellingswerken enzovoort, daar, als jullie dat zelf bezitten, als men dan komt zwaaien met EPC-waardes en dat soort van zaken, zijn jullie daar ook op voorbereid?
0: Het coöperatieve verhaal wordt begeleid door Jan de Noo en Pepijn Kennis. Dat zijn twee mensen toch mee... veel kennis van zaken, die hebben al gelijkaardige projecten gedaan en die nemen eigenlijk het grootste deel van heel dat financiële

0: financiële op zich. En die maken dat plan op. Hè. Die weten wat dat nodig is. Nu, dat miljoen gaat ervoor zorgen dat wij gaan kunnen lenen bij banken. Dus er zit echt een heel financieel model achter, wat dat echt wel doordacht is. Waar dat wij als Vercola natuurlijk veel minder kaas van hebben gegeten. Maar het is niet dat is echt niet het eerste project. Ze hebben bijvoorbeeld moet ik even nadenken of dat zij dat effectief mee begeleid hebben. Ik ben even aan het twijfelen, maar de Cinema Nova in Brussel is iets gelijkaardigs. Ik weet niet of dat je dat kent.
1: Ja, absoluut.
0: Die hebben ook een coöperatieve start, die zochten ook een miljoen. En dat is ook wel gelukt.
1: Het verschil is dat Cinema Nova is een veel publiekere plaats. Vercola is een werkplaats waar kunstenaars werken. Hoe zou dat dan precies gaan als het, als het lukt, zouden we kunnen zeggen? Is het dan zo dat de mensen die een lening geven, hè, want je kunt eigenlijk schenken, klopt dat? Je kunt eigenlijk schenken en of een lening geven? Aan jullie?
0: Nee, eigenlijk, je kunt aandelen kopen. Je hebt A- en B-aandelen. De A-aandelen gaan tot 1000 euro en dan krijg je geen return. Dus dat wordt een beetje gezien als een steunaandeel.
1: Ja,
0: wat dat je wel krijgt is stemrecht in de algemene vergadering van een coöperatieve. Maar vanaf 1000 euro krijg je ook een soort van interest. Ik denk 2% bruto is dat. Dus het is geen crowdfunding of zo.
1: Nee.
0: Wel, je wordt mededeel-eigenaar.
1: Ja.
0: Of een klein deeltje eigenaar van de coöperatieven. En je kunt mee de koers gaan sturen. En natuurlijk zijn we veel, hè. Dus.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen die we dan in het algemeen uit deze scène kennen, niet allemaal super kapitaalkrachtig zijn. En dus voornamelijk voor kleinere leningen gaan. Hebben jullie ook mensen gevonden die zeer kapitaalkrachtig zijn en bijvoorbeeld een paar honderdduizend lenen of toevoegen aan dit project?
0: We zijn momenteel wel in gesprek met mensen. Natuurlijk gaan die niet op dag één op de website die aandelen kopen. Die willen toch goed geïnformeerd worden als het gaat over grotere bedragen, wat wij ook volledig begrijpen. Maar dus er zijn wel mensen die geïnteresseerd zijn om een groter bedrag in te leggen. Ook als je tot de eerste 500.000 euro die we binnenhalen, als jij daarbij zit, kun jij ook een deel terugkrijgen via tax shelter. Ik denk dat dat zelfs 1/3 is of zo.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je dan van je belastingen aftrekken, waardoor het voor bedrijven interessant wordt.
1: Ja, zo is het ook bij Werkplaats Walter en Cinema Nova gegaan, geloof ik.
0: Ja, dus je hebt natuurlijk ook wat mensen nodig die iets meer... Nu, momenteel, zijn het echt vooral sympathisanten die allemaal een duit in de zak doen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat een teller nu op 120.000 euro staat na iets meer dan een week. Dus dat is...
1: Ja, dat is mooi. Als het zo doorgaat, dan mag er wel wat tempo in komen. Maar als er rijke mensen luisteren, zou ik zeggen, rep u naar ercoland.be, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: En daar kan men de correcte informatie inwinnen?
0: Ja, je kunt ons ook bellen of langskomen. Er zijn een aantal infodagen, bijvoorbeeld op 14 mei om 19:30 s'avonds is er echt een infosessie.
1: Bij Ercola zelf, in de Walstraat.
0: Ja, inderdaad. Mensen die eraan denken om een groter bedrag in te leggen, kunnen ook een persoonlijk bezoek krijgen van Jan de Noo. Dat is degene die vooral het financiële gedeelte op zich neemt. En die dan heel goed gaat uitleggen hoe dat alles in elkaar zit. Ja.
1: Wat gebeurt er als stel, ik wil hier natuurlijk niet een negatieve lul uithangen, maar stel u voor dat het niet lukt, dat jullie niet aan dat bedrag komen. Wat gebeurt er dan met het geld dat reeds gestort werd?
0: Dan wordt dat gewoon teruggestort. Min 25 euro voor de kosten van de campagne. En dat staat ook duidelijk vermeld op de website. Dus dat wordt binnen de 30 dagen eigenlijk gewoon teruggestort. Dus op zich is er, als het plan nu niet lukt, is er geen risico voor de mensen die hebben ingelegd op die 25 euro na natuurlijk.
1: Heeft Ercola of Ercoland een... een plan B als dit niet lukt? Zijn jullie van plan om een ander pand te zoeken? Het collectief lijkt mij in ieder geval duidelijker een collectief of strakker een collectief dan vroeger. Vroeger, toen ik er zelf nog woonde en werkte, was het een gebouw waar verschillende mensen een atelier hadden. Dat was redelijk apart. Het was nooit echt een collectieve werking. Ik heb nu het gevoel dat dat iets meer zo is. Misschien ook door de komst van tentoonstellingen en dat soort zaken. Zijn jullie van plan om dit verder te zetten als dit idee niet lukt?
0: Wij hopen natuurlijk dat het wel lukt, het plan. Hè. Dus
1: uiteraard,
0: we zijn daar vol een bak op in te zetten. Maar het is wel een heel fijn collectief. Mensen denken ook echt als collectief. Iedereen is zich ook enorm hard aan het inzetten. En wij delen wel een visie of zo. Maar momenteel, we hebben het al wat eerder, toen dat deze plan er nog niet was, vol een bak plan B, verschillende plan B en C en D ontwikkeld. Maar nu, ik schuif dat bewust even opzij. Die zijn er, maar ik wil daar even niet aan denken, omdat dat misschien de
1: draai
0: van wegpakt.
1: Ik wilde uw geest daar niet mee bezoedelen.
0: Toch gedaan,
1: het is te laat nu. u bent zelf actief geweest in de krakersbeweging. Is dat nog een optie? Het is iets dat eigenlijk bijna niet meer bestaan. Heb je nog weet van een soort krakersbeweging? Mensen die een pand kraken, in overleg gaan met de eigenaar en het zo oplossen?
0: Nauwelijks, vrees ik. In het begin, dat is dan begin 2000, werd er veel gekraakt. Natuurlijk had je daar ook een wet die toen erdoor was gekomen en dat was de wet op de krotbelasting.
1: Ja.
0: Waardoor de huiseigenaars ineens heel veel geld moesten betalen.
1: 1000 euro geloof ik was dat toen.
0: Ja, ik denk voor de villa waar wij toen zaten, dat was veel hoor. Allee, joh, ik zou echt niet meer kunnen zeggen hoeveel, maar dat was inderdaad 1000, 2000 euro per maand of zo. Dat was echt...
1: Ja.
0: En dus zag je dan van alles ontstaan. Natuurlijk, dat gat is helemaal dichtgereden door beheerbedrijven die tijdelijk vastgoedbeheer doen. Maar ja, dat zijn commerciële bedrijven en ja, die vullen al die panden in. Dus er is gewoon niet veel ruimte niet meer om te krijgen. Plus dat het strafbaar geworden is. Vroeger was dat niet strafbaar, hè.
1: Allen naar Ercoland. Ercoland, en dat is geschreven ercoland.be, ercoland.be, de website waar u kan een bijdrage leveren, kan contact opnemen, of u kan naar de infosessies gaan in Ercola zelf op 14 mei om 19:30 s'avonds, geloof ik?
0: Om 19:30.
1: Grote dank, Saar van der Leest, en zeer veel succes gewenst. We blijven dat hier op Radio Centraal uiteraard verder opvolgen.
0: Fantastisch, waarvoor dank.
1: En als
0: er een galerij is die nog een plekje zoekt, wij zijn dus ook nog op zoek naar een galerij voor een van de voorste ruimtes in te nemen en zo ook het coöperatieven een beetje te steunen.
1: Aha, zo. Ja, daar ben ik vergeten op in te gaan. Jullie zijn ook van plan om de tuin open te stellen, een soort stadstuin van te maken. En ook om een sociaal restaurant op te richten.
0: Een duurzame stadskeuken is eigenlijk. Daarvoor zijn wij in gesprek met De Beek. Ik weet niet of dat u dat iets zegt.
1: Absoluut.
0: De Beek, die zitten in Berchem. Een hele fijne organisatie die al 15 jaar bestaat. Ze zijn op een heel toffe manier met eten bezig. Het is niet echt een sociale. Het is echt gefocust op duurzaamheid, op verbinding. Maar het is niet in een sociale keuken in de zin van dat door de overheid. Je hebt zo in de Nationale Straat een echt sociale keuken waar dat mensen met een bepaald statuut voor 2 euro kunnen komen eten. Dat is het niet. Maar het is wel heel sociaal gericht.
1: En lekker.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is de bedoeling om eventueel ook mee in te stappen bij Ercoland. Mooi idee.
0: Ja,
1: Oké, dankjewel Saar. En heel veel succes gewenst.
0: Dankjewel. Fijne namiddag nog.
1: Idem. Nog een beetje muziek van Miguel Angel. Cassini Division.

0: De prachtige muziek van Cassini Division, Miguel Angel, die helaas 2 weken geleden reeds het... die 2 weken geleden overleden is. We spelen vandaag, zoals gezegd, enkel muziek van Smans Hand. Onder verschillende pseudoniemen. Dit was Cassini Division dus. We speelden nogal iets van Cassini Division. En zullen straks ook iets van de Parallels spelen. Met onder meer Mauro Pavlovski. Maar laat ons niet haasten. We hebben nog tot 4 uur. En voor mij zit Orfea Aarts. Hallo Orfea.
1: Hey, hallo.
0: Orfea is kunstenaar, voornamelijk beeldhouwer, denk ik. Performer ook een beetje?
1: Nee, geen performer.
0: Nee, ik heb hier nogthans iets op een home trainer zien doen.
1: Ah, nee.
0: Dat is een video natuurlijk.
1: Ja, dat was een video.
0: Maar ik kwam je wel zelf in voor.
1: Ik kwam daar zelf in voor, maar dat was een video. Dus dat vond ik, ik heb grote podiumangst.
0: Aha.
1: Want ik heb al een paar keer een parade georganiseerd. En dan durf ik wel eens naar buiten komen. Maar dat is in een hele grote groep. Dus dan ben jij niet de enigste die zo zot doet of zo.
0: Een parade georganiseerd, dan veronderstel ik dat u het over de parades hebt die het Bos organiseren?
1: Ja, 1 keer in het Bos, 2 jaar geleden, met 10 jaar het Bos Festival. Dan was dat gewoon een toertje door Antwerpen. En ik heb ook een parade samen met allemaal andere residenten in Zijsselen, in Meermeer Residentie. Dat is een residentie georganiseerd door het Bos, Onderstroom, Pizza Gallery en Casper de Vos. Ik denk, ja, die...
0: Het is een in een ruimte die de man Robert van Pizza Gallery heeft opgericht eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: In de natuur gelegen.
1: Die heeft een fantastisch terrein tegen Brugge aan, waar dat je naartoe kunt gaan als kunstenaar en je daar kunt kamperen en gewoon in de werkplaatsen wat kunt maken tot rust komen als je zo in de stad leeft.
0: Maar ik veronderstel dat je niet zomaar kunt aankomen.
1: Niet zomaar, maar wel, we hebben wel een residentie elk jaar in de zomer, waar dat binnenkort een open call voor gaat verschijnen.
0: Hey, u maakt ook deel uit van die groep. U maakt eigenlijk deel uit van gigantisch veel groepen. Het is de reden waarom dat we u naar hier hebben gehaald. U bent dus zelf beeldend kunstenaar. U hebt ook beeldende kunst gestudeerd, geloof ik.
1: Ja, op Sint-Lucas
0: in Antwerpen. Ja. U maakt deel uit van de nieuwe generatie van het Bos.
1: Ja.
0: Je hebt dus net die residentie beschreven waar je bij betrokken. Heeft dat een naam?
1: Meermeer.
0: Meermeer. U was ook betrokken bij Ercola even. U hebt daar ook een atelier gehad.
1: Ik heb daar een jaar atelier gehad, maar zoals u daar juist zei, dat was toen eigenlijk ook meer gewoon een atelierwerking. Ik denk dat... ik ben er zo uitgegaan toen dat meer een collectief werd. Uh-huh. En ik ben dan verhuisd naar Vaar.
0: Ja, Vaar is ook iets... ik heb al eens geprobeerd om daar wat mensen van naar hier te krijgen. Het is niet zo simpel, dus misschien... Ja, Vaar is een... was een gigantisch gebouw, iets buiten de ring, geloof ik.
1: Ja.
0: Waarin heel veel kunstenaars van rond uw leeftijd... En uw leeftijd is einde 20, geloof ik.
1: Ja, 26.
0: 26, half 20. Ja. Dus best jonge mensen die daar allemaal samen hokken, gigantische ateliers hadden. Maar jullie waren echt met veel, ik denk met meer dan 20 mensen of zo.
1: Ik weet niet, in Deurne... was ik er nog... dan heb ik daar een expo gedaan. Ik denk dat ze toen... dat was in een oude brouwerij dat ze nu hebben afgebroken of toch aan het renoveren zijn of zo. Ik denk dat ze toen nog niet met zoveel waren. Misschien met 10 of zo.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet dat niet. Maar die kern is er nog altijd. Die zijn dan verhuisd naar Borgerhout, naar de Kistenmakersstraat, waar dat die dan eigenlijk... opeens super hard gegroeid zijn. Die hebben dan 2 panden.
0: U zegt die, maar u bent daar toch deel van?
1: Ja, nu wel. Toen nog niet. Maar dan in de Kistenmakersstraat waren dat 2 panden, waarvan nu net een paar weken geleden 1 pand zijn wij uit vertrokken en verhuisd naar de oude Zeemansclub, de Siemensclub, op de Italië.
0: Ah, ja. Jullie hebben die dingen gekraakt? Of,
1: Nee, wij huren dat. Door, ik denk dat dat anti-leegstand...
0: Ja, ja, anti-kraak idee. Zo, ja. Ja. Dus een beetje wat kraken hier heeft vervangen of verwijderd zelfs. Hè? Ja. Het is een lepe truc van de stad zelf, ja, of van AGVespa zelf. Want je hebt daar heel weinig rechten in, als ik het goed begrijp.
1: Ja, maar ik denk niet... Wij huren niet van AGVespa. Maar ik denk van de woonhaven misschien. En ook van, denk individuele projectmakers. Mm-hmm. Dus dat is... ik heb wel het gevoel dat we best veel vrijheid hebben in die panden. Nu in het nieuwe pand is er wel een vloer dat dan beschermd is. En dat is, ook, dat is een historisch gebouw met heel veel geschiedenis. En waar wij ook wel veel... wij willen daar ook wel respect voor hebben. Er is veel gebeurd.
0: Wat is VAAR precies?
1: Een collectief, een kunstenaarscollectief. Ik denk dat we nu met 30 kunstenaars zijn, wat best veel is.
0: 30 kunstenaars in één ruimte, dat klinkt als een nachtmerrie.
1: Ja, in twee gebouwen. Dus we hebben de helft achtergelaten in de Kismakersstraat.
0: Ja, maar je zult ooit in één ruimte samen moeten zijn. Dat is toch enorm.
1: We hebben maandelijks een vergadering en dat is altijd toch wel spannend.
0: Druipen die ego's de ramen uit? Of hoe ziet dat er dan
1: nee,
0: uit?
1: Nee, dat valt echt goed mee. Dat zijn heel... Ik vind echt... die werken super professioneel. Echt... Mm-hmm. Heel fijn.
0: Jullie komen naar buiten als collectief en maken samen groepstentoonstellingen of solotentoonstellingen in het gebouw zelf?
1: Ja, in het gebouw zelf, ook daarbuiten soms. We hebben nu met Antwerp Art hebben we 2 tentoonstellingen. Eén in nog...
0: Dat begint donderdag, hè?
1: Ja, begint donderdag. Eentje in de Kissenmakersstraat... dat heet Sticky Fingers, denk ik. Dan nodigen we iedereen uit, dus iedereen die nu luistert, heel welkom, om dan met Antwerp Art een sticker te gaan plakken op de muur. Mm-hmm. Mag echt eender welke sticker zijn. Iets dat je zelf hebt gemaakt, iets dat je gevonden hebt.
0: Sticker waar bijvoorbeeld op staat Vlaams Blok, eigen volk eerst. Is dat ook welkom?
1: Goh. Geen idee. Ik ben niet de curator, maar ik kan me voorstellen dat dat wel snel overgestickerd wordt.
0: Hopelijk, hè, ja. Alsof dat nog niet genoeg is, hebt u ook mee gekozen om Forbidden City mee over te nemen.
1: Yes.
0: En dat is een van de dingen die we hier ook in dit programma hebben opgevolgd. We hebben Chris en Meriton en een aantal andere mensen vorig jaar over de vloer gehad. Dat is een beetje... Ik begrijp het allemaal niet meer. Er zijn heel veel verschuivingen in Antwerpen aan de gang en in binnen al die ruimtes en collectieven. En u lijkt lid te zijn van werkelijk elk collectief en elke ruimte in Antwerpen.
1: Oh ja, sorry.
0: Dat lijkt mij goed nieuws voor die collectieven. Wat is er precies bij Forbidden City gebeurd? Het was een ruimte die een beetje op zijn einde aan het uitdwarrelen was. De mensen die dat hebben opgericht zijn daaruit verdwenen voor een groot deel. Op den duur bleef enkel Chris Kuilitz over.
1: Ja, ja.
0: Die nu een tijdje in een ander land met een nieuw kapsel resideert.
1: Ja, exact.
0: Een soort wit geschilderd haar met een voetbalpatroon in.
1: Ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, het ziet er heel goed uit.
1: Ik heb Braziliaans haar, ik was oké, ik weet niet wat ik mij daar...
0: Maar dat kan van alles betekenen. Bij dames is dat iets anders dan bij...
1: Ja, exact. Ik was echt aangenaam verrast met de foto die ik kreeg.
0: Ja.
1: Forbidden City, ik denk... Chiara Govaert zat daar in expo een paar maanden geleden.
0: Een duo-tentoonstelling was dat.
1: Ik ben best close met Chiara. En dan waren we... Ik weet niet, dan waren we daarover bezig van Forbidden City. Deze is waarschijnlijk de laatste expo, want Chris doet dat nog maar alleen. Omdat, ik denk dat is ook normaal dat mensen andere dingen gaan beginnen doen. Dat was ook ongelooflijk veel werk. En dan,
0: het was ook in een gehuurde ruimte.
1: Het was ook, nog altijd een gehuurde ruimte.
0: Ja.
1: En ik denk dat Chris dat ook niet meer zo zag zitten om dat alleen te runnen. Dat is ook super, dat is alleen maar op vrijwillige basis. Wij proberen eigenlijk onze huur te betalen door donaties. Dat lukt ook niet altijd.
0: En drankverkoop?
1: En drankverkoop, ja, een beetje. En dan sprak ik met Chris en Chiara en Chris zei van ja, ik ga stoppen, ik wil ook op vakantie gaan. En dat gaat niet, ik kan niet op vakantie gaan zolang dat die ruimte hier is, want elke maand dat we geen show doen, staan we echter op de huur.
0: Ja, er was eigenlijk een grote schuld, geloof ik.
1: Ja, ja.
0: En die is eigenlijk afbetaald door de stad.
1: Die is afbetaald door de stad, dus door de mensen die ons het minst graag zien.
0: Dat is toch wel heel vreemd. Waarom zien die jullie niet graag?
1: Ik ga er altijd van uit dat de stad jonge kunstenaars niet graag zien of initiatiefnemers buiten de lijntjes kleuren, dat die niet zo...
0: Maar is daar de reden van dat u dat gevoel van krijgt?
1: Wij zullen wat te veel lawaai maken, toch? En wat te veel geld vragen voor zo onnodige dingen. Zoals
0: jullie vragen kunst. Geld?
1: Nee, wij vragen geen geld. Binnenkort wel misschien.
0: Je hebt wel een soort budget gezocht via een soort burgerbegroting. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Dat is nog altijd gaande. Elk jaar is er een burgerbegroting waar VZW's, maar ook individuele personen en het district zelf een project komen voorstellen of een idee komen voorstellen. En dan wordt dat voorgelegd aan het volk.
0: Het volk?
1: Ja, mensen die in het district Antwerpen wonen.
0: Ik moet zeggen dat ik tot onlangs nog nooit over gehoord had.
1: Ah ja.
0: Dus dat gebeurt in een park, geloof ik?
1: Altijd op andere plekken. Ah, ja. Het gaat echt over het district Antwerpen. Dus iedereen die in 2000 woont of met de postcode 20, dus 2060. Ik denk dat jij in 2060 woont.
0: Nee, ik woon... Ik kan niet met de luisteraars delen waar ik woon. Ah,
1: sorry.
0: Ja.
1: Sorry, Dennis.
0: 2140.
1: Ah, oké. Okay. Dat is groot, hè, 2140?
0: Dat is gigantisch.
1: Nee. Pech.
0: Dat is een plaats waar een gigantisch ego kan rondwaaien.
1: Ja.
0: Daarom hebben we 2140 gekozen.
1: Ja, ik snap het. Kan iedereen dat in district Antwerpen woont, kan komen stemmen. Dan moet je echt fysiek daar naartoe gaan. Dan worden alle projecten, alle ideeën uitgelegd.
0: Dus mensen met veel vrienden hebben een beetje een voorsprong.
1: Ja.
0: Dus die nemen al hun vrienden mee. En die moeten dan in 2000 wonen, of in 2060, of 2018 enzovoort.
1: Ja, ja.
0: 2050 zelfs. Dus mensen uit Linkeroever kunnen ook afzakken als ze door de tunnel geraken.
1: Ja.
0: En dan kunnen die mensen een stem uitbrengen voor uw project. En dan wordt dat... Het is een soort subsidie, een soort middeleeuwse subsidie. Zo klinkt
1: ja,
0: het.
1: Ja. Ja, exact. Ik vind het ook niet zo... Ik heb zo mijn vraag erbij, of dat goed werkt. Het is natuurlijk wel een mooi idee, hè? Dat de mensen die in de stad wonen kunnen stemmen op een idee dat ze leuk vinden.
0: Wordt er... Forbidden City toont beeldende kunst. Er zijn wel eens concerten, maar die zijn meestal betrokken met een tentoonstelling die er aan de gang is. Forbidden City is gelegen op het Antwerpse Zuid. Ook niet de goedkoopste buurt, denk ik.
1: Nee.
0: In die straat richting... welke straat is het?
1: Ik krijg altijd een blackout als iemand die straat vraagt. Maar het is dus tussen de...
0: Specifieke blackout.
1: Ja, dat is echt de Geuzenstraat.
0: De Geuzenstraat. 23. Het is tussen... nummer van de chaos.
1: Ja, het is tussen de Marnixplein en Tropisch Instituut.
0: Ja.
1: Leg ik altijd. En dan... en daar worden dan shows georganiseerd door... mensen dat wij kennen, vrienden, maar ook mensen die kunnen zich aanmelden.
0: Ja, het is eigenlijk een van de weinige plaatsen waar je nog een... het is iets dat uitzonderlijk... dat toch niet echt gangbaar is in het galerijwezen. Waar de galerist meestal zo snel mogelijk af wilt van een voorstel of van een portfolio van een kunstenaar.
1: Ja.
0: Maar dat is bij jullie niet het geval. Als er mensen in nood zijn voor een tentoonstelling, kunnen ze eigenlijk iets voorstellen bij jullie. Dat is best uitzonderlijk.
1: Ja,
0: Hebben jullie daar enige kwaliteitskritiek? Bespreken jullie die dingen? En van, dit kan er wel echt niet mee door?
1: Ik denk, we zijn allemaal kunstenaars, hè, die dat organiseren. Ik denk dat wij elkaar wel vertrouwen in het idee van...
0: Het is altijd via via.
1: Nee, er wordt ook wel op Instagram is nu een kanaal dat wel wat dingen opkomen of zo. Of, ja, veel gebeurt nog via. Ik denk zeker nu, omdat het zo onduidelijk was of dat wij nu gestopt waren of niet.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. maar dan... ik denk dat we er wel op vertrouwen of zo, dat dat altijd iets goed gaat worden. En zeker als het dan via gebeurt. En het is altijd al wel goed geweest, vond ik. De afgelopen maanden.
0: Er is nu net een tentoonstelling geopend van Chris Hoeben.
1: Ja, vandaag is de laatste dag al.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, het gaat dan een razend tempo. Het zijn nooit tentoonstellingen die 5 weken open zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat jullie niet echt werken als een galerij? Als er bijvoorbeeld iemand zit bij jullie tentoonstellingen, prijst die werken dan aan potentiële kopers? Is dat iets dat jullie ook willen doen? Willen jullie daar ook werk verkopen? En als dat gebeurt, neemt Forbidden City daar dan een percentage op? Hoe gaat dat?
1: Nee. Ik denk dat we daarom ons echt niet als galerij kunnen verkopen. Allee, we zijn echt wel gewoon een artist-run space. En iedereen is vrij. We geven echt ongelooflijk veel vrijheid. Die ruimte is ook... niet de properste ruimte of
0: allee, hebben geen zin om die te kuisen.
1: We hebben geen zin om die altijd te kuisen. Of toch niet opnieuw te schilderen.
0: Ah, ja.
1: Kuisen doe ik nog wel. Schilderen is nog wel kostelijk. Maar dan... de ruimte is wat dat is. En maar dat wil wel zeggen dat je ermee mag doen wat je wilt doen. Of zo. Als je een gat in de muur wilt slaan... Goh, ik weet niet of dat misschien...
0: Naar de buren toe.
1: Naar de buren. Het zou wel charmant zijn.
0: Hmm.
1: Maar
0: een open geest, de buren betrekken.
1: Ja, ik weet niet of dat de buren ons zo graag zien. Maar voor de rest kan daar eigenlijk alles.
0: Ik kan proberen zorgen dat de buren jullie graag zien.
1: Ja?
0: Maar ik heb een herinnering aan het Stadslimiet, dat we daar met flessen wijn bij de buren op bezoek gingen om die... Ja, om daarbij te slijmen, zodat ze de politie niet zouden bellen.
1: Ah, echt? Ah, grappig.
0: Het is wel iets dat werkt. Ik herinner mij ook dat Uli van LLS 387, destijds in de Lange Leemstraat, dat ook deed. Die ging dus met heerlijke wijnen, en daar heb ik het van geleerd, ging met heerlijke wijnen bij allerlei buren langs om dat feestgedruis
1: dat is wel...
0: toegankelijk te houden.
1: Ik denk dat we ze te vriend houden door de muziek niet langer dan 11 uur te spelen.
0: Ah ja, dat is wel sympathiek.
1: Dus, ja.
0: Er is ook een tuin aan. Dus,
1: er is ook een tuin aan.
0: Wat dat ook wel voor wat overlast kan zorgen.
1: Ja, ja.
0: Of voor heel veel plezier natuurlijk, als je het anders bekijkt.
1: Ja,
0: ik zit in een hele negatieve spiraal, merk ik vandaag. Misschien moet ik mijn negatieve spiraal uit mij trekken.
1: Ja, hoe ga je dat doen?
0: Ja, dat kunnen we hier subieten. Als ik dan vooroverleun daar tegen die hout... ik zie Koen daar ook lopen, dus misschien kan hij helpen. Voor het raam hier.
1: Nee, het is wel grappig dat je dat zegt van de buren. We hadden dan de opening van Chris Hoeben, zijn expo, had Chris Ruben de Smet uitgenodigd. Een performance kunstenaar die ook veel met muziek bezig is. Ook iemand van Vaar.
0: Mm-hmm.
1: Die had een goede performance met alleen maar feedback. Maar echt zo luid en zo schel dat je door alle buren aan de overkant zo het raam zag opentrekken. Van, wat is er hier aan de hand? En dan zag je dat het komt weer van die kunstenaars hier. Mooi om te zien.
0: Jullie gaven hen dan de middelvinger of hebben jullie toch mee een fles wijn gezwaaien?
1: Nee.
0: Gezwaaid?
1: Nee.
0: Gezwaaien?
1: Gezwaaien. Maar wel een goede tip van die fles wijn. Ik ga zien dat we...
0: Het hangt er een beetje vanaf. Je moet je publiek wel correct kiezen. Kan zijn dat een fles spa ook...
1: Of kombucha, tegenwoordig.
0: Of een zoetigheid. Bak zelf eens een taart. Dat zijn maar enkele tips die we hier willen meegeven vanuit Radio Centraal. Op 106.7 FM, 10 DAB+, of via de stream van uw digitaal materiaal. Of via de stream van uw digitaal materiaal.

0: Strumpets, Walking on Air, was dat, zoals Orfeo hier net zei. Het had evengoed iets kunnen zijn dat men op Studio Blubber had gedraaid en daar een soort hit had kunnen zijn. Ik vind het ook, het is een soort popmuziek waar je direct weken mee in je hoofd zit. Ook dus een project van Miguel Angel, met een aantal andere mensen samen, wel iets wat hij helemaal heeft geschreven, geloof ik, maar met gastmuzikanten die ook hier in Antwerpen resideerden. Ik geloof dat de percussionist-drummer Jeroen Stevens daar ook iets mee te maken heeft gehad. Maar ik krijg het hoesje niet meer open, vreemd genoeg. Nog steeds bij ons Orfea hier vandaag. We hebben een noem het een Antwerpse uitzending. Een aantal mensen die hier van alles doen te gast. Eerst Koen Bulkens over het KMSKA of over de tentoonstelling in het printenkabinet al daar. Dan Saar van der Leest over Ercoland en nu dus Orfea. Arts van bijna ongeveer alle andere organisaties hier in Antwerpen. Zoals ook de NOR eigenlijk, die binnenkort weer opent, waar u ook werkt. U werkt echt overal.
1: Ja.
0: Het bos, werkt u daar nog?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Al bijna 4 jaar, denk ik.
0: Na 4 jaar, ja. Ook dat is recent veranderd. Er is een structuurverandering geweest.
1: Ja.
0: En nu wordt dat iets collectiever gerund? Of hoe moeten we dat zien? Wat is daar precies veranderd?
1: Ik denk dat we gewoon... ik denk... Ja, we hebben een vrouwelijke leiding nu. Kan ik niet zeggen, dat is eigenlijk altijd beter.
0: Van beter nieuws. Maar Josien was volgens mij ook een vrouw.
1: Ja, vrouw. Ah, ja.
0: Josien was een tijdje directeur. Die doet, of heeft ook een nieuwe plek opengedaan, Folie.
1: Ja,
0: die in het Park den Brand opent op dezelfde avond als de NOR opent, op 6 juni. Wij gaan daar 's middags met Radio Centraal ook uitzenden. En dan al fietsend naar de NOR fietsen om ook die openingsavond live uit te zenden. Ja, fantastisch, maar ook een heel vermoeiend idee, denk ik. We zullen zien. Als alles werkt, is dat inderdaad geweldig.
1: Ja.
0: En als daar iets over te vertellen valt, uiteraard ook. Het bos.
1: Ja.
0: Wat doet u daar allemaal?
1: Ik ben daar in het bos begonnen als student achter de bar. en ik vond, ja, dat was fantastisch. Hè. Het is gewoon... ik studeerde al een tijdje in Antwerpen, ook wel tijdens coronajaren. En dat was dat zo van domper. En ik heb het gevoel dat ik pas mijn plek had gevonden toen ik in het bos geregeld kwam. En dan, daar mocht ik daar dan gaan werken. Dat was fantastisch. Dan ben ik daar zo wat producties beginnen doen. Vooral 's nachts tijdens de feestjes.
0: Producties binnen doen, wat wil dat zeggen? U stonden daar uw video's? Of,
1: Nee, gewoon ja, zo tijdens de avonden zorgen dat alles goed liep.
0: Ah, ja, okay. Zo de, weet je wat u in de NOR ook doet?
1: Ja, wat ik in de NOR ook doe. En dan... Dan studeerde ik af, kon ik dan niet meer als student werken. En ik was echt zo, oh nee, wat nu?
0: Nu moet ik toch geen professioneel kunstenaar worden? Nee.
1: Vooral, hoe ga ik geen geld verdienen als professioneel kunstenaar? Maar daarbuiten ook, van, ik wou ook wel... ik had ook niet zo direct zin om direct alleen kunst te maken of zo.
0: Is er nog tijd voor met alles wat u doet?
1: Ik heb volgende week wel een expo.
0: Aha. Bij Forbidden City?
1: Nee. In Turnhout.
0: Oké.
1: Okay. Naast de Warende. Creative Factory, denk ik.
0: Oké.
1: Okay. Georganiseerd door een vriendin van Sint-Lucas, nog van vroeger. Dus ja, het moet wel.
0: Wat hebt u gemaakt voor deze tentoonstelling?
1: Een werk dat ik al eerder had getoond. Ik had dat toen gemaakt voor een expo in het Centraal Station van Antwerpen. In Coming Soon, dat is zo georganiseerd door de mannen van
0: Onderstroom.
1: En,
0: die nu ook een nieuwe ruimte hebben in Antwerpen?
1: Ja, echt in het centrum.
0: Ja.
1: Zo,
0: in de Honingraat, waar Gunther vroeger ook gelegen was, maar meer aan de buitenkant gelegen.
1: Gunther ken ik niet.
0: Dat was een ruimte die voor Stadslimiet bestond.
1: Oké.
0: Okay. Een van die glazen zeshoeken.
1: Ja, wel echt toffe ruimtes.
0: Grappig. Vreselijk koud in de winter.
1: Ah ja?
0: Ja.
1: Zoals de meeste kunstruimtes.
0: Ja,
1: geen geld om verwarming te betalen. Wat was ik daarvoor aan het zeggen? Ik weet het niet meer.
0: Wat u in het bos deed, daarna dat u volgende week een tentoonstelling opent. Wat is de titel van die tentoonstelling?
1: Iets met playing. Kijk, het is...
0: En je weet uw eigen titel niet van buiten.
1: Dat is erg, hè. Dat is niet zo charmant van mij. Het is omdat ik echt zoveel gaande heb. Iets met... Ach, playing... de curator is allegorisch, dat kan ik zeggen.
0: Dat is al een goed...
1: Growing Playground. Dat,
0: Growing Playground. Ja. En dat is ook wat u daar toont?
1: Ik ga daar een bank tonen, dat ik toen dan ook in Centraal Station had getoond. En daar zijn zo gigantische trilmotoren aan, dat elke keer als er een trein passeert, begon die bank keihard te trillen. Mij ook zo van die borstels onder, waardoor dat zo echt heel de ruimte doordanst. Zo als kind maak je zo vaak zo in zo workshops of in de klas of zo van die Bristol bots. En dat zijn zo van die mini motortjes dat dan zo begint te trillen op een tandenborstel. En dan is dat precies een kakkerlak dat zo door de ruimte beweegt. Dat is super mooi om te zien. En ik heb dat dan in het groot gemaakt met dan een bank waar je op kunt zitten.
0: En dus je kan op die bank zitten, die bank beweegt en die trilt ook.
1: Ja, ja.
0: En die trilt enkel als er iets voorbij komt?
1: Als er, die bank wordt ook geactiveerd als er een trein voorbij rijdt. Het is ook een...
0: Het is vlakbij het station.
1: Het is vlakbij het station. Ja. En het is ook zo, het is zo'n bank dat je zo heel typisch aan een perron ziet of aan een buskotje. Die witte, geruite metalen banken.
0: Ah ja, ja. Oké. Ja. En je kunt daar niet door geëlektrocuteerd
1: worden. Nee, dat niet. Maar je wordt er misschien wel misselijk
0: op. Wel als je ze nat maakt, de bank. Je gaat er dan op zitten.
1: Goh.
0: Nee, dat was heel flauw, mijn excuses. En daar toont u één werk in die tentoonstelling?
1: Ja.
0: Het is een soort installatie dan?
1: Ja, het is een installatie. Ja. Het is een groepsexpo, hè?
0: Ah ja, het is een groepsentoonstelling.
1: Ja, ja, het is een groepsentoonstelling.
0: Okay. Waar bent u verder nog mee bezig in binnen uw eigen beeldend werk?
1: Je
0: hebt vorig jaar prachtige kleine sculpturen gemaakt om te verkopen op soort bosmarkt, geloof ik.
1: Ja, ja. Dat is meer een hobby eigenlijk.
0: Ah ja, oké. Dat zie je niet als een deel van je werk.
1: Nee, ik vind dat moeilijk om te zien. Ik heb daar nog weinig aansluiting met de rest dat ik maak of zo.
0: Oké.
1: Omdat ik in mijn praktijk ben ik echt bezig met zo die kinetische sculpturen en dingen dat bewegen en lawaai maken. En ook zo interactief of participatief werk. Keramiek is gewoon keramiek of zo.
0: U duwt de keramiek terug waar het thuis hoort, in de hobby-sector.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Ja, toch?
0: Ik weet niet of dat uw bedoeling is. Lijkt mij van wel.
1: Nee. Er wordt echt keigoeie dingen gemaakt met keramiek. Maar ik zie het voor mezelf gewoon niet of zo. Ik denk... zolang... Voor mij is mijn werk is echt pas klaar als iemand anders het activeert of zo.
0: Iemand anders het activeert?
1: Ja,
0: dus vanaf het dus publiek
1: die,
0: is?
1: Ja, met die bank.
0: Zonder publiek geen werk.
1: Exact. En keramiek, zonder publiek nog altijd keramiek.
0: Mm-hmm. Dus dat is de soort code om je werk te bekijken?
1: Ja, ik denk het.
0: Oké. Bent u er nu net live achtergekomen?
1: Ja.
0: Hey, kijkt, ja, de mensen thuis zien dat niet, maar u kijkt zo naar boven en hey, wauw, ik heb hier iets geniaal gezegd.
1: Nee, ik ben aan het nagaan of dat wel echt waar is. Ik ben al mijn werken aan het
0: afgaan. Dat klinkt goed, hè? Dat is al heel belangrijk in de beeldende kunstwereld.
1: Ja.
0: Als iets goed klinkt, dan zijn we al een heel eind.
1: Ja, nu nog goed eruit zien ook.
0: Is dat ook belangrijk?
1: Nee.
0: Want zo'n bank ziet er niet noodzakelijk geweldig goed uit.
1: Als je fan bent van banken, wel, denk ik. Maar ik vind dat een mooie bank.
0: Ja. Met die gaatjes of die ruitjes die op het station zo.
1: Ja,
0: u zag die en u dacht...
1: dat zijn toch mooie banken?
0: Dat is een mooie bank. hebt u dat gevoel bij meerdere architecturale of straatmeubilair oplossingen?
1: Ja, zeker. Ik voel ook dat er zo'n hele movement is naar zo die straatarchitectuur of alle... zoals nu in de expo in de Waranden of zo, dat is bijna alleen maar... Dat gaat allemaal over de straat en de interacties op straat of die hoe heet die? Dat ook een expo heeft in de veranda, die dat zo opera maakt in...
0: Thomas Verstraeten.
1: Ja, Thomas Verstraeten. Ik vind dat supermooi. Dat is zo herkenbaar. Maar movement, ik moet ook direct aan Dora Brahms denken of zo. Of al de kunstenaars.
0: Ook iemand die in heel veel organisaties betrokken is.
1: Ja, ook, ja.
0: Vaar, zowel als een...
1: Dora, ja. Dora niet.
0: Ah, nee, oké.
1: Okay. De zaak.
0: Ja, de zaak. Heet dat de zaak of heeft dat een andere naam?
1: De zaak? Mm-hmm. Ik weet niet.
0: Daar hebben we het hier ook al wel eens over gehad. Ja. Wat voorspelt de toekomst van Forbidden City? Wat staat daar nog te gebeuren?
1: Ik denk, we hebben een heel uitgebreid programma nog tot aan de zomer. De zomer moeten we nog even bekijken. En wat daarna gebeurt, is nog spannend. Ik denk dat dat van onze portemonnee afhangt.
0: Oh ja, het is niet zeker of jullie het verder doen nadien.
1: Ik denk dat we dat wel gaan proberen, maar dat is, ja.
0: Is het maken van een editie of zoiets geen idee om het ding draaien te houden?
1: Ik denk de eerste keer dat ik van Forbidden City heb gehoord, was met een soort veiling van Factor 44.
0: Mm-hmm. Bij Factor 44, ja, inderdaad. Ja.
1: Dat was de eerste keer dat ik en van Factor 44 had gehoord en van Forbidden City. Ik was echt nog kei jong toen.
0: U bent nog steeds zeer jong.
1: Ja.
0: Blij met uw aanwezigheid hier vandaag in het programma Tyfus Tijd op Radio Centraal op 106.7 FM 10 DAB plus of via de stream van uw computer. Volgende week staat er een verrassing voor de deur. En wij herhalen nogmaals die betreurd te zijn omtrent het overlijden van Miguel Angel. En sluiten af met een lied waarin hij een geweldige hit van Louis Neefs fonetisch zingt. Ik hoop dat ik de juiste track heb klaarstaan. Hartelijk dank voor de beluistering. Hartelijk bedankt Orfea Aarts, Saar van der Leest en Koen Bulkens. En tot volgende week.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
0: I am not a number. I am a free man. Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
2: Ja, de informatie komt eraan. Er stonden hier nog allemaal dingen op voorbeluistering. We hebben een vrij vol programma vandaag. En we hebben ook nogal wat gasten in de studio. En een taart, maar dat is niet van belang natuurlijk. Ik heb al eerst twee mensen in de studio van Oostnatie, VZ2. En dat gaat dan over Parkspoor Oost, want daar kregen we een persbericht over. En we hebben daar van in 2014 al wel interviews over gedaan met de toenmalige actiegroep. Maar daar bougeert nog van alles. En dan is er Milan van VZW Orbit over huisvesting kamers voor vluchtelingen. En dan vluchtelingen in Griekenland en dan GSF met Ellie. GSF, dat is de Gaza-vloot. De Gaza-Sumut, Global Sumut Flotilla. Dat is hem. Voilà. Maar we hebben dus... En de klok staat helemaal fout. We gaan er direct aan beginnen, zonder muziek, want het is een vol programma. Eventjes kijken. Mick, dat is duidelijk hier. Twee mensen in de studio, een Luc en een Ali. Kunnen jullie even zeggen wat jullie met Oost te maken hebben?
3: Ja. Ja, naast me zit Ali en ik ben Luc. We zijn intussen al 10 jaar actief in een VZW Oostnatie.

0: claimen door activiteiten te organiseren op die plek. En dat doen wij door het opbouwen van een heel netwerk van verenigingen, maar ook vrijwilligers uit vooral Borgerhout. Ik weet niet, misschien kan Ali daar een beetje meer details over geven.
1: In welke hoedanigheid zet jij daarbij betrokken? Wat is uw achtergrond?
0: Wij hebben een Ali is... Enfin, ik ben stedenbouwkundige, ruimtelijk planner. Ja. En Ali?
2: Ik ben dus Ali Al-Moussaoui. Ik werk voor SAMO Antwerpen. We zijn betrokken op het Cityspoor Oost. Voor een groot deel vanuit een van ons projecten Ruimte Publiek Maken. Waar dat we eigenlijk Spoor Oost zitten terug aan de mensen van de buurt willen geven. En wij hopen nog altijd dat er ooit een park Spoor Oost komt. Want dat is echt wel nodig. Ik ben zelf sociaal werker van beroep momenteel bij SAMO Antwerpen. Maar ik ben ook 17 jaar jeugdwerker geweest bij CRAS hier in Antwerpen.
1: En dan ook specifiek in die buurt?
2: Ik heb in verschillende buurten gewerkt. Maar nu werk ik 15 jaar bij SAMO. En dat is eigenlijk wijkoverstijgend. Maar zeker vooral in Borgerhout. Ik ben zelf opbouwwerker geweest 5 jaar in de wijk Borgerhout. En ik ben ook van in het begin betrokken bij Oostnatie en het opstart van VZW Oostnatie op Spoor Oost, waarin dat we willen inzetten om de buurt mee te trekken naar Spoor Oost met de focus op jongeren en diversiteit.
1: En jullie wonen allebei in die buurt? Of?
0: Ja.
2: Ik woon zelf al 50 jaar in Borgerhout, dus heel mijn leven.
1: Ja, maar Borgerhout is groot, hè? Ik heb ook in Borgerhout gewoond, maar dat was aan de Delijs van de Plantin, hè? Dat is wel een heel andere côté.
2: Ik heb altijd intramuros gewoond in Borgerhout. Ik heb, ik denk, een jaar of 15 in Borgerhout-Zuid gewoond, kenten van Koksplein en Plantin Moretuslei, Bleekhofstraat. Maar het grootste deel van mijn leven heb ik altijd in Borgerhout-Noord gewoond. Dus dat is dicht bij Terlooplein. Momenteel woon ik aan de Peperbus in de buurt van het Krugerplein. Vandaar dus.
1: Oké. En...
0: Ja, ik heb mijn volledige naam nog niet gezegd. Ik ben Luc van Malen. Ik woon eigenlijk in Deurne-Zuid, dus net over de grens van Borgerhout.
1: Ja.
0: Maar mijn hart ligt eigenlijk al decennia in Borgerhout. Ik heb in eind jaren 70 heb ik 6 jaar buurtopbouwwerker geweest. Ik was architect, maar ik heb dat mijn kap over de haak gegooid, of hoe zeggen ze dat. Ik ben dan een aantal jaren buurtopbouwwerker geweest en ik heb in de Bleekhofbuurt opbouwwerk gedaan. Maar ook de voorbije jaren met de Turnhoutse baan, de heraanleg Turnhoutse baan, actief geweest. Dus eigenlijk mijn hart zit daar en Spoor Oost is iets. Waarom is Spoor Oost belangrijk? Omdat eigenlijk is Spoor Oost de laatste echte brownfield. Dat is, ik ken er geen Nederlands woord voor. Het is een braakliggend terrein met een industrieel achtergrond. Dat wij in Antwerpen nog hebben. Al die anderen zijn stilaan ingevuld. En dus eigenlijk zien wij dat eigenlijk toch wel als een plek die je moet koesteren, die je moet bewaren. Ook als een soort stedelijke vrijplaats. Je moet dat niet allemaal volbouwen, allemaal plat organiseren. Maar voor een aantal dingen die nergens in de stad plaatsvinden, die zouden we daar eigenlijk moeten kunnen. En dat is mee ons doel om dat te bewerkstelligen.
1: En er echt iets van te maken van de buurt ook.
2: Hè? Ja, ik denk vooral de buurt mee naar de city trekken. Want in vogelvlucht is dat eigenlijk maar een 100-tal meter of 150 meter van Borgerhout intramuros. Maar als je er te voet naartoe wilt, dan moet je een hele tour doen langs de Donkere Poort, noemen we dat, om zo naar Hof ter Loo te gaan. Dus wij hopen ergens met de buurt dat er nog altijd een soort van tunnel kan komen vanuit het Terlooplein naar Spoor Oost. Ik weet dat...
1: Ja, like bij Park Spoor Noord.
2: Ja,
1: ook zo van die
2: absoluut. Absoluut. Ja. Wel, op die manier trekt de buurt ook mee naar die site. En Borgerhout is gewoon een zeer dichtbevolkt district. Ik denk een van de meest dichtbevolkte van Vlaanderen of misschien van België. Ja, ja. En ja, de populatie in Borgerhout, ik denk dat daar meer dan 25% jongeren van de populatie van Borgerhout zijn, die 0 tot 18 jaar zijn. Maar er is heel weinig publieke ruimte. Dus ik

0: eigenlijk nooit begrepen of nooit goed begrepen waarom dat een beleid die toch voor alle Antwerpenaren zou moeten zijn, om daar een plek van te maken waar de buurt naartoe kan gaan en waar dat ze kunnen gebruik maken van de publieke ruimte. Ja. Want als je naar de cijfers gaat kijken, dan is er in Borgerhout qua bevolkingsaantal en het aantal vierkante meters van publieke ruimte, is het minder dan 1 vierkante meter per bewoner in Borgerhout. En dan spreek ik denk ik vooral over intramuros. Extramuros weet ik niet de juiste cijfers.
1: Ja, dat is een heel ander gegeven, hè, dat stuk extramuros.
2: Dus te weinig groen en heel moeilijk bereikbaar nog eens.
1: Ja. Ja. Nu, er ging ooit een park komen. Hè. Er is ooit gezegd, oké, de NMBS gaat dat vrijgeven. En toen was er echt, voor de volledige site, eerst was er een park getekend. Maar er is al heel snel niet veel meer van overgebleven. Enfin, ik herinner dat we die Michel van de Parkspoor Oostgroep hadden. En dan herinner ik mij dat er het eerste plan dat ze hadden gekregen, dat was groen, groen, groen. En toen ineens van, ja, maar toen was het ineens parking. Ja.
0: Beton.
1: Ja.
2: Ja, het is niet helemaal zo. Dus daar heeft inderdaad ook rond 2015, ongeveer de periode dat de stad ook de site kocht, dan was er een actiecomité, Parkspoor Oost, eigenlijk een beetje naar het voorbeeld van Parkspoor Noord, want dat ligt in het verlengde van Parkspoor Noord, om daar een park te claimen. Maar de stad heeft toen een plan gemaakt, maar het was niet echt een plan voor een park. Zij noemde dat een event-park-ing. Dat is een moeilijk woord. Maar eigenlijk wilden ze drie dingen. Ze hebben dat terrein gekocht omdat ze twee problemen hadden. Eén, de Sinkse Voor, die moest weg van de gedempte Zuiderdokken.
1: Inderdaad.
2: En Spoor Oost was ideaal. Tweede, parkeren Sportpaleis. Nu is dat Afwasdoom. En de Lotto Arena.
1: Ja,
2: hebben
1: de Afwasdoom.
2: Ik durfde het al niet zeggen. Ja. Maar die hebben dus, er zijn parkeerproblemen, dat is een enorme druk op de buurten daar rond. En zij proberen dat op te lossen door die site van Spoor Oost daarvoor te voorzien. Op zichzelf begrijpelijk, maar dat geeft een enorme impact, een hypotheek op het park dat de mensen eigenlijk willen. Hè? Dus je kunt niks ontharden, niks vergroenen, zolang die twee dingen daar zitten.
1: Ja, nu inderdaad, dat was rond die tijd ook dat dan beslist werd om daar die Sinkse Voor te zetten. Hè?
2: Ja, dat was toen. Ja.
1: En ik vind het nog altijd bizar dat ze die parking daar precies willen, want langs de andere kant van het Sportpaleis hebben ze toch zo allemaal nog wat industrieachtige zones.
2: Ja, maar die zijn nu die waarder. Je had ook de Slachthuisbuurt, dat was een van de parkings, maar die worden ook allemaal stilaan ingenomen. Dus die stadsontwikkeling die gaat altijd maar verder. Gelijk ik straks zei, Spoor Oost is nog het enige wat niet bestemd is en niet ontwikkeld wordt. Maar slachthuissite worden ontwikkeld. Je hebt de Oosterweelwerf.
1: Ja, ontwikkeld in de zin van volbouwen.
2: Dus dat waren allemaal terreinen waar kon geparkeerd worden. Die hebben allemaal een andere bestemming gekregen. En ze rekenen op Spoor Oost, terwijl wij zeggen, één Sportpaleis Afwasdoom moet een mobiliteitsplan maken, moet zorgen dat mensen misschien zich op een andere manier verplaatsen.
1: Inderdaad.
2: En als er dan mensen met de auto komen, moeten zij zelf een parkeergebouw op hun site zetten en dat niet doen ten koste van de gemeenschap.
1: Nee, dat is inderdaad wel. Nu, jij zegt de stad had het terrein gekocht, maar ik herinner mij uit een vorig interview, ik heb het snel opgezocht, dat er een akkoord was toen met de NMBS voor 9 jaar. En ja, Michel van die actiegroep die zei toen ook van ja, er is niks wat de NMBS belet om na die 9 jaar toch heel dat terrein te verkopen aan mensen die daar dan hoogbouw gaan zitten bijvoorbeeld.
2: Ja, maar die 9 jaar, dat klopt, maar dat was voor de aankoop. Dus het ging toen allemaal heel snel. Dus
1: als
2: jullie met hem gepraat hebben, dat was nog voor de aankoop, neem ik aan. Toen was daar een akkoord voor 9 jaar. Maar 1 jaar later heeft de stad, 2016, dat deel gekocht. Dus de NMBS heeft daar niets meer te zeggen.
1: Ah.
2: Maar het andere deel, het stedelijk deel, hè, dicht bij Oud-Borgerhout, is nog altijd in gebruik. En wij hopen dat het op jaren ook deels vrijkomt en dat we meer ruimte krijgen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Er was in die tijd, hè, dus toen we een goede 10 jaar geleden die interviews deden, dan was ook heel veel sprake van het park. En dan was er ook zoiets van, ja, die ruimte moet dan toch geïntegreerd worden in de plannen voor de overkapping en zo. Is daar nog sprake van?
2: Dus er zijn... Het evolueert allemaal, hè. Want toen waren die ringparken waren er nog niet. Intussen zijn die er wel. Dus daar is aan de buitenzijde, kant van Deurne-Noord, komt er een heel mooi ringpark, het Schijn. En dat ringpark gaat een kap krijgen, een deeloverkapping, 200 meter, naar Spoor Oost. Dus dat is positief.
1: Ja.
2: Er gaat ook nog een extra brug komen, ongeveer aan het waterzuigingsstation. Dus dat, naar Deurne-Noord gaat de relatie verbeteren. Maar naar Oudbouwgehout blijft die relatie penibel.
1: Ja, en inderdaad.
0: Ik denk dat we er zeker voor moeten blijven in dialoog gaan met de beleidsmakers om toch op zijn minst toch een deel van die site, dat we daar nog een park van kunnen maken. Want dat is voor Borgerhout, intramuros is dat heel erg nodig. De bevolking blijft maar groeien, de stad blijft maar bijbouwen. Er is ook nood aan woningen, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ja, hoe meer dat je bouwt, hoe meer mensen dat erbij komen, ja, dan moeten we ook voorzien dat die mensen, dat er ook voldoende publieke ruimte is, waar die mensen die daar dan komen wonen, dat die daar gebruik van kunnen maken. Ik vind het heel belangrijk om toch de inspraak van bewoners en inspraak van jongeren die in Borgerhout wonen, dat die daar mee worden betrokken. Heel vaak krijgen we het scenario van, er is al een ontwerp en mensen krijgen inspraak, maar er kan niet veel meer veranderd worden aan de plannen. Ja,
1: de kleur van de verf voor de zetels of zo.
0: Ja, voilà, zo van dat soort zaken. Maar dat noem ik geen inspraak of participatie van de bewoners in Borgerhout die daar echt wel nood aan hebben.
1: Ja, nog even terug naar onze vorige periode dat we het hierover hadden. Blijkbaar hebben we in 2017, heeft AG Vespa... Dus eerst ging het een park worden, even, en dan was het eigenlijk gewoon een betonnen vlakte. En dan zijn er toch bijsturingen gekomen en hebben ze toch wel een beetje geluisterd naar de actiegroepen. En was er dan toch een stukje met wat groen. Ja. En er was toen ook sprake van dat er hangaars, die hier van de kaaien weggehaald gingen worden.
2: Die
1: dat
2: zijn er.
1: Die zijn er
2: dus,
1: geplaatst.
2: Het ging toen allemaal heel snel. Dus in 2016 hebben ze ineens ook een deel van het terrein al heraangelegd. Deels, en dat is een opdeling, ze hebben van de ene kant een fietspad, Noord-Zuid. Dat is heel belangrijk, want dat was een terrein dat volledig ontoegankelijk was. Niemand kon daar komen. Dus dat fietspad maakt dat je van Noord naar Zuid erdoor kunt. En dan aan de buitenkant, ten oosten van dat fietspad, dat is het verhaarde deel voor en voor parking. Aan de westkant, de stadskant, daar hebben ze een stukje vergroend. Ze hebben een groene buffer gemaakt, een speelheuvel, ons terrein. Want wij hebben echt al 9 jaar een concessie. Dus die wagons, we zitten daar niet zomaar. We hebben officieel van de stad, mogen we die wagons gebruiken. En we, het hele terrein daar rond, waar we ook al met eigen middelen proberen al stukjes te ontharden en te vergroenen. Dus wij wachten niet tot de stad dat doet, maar wij beginnen zelf ook al. En vorig jaar hebben we daar al heel stappen in gezet in die vergroening.
1: Ik herinner mij de site vooral van de indrukwekkende... Ach ja, toen is onze...
2: Kranen.
1: Nee, hoe efficiënt dat het ging met de vaccinaties met COVID.
2: Ah,
1: dat was echt hoe dat je daar binnenliep. En ik vond dat precies een choreografie. Zo. Dat was echt al die mensen die rijden, die zo en zo liepen. Dat was een zekere esthetiek, toch?
0: Ja. Nu, dat terrein leent zich daar wel toe. Tuurlijk. Om zo van die grote... Ja, een event was dat nu niet echt, die vaccinatiecampagne.
1: Het leek er wel op.
0: Maar dat trok daar wel op. En ik denk dat wel een goede zaak is, dat dat daar werd georganiseerd toen, zodat de mensen op een goede manier hun weg daar naartoe kunnen vinden. Maar wat we vooral zien nu, of de voorbije jaren, is dat ze daar een parking van hebben gemaakt voor het Sportpaleis. AFAS Dome, voor mij blijft dat nog altijd Sportpaleis.
1: Tuurlijk, dat is het Sportpaleis.
0: Maar dat dat maar enkele keren op jaarbasis volledig benut wordt. Mm. En dan spreek ik echt maar over 2 of 3 keren op jaarbasis. Voor een groot deel van het jaar wordt de helft van dat terrein wel benut als parking voor het Sportpaleis. Mm. Maar dan vraag ik mij af, hoe komt het dat het daar zo leeg blijft staan en waarom dat ze daar niet iets van kunnen maken?
1: Ja. Er was in der tijd ook sprake van... een voorstel van de actiegroep was ook van, kunnen ze geen overeenkomst sluiten met al die grote supermarkten daar? Je hebt daar een Albert Heijn en een Colruyt. Ja, dat is het allemaal. Ja. Dat die na hun sluitingstijd die parkeerplaatsen ook beschikbaar stellen.
2: Of dat is goed, maar het is zo massaal. Je kunt... Als daar 30.000, 20.000 mensen naar het Sportpaleis komen, dat kun je niet op die parking van de supermarkt
0: organiseren. Dat is waar,
2: dus je moet wel iets doen, maar niet ten koste van de gemeenschap en niet ten koste van de groene open ruimte.
0: Daar ben ik het mee eens, maar ik moet er ook wel bij vermelden, want ik woon daar al heel lang, ik heb dat ook zien evolueren. En ik moet zeggen dat de mensen, de bezoekers van het Sportpaleis, dat die ook de laatste 10 jaar... toch meer en meer gebruik maken van openbaar vervoer en aan de rand van de stad parkeren. Sinds dat we daar de pre-metro stations hebben, kort bij het Sportpaleis, zien we als op avonden dat er een event is in het Sportpaleis, een groot event, dan nodig ik u uit om eens aan die pre-metro stations te gaan staan. Je wilt niet weten hoeveel mensen dat daar boven komen. Hè. Dus om het altijd maar op die parking en de nood voor het Sportpaleis te schrijven, dat vind ik geen juiste analyse.
1: Ze zouden eigenlijk bijvoorbeeld kunnen zien dat er extra trams zijn op zo'n avond. Dat er, zeg, en dan nog eventjes iets. Want ze parkeren daar. Is dat gratis dan om daar te parkeren?
0: Nee, dat is betalend.
2: Nee. Nu, als je het goed vindt, want de tijd loopt. Ik denk dat wij een avondje hebben. Maar wij zouden nog heel graag iets vertellen over hoe wij... op die site ook. We werken niet voor mensen, maar we werken daar met, door de mensen die we meehelpen organiseren en zo. Dat is één ding waar we over willen praten. En ten tweede, dat die, als het een vrije plaats is, moeilijk bereikbaar, geïsoleerd, dat betekent ook dat daar wel wat problemen zijn, dat er scherpe kantjes zijn. Dus eigenlijk zouden we nog die 10 minuutjes die we nog hebben...
1: Ja, de Vriekliniek is daar bijvoorbeeld.
0: Dat is, absoluut.
2: Ik denk, misschien de J100 en zo. Dus, wat leeft daar?
0: Vriekliniek en de sociale problematiek dat met zich meebrengt, is één ding. Daar vind ik dat ze vanuit het beleid een beetje een inhaalbeweging aan het doen zijn, maar er is nog veel meer nodig. De straathoekwerkers die zoveel jaren geleden zijn afgeschaft, waren altijd goede terreinwerkers die goed met die verslaafde problematiek konden werken. Dus ik vind dat daar meer op moet ingezet worden. En dan heb je natuurlijk het stuk van Oostnatie, waar dat we nu ook al 10 jaar zitten. En de betrekking van jongeren uit 14 organisaties die horen bij het jongerenplatform J100, bestaat dit jaar ook 10 jaar. En wij hebben in 2018 hebben we de middelen gekregen van PNV Foundation om daar samen met de jongeren iets duurzaam te doen, een plek van en voor jongeren te maken. En we hebben toen een hele participatietraject afgelegd waar dat jongeren die in de stad zijn opgegroeid en eigenlijk nooit hebben kunnen dromen van een boomhut, zoals dat de meeste jongeren die in de natuur wonen, dat hebben, zijn de jongeren erop gekomen om een droomhut te bouwen. En 10 jaar geleden zijn we eraan begonnen in samenwerking met Studio Curieus.
2: Een
0: atelier Recup. Dat is allemaal gebouwd met recupmaterialen. Jongeren hebben daar een hele participatietraject aan vooraf gedaan met een architect uit de buurt. En nu momenteel staat daar een droomhut waar dat een half jaar geleden ook een droomgaard rondgebouwd is, met allemaal planten, met een padje waar je op kunt wandelen, allemaal in samenspraak met jongeren en participatief met jongeren. Jongeren hebben zelf mogen kiezen en mogen dromen en daar hun ding doen. En vandaag hebben we om vanaf 3 uur zijn er allerlei festiviteiten te doen op het terrein, met onder andere de opening van de Droomhut.
1: De officiële opening.
0: Van de Boomgaard. Ja, de Droomhut staat er al lang, maar de officiële opening van de Droomgaard.
1: Dus dat is de hele omgeving van die hut dan?
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Dat is dan vandaag om 3 uur?
0: Dat is vandaag om 3 uur.
2: 3, 4 uur.
0: Ja, het start om 3 uur. Ik denk dat de officiële opening om 4 uur is voorzien.
2: Opspoorst.
0: Voilà. En daarnaast hebben we ook nog zondag een hele dag een aantal festiviteiten rond de activiteiten van VZW Oostnatie in samenwerking met verschillende partners, Yes, Kras, VZW Samo. En misschien kan ik Luc over zondag laten vertellen welke festiviteiten
1: dat allemaal zijn. Ik wil eerst de koffiedame zeggen hoe wij...
0: Welkom met de koffie.
2: Dank u. Wij misschien toch nog iets zeggen over... melk. Sorry. Misschien toch nog iets vertellen. Dus de jongeren J100, dat is een heel belangrijk ding. Wij hebben ook een heel team van vrijwilligers bij elkaar gekregen over die jaren. Dat zijn vooral ook Marokkaanse jongeren. Dus dat wil zeggen, als we een activiteit organiseren, dan is het niet zo dat we met een klein clubje professionals dat doen en die mensen uitnodigen, maar dus al die stappen worden samengezet. Dus dat werkt wel. Daar zitten dikwijls mensen bij die dat ook als een soort leerschool zien, die soms ook problemen hadden met hun papieren en zo, waar wij ook mee zorgen dat die een erkenning krijgen, dat die een soort opleiding, al was het maar in de techniek, bij een optreden, de techniek daarvan, de logistiek. Dus
1: aldoende
2: we proberen die jongeren daarin te versterken. Dus dat is een tweede ding. En een derde zijn Marokkaanse vrouwen. Dat was een groep waar we de eerste jaren heel moeilijk contact mee kregen. Begrijpelijk, hè, want die waren een beetje wantrouwig. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. En die nemen nu een deel van onze concessie. Dat is hun plek geworden. Waar ze een eigen container hebben staan. Daar hebben we een soort mobiele speeltuigen gezet. En in de zomer organiseren daar zelfs een zomerkamp voor kinderen die niet op verlof kunnen gaan. Dat gebeurt daar. Dus dat is ook heel ontroerend, heel mooi, heel warm. Als je ziet hoe die Marokkaanse vrouwen, wat een kracht dat daarvan uitgaat. Hoe dat die zich ook thuis voelen op die plek.
1: Dus dat is... En gebeurt er nog iets van beleidsbeïnvloeding?
2: Dat is het moeilijkste, ja.
0: Ja, uiteraard. Natuurlijk ook vanuit de J100. Dat is een platform voor jongeren, waar dat we jongeren een stem geven. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En die jongeren die daar een stem in krijgen, die komen ook maandelijks samen rond bepaalde beleidsthema's waarover de jongeren willen praten. En een keer per jaar organiseren we met de J100 ook een J100 top, waarin dat we beleidsmakers uitnodigen en waarin dat we de noden van de jongeren en de thema's die jongeren willen behandelen aan beleidsmakers voorleggen. En we hopen altijd dat er dat beleidsmakers daar ook effectief mee aan de slag gaan.
1: En?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe, vanuit de perspectief van jongeren en J100, denk ik dat er wel wat thema's opgepikt worden.
1: Toch wel.
0: Een van de grote thema's die altijd aan bod komen bij jongeren is de relatie jongeren en politie bijvoorbeeld. Hè. Dat is, die relatie heeft in mijn ogen nooit echt goed gezeten, is heel verzuurd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat sinds een aantal jaren wel in samenwerking met politiezone Antwerpen en met beleidsmakers er wel voor gekozen is om in te zetten specifiek op die relatie jongeren en politie. Momenteel is er vanuit kabinet jeugd, hè, met dank aan schepen Karim Bagaar, toch middelen vrijgemaakt om dat traject met jongeren over de relatie jongeren en politie te kunnen verder zetten. Dat is een van de thema's, maar bijvoorbeeld veiligheid in publieke ruimte voor meisjes en vrouwen is ook een belangrijke thema dat vaak aan bod komt en waar dat ook opgewerkt wordt en waar dat jongeren beleidssignalen op tafel leggen en waar dat het beleid wel oren naar heeft en in het mate van het mogelijke wel mee aan de slag gaan.
2: Ja, dat zijn heel positieve dingen. Het moeilijkste is het beleid zover krijgen dat ze ook een volgende stap gaan zetten in vergroening. Want de meeste mensen die daar komen zeggen van dat is een leuke plek, maar dat is toch heel doods en onherbergzaam en stenig. En daar zitten we een beetje vast door die claims van de Sinksevoor en parking. Daar is nu een concrete aanleiding. Ze gaan waarschijnlijk volgend jaar, willen ze het terrein waar de Voor zit, willen ze toegankelijker maken voor de bezoekers van de Voor. Lees, ze gaan stenen die nu zo'n beetje, waar mensen over kunnen vallen. Wij vrezen een beetje in het slechtste geval dat daar een asfalt gaat gelegd worden. Om alles af te vlakken. Maar dat is net niet wat wij... We willen wel, toegankelijk
1: groene
2: maken.
1: Groene asfalt?
2: Dat is iets anders. Maar meer verharding kan voor ons niet. En wat met waterinfiltratie? Als je dat doet, gebruik dat dan als een aanleiding om naar waterinfiltratie, om waddies te maken, weet ik veel wat. En om kleine stukjes ook op het terrein van die Voor, waar een paar sprietjes van bomen staan te verkleumen, proberen dat iets te versterken. Dus dat is de volgende stap die we met de schepen willen bespreken.
1: In het tunnel.
2: Het zijn heel kleine dingen.
1: Ja.
0: Ja, en natuurlijk de verbinding met Borgerhout.
1: Ja, ja,
0: want dat
2: is lange termijn.
0: Zeggen nu altijd dat dat, en Spoor Oost en Borgerhout, maar die verbinding ontbreekt. Dus bij deze een oproep naar een tunnel.
1: Ja, ja.
2: Maar dat kan alleen maar op lange termijn, omdat de spoorbundel nu te breed is. Dus die moet eerst moet de NMS een stukje sporen afstaan, gelijk in Spoor Oost gebeurd is, en dan kunnen we een tunnel maken. Maar vandaag is dat niet doenbaar. Maar het is wel een claim die we hebben.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En ik denk dat onze tijd een beetje aan het geraken is. Maar ik wil van deze wel gebruik
1: niet
0: maken.
1: Op. Leen, mogen wij nog even door?
0: Ja. Ik wil naar het einde toe wel gebruik maken van de tijd die ons nog resteert om een aantal mensen te bedanken die zich engageren op Spoor Oost. Ik wil zeker alle organisaties bedanken die aangesloten zijn bij die 100. Alle jongeren, dat gaat over meer dan 200 jongeren die actief zijn binnen J100, die niet allemaal tegelijk aanwezig zijn, maar vaak bereiken we op zo'n J100 meeting plus minus 100 jongeren, soms 120, afhankelijk van de locatie en het weer. En natuurlijk alle vrijwilligers, waaronder ook Luc en onze collega's van Oostnatie, die heel veel tijd steken in die site. En de vrijwilligers, de klusjesploeg, onze Rashid, onze Mohamed, de conciërge van Spoor Oost,
2: Habiba
0: van de vrouwenwerking. Heel veel dank voor die mensen en de professionele organisaties, CS, CRAS, SAMO, die toch een engagement aangaan en ook met veel vrijwilligers op die site actief zijn.
2: En iedereen welkom straks vanaf 4:00, vooral jongeren die 100 mee gaan vieren, en morgen vanaf 12:00 middags.
1: Oké, dan rest mij jullie te bedanken. Ah, wil jij ook nog iets zeggen?
3: Ik ga hier ineens al een micro lenen. Ik woon daar zelf. En ik heb ook niet gevolgd, want ik was nog koffie aan het klungelen met de koffie en zo. Maar ik vroeg mij af, komt er eigenlijk ooit zo een doorgang van Terloopplein?
1: Ja,
0: dat is als eerste aanbod gekomen. Okay. Dus wij pleiten daarvoor. En bij deze ook een oproep naar beleidsmakers. En ook naar de NMBS, die hun sporen moeten beperken om die tunnel mogelijk te maken. Maar de verbinding met de wijk is wel superbelangrijk.
3: Ah, inderdaad. En er is al zo een spleet ergens een beetje zien.
0: Klopt.
1: Er is een spleet.
0: Ja, er is een
3: hekje wat groen.
0: Op het Terloopplein is er aan de spoorweg een kleine doorgang.
2: Ja,
0: maar het is nog geen doorgang helemaal. Je moet nog altijd over de sporen gaan, wat gevaarlijk is. Maar we blijven ervoor gaan en we blijven pleiten voor een tunnel.
3: Ja, ja, want ik zat ook in die wijklabo's als wijkbewoner. Ja, ja, ja, maar ja, daar kwam er zo nooit... Allee, ik heb dat altijd wel een paar keer proberen op de agenda te zetten, maar...
2: Maar het is heel moeizaam. Ja. Dus wat wel is... ik weet niet of je binnen de... Wordt geen oudbouw gehad?
3: Ja.
2: Wat wel is dat er onderhandelingen zijn met de NMBS, Infrabel, om op het terrein wat nu nog, waar nu nog sporen actief in gebruik zijn, daar gaan een aantal sporen buiten gebruik komen. En om daar een kleiner spoorparkbouwgehout aan te leggen. Aan de binnenkant. Zodanig dat van de mensen die intramuros, oudbouwgehout, wonen, dat die niet meer die omweg moeten maken, maar dat die al een park in hun achtertuin hebben.
1: Maar een paar jaar geleden heb ik toch ook plannen gezien van het, op de sporen een heel, vanaan de oude Ooststatie, een heel project dat er een heel stuk... Een soort,
2: dus vergelijk, in Zurenborg.
1: Een hele parkstrook zou komen. Ja, maar tot aan...
2: Ja, wel, tot aan dat is daar een deel van.
1: Tot aan Spoor Noord.
2: Dus in Zurenborg is dat al beslist en dat, is, dat komt er. Maar dat zou een verlengde zijn ter hoogte van Spoor Oost, maar dan aan de binnenkant, terwijl wij aan de buitenkant zitten.
1: En dan moet er nog iets tussenin komen, hè? Iets tussen de binnen- en de buitenkant.
2: Ja, inderdaad. Werk genoeg.
1: Oké, we gaan even naar een boodschap van algemeen nut luisteren en dan ga ik snel nog een muziekje zoeken ondertussen. Ja, dat is dus verschrikkelijk. Er zijn mensen die dingen instellen op standaard het openen met een programma dat dan niet afspeelt, wat vrij onhandig is. Oké, daar gaan we.
4: We zingen dan een liedje.
5: Er is nu kratje voor. We nemen eerst een mooi blad papier en daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een pigeon. Vandaag gaan we een pigeon tekenen. Bij het tekenen van je bison mag je goed lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al. En de staart en de lijf met pootje hebben bison ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze bison en die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een bison. Zoiets noemen we een schabloon. En daarmee kunnen we van één bison in één handomdraai een hele kudde bisons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
6: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

0: Zo, gelukkig stond de ondertiteling erbij. Ondertussen hebben wij Milan in de studio. Welkom, Milan. Oei, wacht dat. Ja.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wij zijn hier van de Smos Koffie aan het genieten. Misschien een oproep voor als er nog iemand een koffietoestel heeft dat beter werkt, mag dat altijd naar de studio gebracht worden tegen het lekken op de vloer. Maar daarvoor zijn we hier niet. Milan, jij bent van Orbit VZW.
1: Ja, klopt. Orbit VZW is een VZW die werkt vanuit Brussel. En onze slagzin is eigenlijk bondgenoot in superdiversiteit en migratie. Wij werken rond thema's als antiracisme, racisme aanpakken, interleusbeschouwelijke dialoog. We doen projecten rond detentie. We proberen ook vaak iets te doen rond het thema wonen, dat heel divers is. En binnen dat thema bestaat vandaag het project dat noemt Onder één dak. En ik ben daar projectmedewerker voor provincie Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.
0: Normaal hadden wij jou vorige week uitgenodigd, ja. Naar aanleiding ook van... We hadden hier een gesprek in de studio naar aanleiding van het spijtige overlijden van weer drie straatdoden die daarvoor terecht konden in de winteropvang, die dat dan 31 maart gestopt was. Jij kon er toen niet bij zijn.
1: Klopt.
0: Het leek ons toen fijn om toch ook met een positieve noot te eindigen. Maar ja. Jij was dus aan een project aan het werken.
1: Klopt.
0: Op dat moment.
1: Ja.
0: Ga je daar iets over zeggen?
1: Op dat moment was ik op een soort terugkommoment van een winteropvang die wij ooit hebben georganiseerd in Limburg. Dat was voor alle duidelijkheid niet vanuit Orbit. Dat was een project met enkel vrijwilligers. En ja, dat was een project waarin wij iedere winter voor een tijd van 4 maanden lang een 10-tal gezinnen opvangen. Dus alleen gedragen door vrijwilligers. En in die tijd hebben we een heel fijne band opgebouwd met die verschillende gezinnen die hier in een noodtoestand in ons land verkeren. En vorig weekend hadden wij dus een barbecue terugkommoment waar al die mensen nog eens welkom waren om een verhaal te doen, om vrienden terug te zien. Ja, dus daarom dat ik belet was, maar ik ben heel blij dat ik vandaag wel terug mag komen.
0: En dat waren dan ook met mensen die in die winteropvang verbleven en ondertussen hier permanent verblijven?
1: Dat zijn mensen die nog allemaal in een asielprocedure zitten in ons land en die zijn na onze winteropvang geplaatst kunnen worden in de collectieve opvangcentra van Fed Asiel en het Rode Kruis.
0: Ja. Kan je misschien voor de luisteraar, ja, vroeger had je, als je vanaf dat je een procedure deed, had je recht op... bepaalde
1: Bankrood,
0: voorzieningen, ja. Maar ondertussen is dat ook al wel wat
1: geslinkt. Het is enorm schrijnend vandaag. Vluchtelingenwerk noemt het beleid vandaag een niet-opvangbeleid. Dus mensen die inderdaad recht hebben op opvang, worden daar vaak toch ontzegd. Onze staat wordt er ook vaak voor aangeklaagd. We hebben pas nog een serieuze boetesom moeten betalen, omdat wij mensen die inderdaad recht hebben op die bed, bad, brood en begeleiding, dat toch ontzeggen. Dat is een heel politieke keuze natuurlijk. Er wordt vaak gesproken over een migratiecrisis, maar in mijn ogen bestaat er niks zoals een migratiecrisis. Je hebt alleen een huisvestigingscrisis, een tewerkstellingscrisis of te weinig middelen die gaan naar organisaties die de problemen van mensen in asielprocedures proberen mee aan te pakken.
0: En dus vandaag de dag komen veel van die mensen, ook al zijn zij in een procedure op straat, want er wordt ook wel eens door de iets wat cynischere mensen gezegd van oh ja, dat kan niet, wij laten die hier op hotel gaan en zo.
1: Ja. Ik vind het altijd heel pijnlijk om te horen, vooral omdat ik ondertussen veel mensen ken in procedure, veel gezinnen ook, vrouwen met kinderen, alleenstaande minderjarige jongeren, NBMV's noemt dat dan. En die mensen krijgen helemaal niks. Dat is echt wel een enorme misvatting. Wanneer dat je in een asielcentrum verblijft van Fed Asiel of het Rode Kruis en je werkt bijvoorbeeld hier in België, wat heel moeilijk is in zo'n toestand, dan moet je de helft van je loon afgeven aan de opvangstructuur van Fed Asiel. Dus het is helemaal niet van te krijgen. Als die mensen geld verdienen, dan moeten die daar 50% of soms meer van afstaan. En als die dat niet doen, of die kunnen dat niet doen, omwille van heel diverse redenen, dan worden die ook uit de collectieve opvang gezet. Dus we zitten langs op verschillende manieren zitten we mensen die recht hebben op opvang, maar dat verliezen of dat nooit hebben gekregen. Dus,
0: En ja, in Brussel zien we daar toch ook altijd die lange rijen aan toeren, taxis, die oude, die ondertussen hyper gegentrificeerd is, maar langs de zijkant aan Brasserie de la Seine heb je daar nog altijd.
1: Absoluut.
0: Echt kampementen.
1: Ja. de overheid heeft blijkbaar beslist dat alleenstaande mannen een doelgroep zijn die je wel opvang mag ontzeggen, omdat die zich wel zouden beredden.
0: Niet toevallig de grootste groep eigenlijk, toch?
1: Niet toevallig de grootste groep, inderdaad. En ook een heel bizar idee, vind ik, over een kwetsbare groep. Het is niet dat mannen die alleen staan wel fors of sterk genoeg zijn om een weg te vinden. Integendeel, dat zijn heel kwetsbare mensen die ook heel vatbaar zijn voor problemen aan te trekken wanneer die dak- en thuisloos zijn. Zoals dat bij iedereen is die dak- en thuisloos is. Dus wij betreuren dat ook enorm. Je maakt problemen bij. Als je mensen jarenlang vernedert, geen kansen geeft, geen middelen geeft, geen kans tot de werkstelling, geen kans tot de Nederlandse taal te leren, ja, wat verwacht je dan ook van die mensen? Hm. Het is jammer dat politiek dan er kwaadheid wordt opgewekt om die doelgroep steeds meer te problematiseren, stigmatiseren, terwijl dat die eigenlijk in een positie worden geduwd door de staat waarin dat die kwetsbaar zijn en gemarginaliseerd worden. Wat maakt dat er problemen uit voortkomen, uiteraard? Maar dat is een beleidsfout en geen fout van die individuen.
0: Ja, wacht hè. Ja, Ellie, kom maar binnen. Ik wou ineens eigenlijk gelukkige verjaardag. toch iets om te vieren in deze samenleving. Ik had het net met Milan over het gebrek aan opvang dat er is voor vluchtelingen. En,
2: heel één van de reacties.
0: En de trauma's die mensen al hebben en wat dat voor extra trauma geeft. Misschien dat jij als dokter daar ook iets over kan zeggen.
3: Ja, en dat is met deze micro.
0: Ja.
3: Ik sprak gisteren met Mohamed Khatib van Samidoun. En die zat vast ook in Creta toen hij daar was voor een conferentie. Is hij opgepakt met beschuldigingen van banden met Hamas. Hij is dan uiteindelijk vrijgesproken onder druk van de activisten. Hij zat daar in de gevangenis met al die vluchtelingen. En hij vertelde dat hij buiten de activisten, de Griekse activisten, hoorde roepen Free Mohamed. En hij zei, maar de helft hier heet Mohamed. En die moeten allemaal vrijgelaten worden. Dus hij verbond ook de strijd voor Palestina met het lot dat voor de vluchtelingen is beschoren. Hij zat samen met die vluchtelingen in hetzelfde gevangenis, onderging hetzelfde geweld als activist, als vluchteling.
0: Daar waren we nog niet.
3: Nog niet.
0: Het ging eigenlijk over de verplichtingen van de Belgische staat eigenlijk om onderdak te bieden en het traject te begeleiden.
3: Ja.
0: Om een procedure te starten in België.
3: Voor de Palestijnse vluchtelingen of voor alle
0: vluchtelingen?
1: Voor alle vluchtelingen. In het algemeen, het opvangbeleid van de overheid vandaag.
3: Ja, dat is een soort van bureaucratische strijd geworden. Hè? Dus die rechten bestaan nog op papier. En ze putten ons uit om die rechten echt te verwerven. Dus op papier bestaan die nog, maar in realiteit komt de druk van de opvang van de vluchtelingen steeds meer bij burgers te liggen.
0: En ja, dan dus de link met vorige week, dat er ook mensen... Dat zijn dan mensen die hier wel ooit legaal waren, hier ook gewerkt hebben en door een werkongeval slechte werkgevers in de problemen zijn geraakt en dan, hoewel ze zelfs uit Polen komen, toch geen papieren hebben. En dan als schrale troost enkel nog een winteropvang hebben, waarbij dan de schepen van asociale zaken. Nathalie van Baren zegt van, wij zijn toch al zo humaan, want die mensen hebben eigenlijk geen recht meer op iets. Wij zijn toch zo humaan dat we ze al tot 31 maart opvang geven. Met als pijnlijke uitlopers dat er weer 3 overlijdens zijn.
3: Ja, waarvan we er 2 persoonlijk hebben gekend. Hassan, die overleden is in de gevangenis. Die een trouwe klant was in de weggeefwinkel van Leila Bayramovic van Dom Sirsa. En onze kameraad Jaro, die zelfs met ons nog actie gevoerd heeft tegen de sluiting van Victor 5. Wat een prachtig mens was eigenlijk, zo stil, zo getalenteerd. En die inderdaad door noodlottigheden en door uitbuiting eigenlijk de dood vindt, dakloos. Ja, die hele discussie maken ze dan een heel technische discussie van, is die dood nu door een gebrek aan opvang? is eigenlijk een heel cynische discussie, want uiteraard, ik bedoel, dat is ook academisch bewezen, dat om te leven, om gezond te zijn, je ergens bij moet horen, bij de maatschappij. En dat schraal bedje, zoals jij heel goed omschrijft, was het laatste verbinding met de maatschappelijke orde. Ja, ik zat daar op de boot toen ik dat hoorde en ik was zo kwaad op dat systeem, ook al is die niet rechtstreeks neergeschoten, zoals de Palestijnse mensen. Men voelt wel hard, heel hard de link tussen hoe dat systeem naar zulke mensen kijkt en hoe zij dan, ja, het is mijn verjaardag, maar die man was ongeveer even oud als ik. Weggegooide levensjaren, weggegooid talent. Die man liet kunstwerken achter in heel de stad. Andere mensen zouden daar subsidies voor vragen. Die deed dat gewoon uit noodzaak.
0: Misschien zal ik even, voor we terug naar het initiatief van Orbit gaan, ja. Zetten we even een nummer op. Hè. Het gaat minder vlot dan ik dacht. Met al die technologie hier.

0: Zo, we zijn dus ondertussen met volle mond klaar. Een volle mond met taart om verder te gaan. Zo, er wordt nog wat koffie gedronken. Milan, jij had met Orbit VZW dus een positief initiatief.
1: Ja, we hopen dat toch. Het is heel dubbel. Het is in de eerste plaats goed om te kaderen wat voor soort oplossing wij proberen bieden op een probleem dat heel divers is. Dus je zit met een hele grote groep dak- en thuisloze mensen in België. Vanuit Orbit focussen wij vooral op mensen na een asielprocedure op dit moment. Dus we hebben projectmiddelen gekregen om huisvestigingsoplossingen te zoeken voor mensen die erkend zijn als erkend vluchteling in België of als tijdelijk of subsidiair beschermde. Maar de grotere structuren en de huizenmarkt in Vlaanderen, dat hapert allemaal zodanig dat al die structurele oplossingen meer en meer uitgeput geraken. Ik denk dat iedereen, ook als je niet erkend vluchteling bent, iedereen voelt hoe krap de huurmarkt is en hoe moeilijk het is om particulier te gaan huren. Zeker als je een andere afkomst hebt, een achternaam die niet Vlaams klinkt. Er speelt enorm veel structureel racisme en discriminatie op de huizenmarkt. Dus dat is een groot probleem. En voor mensen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen, dreigt er heel snel dak- en thuisloosheid. Misschien is het ook belangrijk om te zeggen, stel dat je erkend wordt als vluchteling in België, dan heb je nog 2 maanden, met eventueel 2 maanden verlenging, om vanuit een opvangcentra huisvesting te zoeken zelf. Nu, je kan je inbeelden hoe moeilijk dat is. Fed Asiel wil dat ook structureel terugbrengen naar 2 maanden. En dat is gewoon veel te weinig tijd voor mensen om een veilige, deftige huisvesting te vinden. Dat gaat niet. We weten dat heel goed dat dat een onmogelijke vraag is. Fed Asiel weet dat zelf ook.
0: Ja, dat gaat al niet met papieren, denk ik. En met alle bewijzen om een deftig inkomen voor te leggen. En...
1: Ja, klopt. En als last resort, en dat is het eigenlijk wel, wat het een beetje schrijnend maakt, maar ook wel mooi op een manier, is dat wij aan burgers, geëngageerde burgers, vragen om mee te helpen zoeken naar oplossingen voor die woonnood. Mensen die echt in een kwetsbare positie zijn geduwd door de structuren van onze overheid. En waar wij naar zoeken zijn mensen die thuis in een eigen woning, een kamer of een zolderverdiep vrij hebben, bijvoorbeeld van kinderen die het huis zijn uitgegaan of gewoon mensen met wat extra plek. En we proberen al die open ruimte, die vrije ruimte in Vlaanderen te mobiliseren om te gebruiken om mensen met een verblijfsvergunning een veilige huisvesting te bieden. Maar dat is niet zo gemakkelijk. We leven in Vlaanderen, dus je hebt voor alles heel veel papieren nodig en goedkeuringen. En dat is hier ook niet anders. Dus stel, je wilt een kamer in je huis inzetten om daar iemand met een verblijfsstatuut in te laten wonen, dan moet je dat gaan melden. Dat noemt een stedenbouwkundige melding die je dan moet doen om eigenlijk van je 1 gezinswoning daar een extra gezinsentiteit, zo noemen ze dat dan, om die daar mee in te laten wonen. Nu, dat is wel een werkje. En vanuit Onder één Dak, ons project, proberen wij te ondersteunen in heel dat proces waar je dan aangaat. Dus wij helpen met die administratieve procedures. En wij helpen ook met het matchmakingproces als dat nodig is. Dus stel je hebt vrije ruimte en je wil die gebruiken voor een solidair burgerinitiatief, dan gaan wij voor jou op zoek naar iemand met woonnood die een beetje bij jouw context en jouw levensstijl past. Of als je zelf al iemand kent, dan kan dat natuurlijk ook. Wij proberen heel vrij en open te ondersteunen waar nodig om zo'n traject goed te begeleiden. Omdat er vandaag niet echt veel andere organisaties zijn die dat mee omkaderen en mee zorgen dat dat voor beide partijen, dus iemand met een woonaanbod en iemand met een woonnood, dat dat veilig en goed en transparant gebeurt.
0: Botsen jullie dan ook op een bureaucratisch probleem? Want ik zou me kunnen voorstellen, iemand met een klein pensioen, en als je dan ineens wordt bekeken als samenwonend, dat je dan minder pensioen krijgt. Ja. En dat wil je natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat is een hele goede vraag. Die melding tijdelijk wonen is een kader van de Vlaamse overheid. Dus dat is wet, dat is toegelaten. Dat is gemaakt in 2016... En het is eigenlijk een gunstmaatregel van de Vlaamse overheid om geen vergunning te moeten aanvragen om je woning stedenbouwkundig op te delen, maar alleen een melding volstaat. Nu, het is niet zo eenvoudig, omdat heel veel lokale besturen het niet goed kennen. En daar zie je bij een grote stad gelijk Antwerpen, Loopt het soms wat stroef om dit soort dingen goed te laten verlopen?
0: Ja, en het is natuurlijk al... ook mogelijk dat er misbruik van wordt gemaakt van zo'n maatregel. Mensen die toch huisjesmelker zijn en zelf in een huis wonen en nog allemaal kamers onder gaan verhuren.
1: Daarom dat wij het belangrijk vinden om daar wel als middenveld wat mee een oog in het zeil te houden. Dat is trouwens ook voor lokale besturen heel belangrijk. Maar lokale besturen kennen het concept niet altijd goed. Dus wij moeten ook heel veel tijd steken in het informeren van lokale besturen over die procedures.
0: Nu, en dat normaal... doen jullie vanuit Orbit VZW?
1: Ja, klopt. Ja. Dus ik en mijn collega Kaat, wij doen dat met twee op dit moment. Dus veel werk, maar wel heel fijn om te doen. Want het is heel waardevol als het uiteindelijk lukt. Maar wat ik nog even wou zeggen, je mag natuurlijk altijd iemand met een verblijfsvergunning gewoon bij jou thuis laten inwonen. Dat is geen probleem, die domiciliering, dat mag allemaal. Wanneer wordt het wel een probleem? Je wordt dan inderdaad gezien als deel van dat gezin. En dan wordt er natuurlijk geraakt aan je pensioen, aan een eventueel leefloon. En dat is voor mensen die nieuwkomer zijn in België vaak wel een probleem. Want die periode dat je met die melding tijdelijk wonen bij iemand thuis inwoont, veel mensen willen dat ook niet zomaar. Hè. Dat is best wel wat gevraagd. Dat is niet altijd zo comfortabel. Maar die korte periode, van maximum 3 jaar trouwens, die wordt dan gebruikt om wel wat stabiliteit op te bouwen, om daarna wel zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan is wel belangrijk dat die mensen een volledig leefloon of een volledig vervanginkomen kunnen krijgen. Maar dan zit je natuurlijk met een interpretatie van de OCMW, met een interpretatie van die melding tijdelijk wonen. Dus wij moeten altijd zorgen dat dat langs alle kanten juist geïnterpreteerd wordt, zoals het ook bedoeld is in dat Vlaams kader, melding tijdelijk wonen. Dus in theorie is dat een heel goed verhaal en een heel sterk verhaal, met heel veel sociale voordelen, financiële voordelen. Er kan ook een kleine huurprijs worden gevraagd, dus het is voor mensen die een woonaanbod hebben financieel ook wel interessant. We vragen dan wel natuurlijk om niet de prijzen te volgen van de particuliere huurmarkt, maar daar maatschappelijk in te zijn. Dus als het werkt, is het supergoed. Maar,
0: ja, en ook anderzijds dat er een contactpersoon is, een brug met iemand.
1: Ja, we krijgen op dit moment ook onze werkingsmiddelen van kabinet van Hilde Krivits onder de paraplu van integratie en inburgering. Omdat je natuurlijk ook wel een kleine bescheiden buddyrol hebt in zo'n project. Mensen mogen zelf natuurlijk kiezen hoe intens dat contact is met mensen die je laat inwonen. Maar je kan bijvoorbeeld helpen met de paparassen van die mensen, toeleiding naar Nederlandse taalklassen, toeleiding naar de werkstelling, dat soort zaken. En op die manier ontlast je welzijnsmiddenveldpartners of je lokaal bestuur ook enorm, omdat je heel veel verantwoordelijkheid eigenlijk wegneemt bij een lokaal bestuur en dat op burgers neerbrengt. Wat heel mooi is, maar ook langs de andere kant heel schrijnend, want je vraagt van de lokale overheid eigenlijk bijna niks meer. Je vraagt gewoon, maak die papieren in orde, wat soms al moeilijk genoeg is, en voor de rest regelen we het wel. Daarmee dat ik in het begin zei, het is een supermooi idee en een krachtig initiatief en echt wel een stukje oplossing voor de enorme problemen die er zijn qua dak- en thuisloosheid. Maar het is ook wel schrijnend dat dit moet gebeuren.
0: Moet, ja.
1: Dat ik aan mijn buurvrouw, aan mijn familie moet vragen, zeg, je hebt een vrije kamer, zou je niet dat willen gebruiken om mee een deel van de oplossing te zijn? Dus het is dubbel op dat opzicht.
0: En hebben jullie nu al een aantal kamers die zo worden gebruikt? Of?
1: Ja, zeker wel. Ik denk vorig jaar bij 56 matches kunnen doen. Nu hebben we er opnieuw 20 gedaan, maar het is nog wel een lang proces iedere keer. Omdat we ook vooral bezig zijn met het promoten van dit idee bij lokale besturen, bij middenveld. Je moet natuurlijk ook mensen vinden die dat woonaanbod hebben en dat willen gebruiken. Dat kost dus campagnes, publiciteit en ook tijd om dat allemaal uit te rollen. We zijn met twee, dus we hebben veel werk. Maar we hebben wel al heel veel succesvolle trajecten gedaan. Heel weinig problemen tegengekomen, supermooie verhalen. Absoluut, ja. Ik heb zelf die melding tijdelijk wonen ook gedaan in mijn woning in Leuven. Ook een superfijne ervaring geweest. Stad Leuven is trouwens ook een kleine shout-out, een hele fijne partner als lokaal bestuur daarin. Die zijn helemaal mee in dat traject. Die hebben dat afgestemd met de OCMW-diensten en zo. Dat gaat heel vlot, dus een dikke pluim voor hun.
0: En hebben jullie in Antwerpen al succesverhalen?
1: Er staat een overleg gepland met het kabinet van Patrick Janssens, die op wonen werkt, omdat het in stad Antwerpen inderdaad wat moeilijker verloopt. En ja, de reden daarvoor is mij nog niet helemaal bekend, maar we weten wel dat er sommige steden schrik hebben van een zogezegd aanzuigeffect. Ja. Als ze hier de opties die wettelijk er zijn, als ze die promoten, dan gaat iedereen, heel de wereld gaat naar Antwerpen komen. Dat is natuurlijk onzin. Er is geen enkel cijfermatig iets dat aantoont dat zo'n aanzuigeffect bestaat. Dus we vinden dat jammer dat vaak als reden wordt ingeroepen.
0: Ja, aanzuigeffect, dat is iets dat vaak wordt gebruikt, hè, voornamelijk door de N-VA. Dat ging zelfs over van publieke toiletten tot opvang voor daklozen. Het wordt altijd maar gezegd, ja, we gaan niks doen, want dan is er een aanzuigeffect. Dat het oké is om de publieke ruimte te gebruiken, dat het oké is om hier dakloos te komen zijn, want dan komen ze met z'n allen met de trein van Brussel of zo. Ja, heel bizar.
1: Ja, dat is bizar. En wat ook bizar is, is dat dit woonconcept, wij hebben dat als Middenveld niet bedacht. Dat is een kader van de Vlaamse overheid. En wij moeten iedere keer uitleggen aan besturen, dit is niet ons idee, dit is jullie idee geweest. Een heel terechte oplossing voor een groot probleem, een beleidsprobleem. Dus voer het alsjeblieft uit. Wij moeten altijd een beetje advocaat zijn, heel veel lobbywerk doen voor die melding tijdelijk wonen. Terwijl het niet van ons is, we hebben dat niet bedacht. Dus het zou fijn zijn als lokale bestuur helpen met hun eigen beleid uit te voeren in plaats van dat wij ervoor in moeten.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. We begonnen eigenlijk deze uitzending met te zeggen van ja, de overheid hier wordt

0: fijn doen. Merken ook soms dat er lokale besturen heel eerlijk zijn en tegen ons zeggen, omwille van de politieke druk en de term vluchtelingen, durven wij niet zo goed proactief te communiceren hierover. En ik ben eigenlijk heel dankbaar aan die lokale besturen die dat durven zeggen. Dan kun je verder in gesprek gaan met, in welk narratief kunnen we dit wel vertellen, dit verhaal? Hoe kunnen we hier wel een oplossing voor vinden? Wat zijn manieren om dit wel draagvlak te geven? Dat kost ook tijd in het politiek klimaat van vandaag. Maar het is inderdaad niet gemakkelijk om daar een strategie in te bedenken. Wij willen niet een grote agressor zijn aan lokale besturen. Ook naar Stad Antwerpen zijn we echt vragende partij om hier eerlijk en open over te spreken. Mm-hmm. En dat proberen we ook te doen. Maar natuurlijk, als er dingen mislopen, als een stad bijvoorbeeld zo'n melding afkeurt en daar is geen grond voor, dan gaan wij wel chargeren en ons erover uitspreken en via de bevoegde kabinetten daar echt wel op onze strepen gaan staan en zeggen, kijk, dit moet je toch wel doen. Mm-hmm.
1: Dus dat gesprek, dat komt er nog aan?
0: In Antwerpen zeker wel. We hopen dat dat positief gaat verlopen. En in alle andere centrumsteden zijn we dat ook aan het doen. In Gent zetten we heel fijne stappen. In Leuven ook. En we hopen dat we... We hebben middelen gekregen tot december. Dus we hopen tegen dan dat we het iets meer verankerd krijgen, die melding. En dat we mooie campagnes kunnen voeren. En daarna zien we wel. We gaan misschien af en toe het geweer ook van schouder moeten veranderen. Kijken wat de beste aanpak is. In de eerste plaats goede bondgenoten zoeken, dat is altijd belangrijk. Dus iedereen die zich op dit moment aangesproken voelt om hier op een of welke manier iets mee te doen, zeker welkom.
1: En dus, ondanks dat jullie gesprek nog moeten plaatsvinden, kan het al wel in Antwerpen?
0: Ja, absoluut. Het kan overal. Hè. Het kost alleen soms veel tijd om dat proces rond te krijgen, maar dat doen wij vanuit onder één dak. Mm-hmm. Dus voor woonaanbieders
1: proberen wij... Als je een kamer hebt, dan contacteer je Orbit VZW. Ja. En jullie nemen dan het hele proces voor jullie rekening om te zien dat
0: het iets kan. Ik kan misschien nog kort zeggen hoe het eruit ziet van A tot Z. Dus mensen met een woonaanbod melden zich aan bij ons. Dat is heel vrijblijvend. Wij komen dan graag een kennismakingsgesprek doen bij de mensen thuis, als dat gewenst is. Dan gaan we een gesprek over hoe dat zij die samenwoonvorm zien, wat dat hun wensen zouden zijn, wat dat misschien drempels zijn. En daarna gaan wij op zoek naar een matching, die een beetje past bij de context van die mensen met een vrije kamer in hun huis. Dan organiseren we een eerste kennismaking tussen de persoon die komt inwonen en de woonaanbieders. Daarna kan er eventueel een testweekend plaatsvinden, zodat iedereen kan voelen hoe dat nu zou gaan en zou aanvoelen. En als iedereen dan een go geeft, dan gaan we die melding indienen, administratief. En dan blijven wij een aanspreekpunt voor mochten er ooit vragen of problemen opduiken. Voilà. En de melding tijdelijk wonen kan dus voor maximum 3 jaar per huis, wat een beetje vreemd is. Ik ga nu niet te diep ingaan, denk ik, op alle details, want dan geraken we er niet. Maar je hebt ook een alternatief, zorgwonen noemt dat. Dat is niet in de tijd beperkt. Maar daar ligt de doelgroep een beetje anders. Dan moet er bij, ofwel aan de kant van de woonaanbieder of de persoon die komt inwonen, sprake zijn van een lichte zorgnood. Mm-hmm. Of een van de twee moet 65 plus zijn. Mm-hmm. Maar al die details zijn zeker te vinden via onze website van Onder één Dak. Of je kan altijd mailen naar mij of mijn collega Kaat. Dat is milan@orbitvzw.be of kaat@orbitvzw.be. Of je kan ons vinden op sociale media. Morgen staan we trouwens ook op het Migration is Normal Festival in Arenberg.
1: Ah, ja.
0: Dus daar kan je ons ook vinden. En 21 mei hebben wij een event in de 404 in de Vooruit in Gent met 2 kortfilms en een panelgesprek met mensen die in deze vorm hebben samengewoond of nog steeds samenwonen. Dus op al die momenten zeer welkom.
1: Oké. Dat is heel helder. Bedankt, Milan, voor jouw komst naar de studio. En het is iets waar wij het zelfs ook nog over gaan hebben, waar overheden tekort schieten en de burgers zelf initiatief nemen.

0: Ik heb het gevoel dat we nog een muziekje op gaan zetten.
1: Ja.
0: Het is een beetje een informele redactie, hè, met taart en koffie.
1: Wil jij nog koffie?
0: Ja, graag. Ja. Voilà. En voilà, nog een beetje nabesprekingen, verbinding die er wordt gelegd. Dus ik zet nog een muziekje op.

0: Zo, en dan hebben wij muzikaal al de brug geslagen naar het volgende thema. Maar Milan, jij had ook nog een concreet verhaal.
1: Ja, we waren tijdens het muziekje wat aan het praten over wat dat ik en mijn collega Kaat aan tegenkomen tijdens ons werk. En dat spectrum is redelijk breed. Dat gaat van eerste lijnswerk, dus mensen die in een kwetsbare positie zijn geduwd door beleid, om die mensen te begeleiden naar huisvesting. Maar natuurlijk, je spreekt met die mensen, je doet daar intakes mee en je ziet welke diversiteit en welke reeksen van problemen er achter zo'n woonnood schuilt. Want we zeggen altijd, wonen is basis. Dat is de basis voor geestelijke gezondheid, voor toegang naar werk, voor fysieke gezondheid, voor sociaal netwerk en zo. Dus wij zien ook al die toestanden in zo'n samenhuistraject. Maar we zijn maar met twee om dit verhaal voor heel Vlaanderen uit te rollen. Dus het doet ons ook vaak pijn dat wij echt niet voldoende tijd, middelen en instrumenten hebben om de problemen die wij zien aan te pakken. En als we het hebben over de Palestijnse gemeenschap in België, dan is dat, ja, daar kennen wij wel wat verhalen van. Jong gasten die hier net meerderjarig zijn geworden en heel veel steun verliezen. Als MBMV, niet begeleiden minderjarige vluchten.
0: Ja, bij mij heet dat nog altijd AMAS in mijn hoofd, nee?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Een AMAS? Een alleenstaande minderjarige asielzoeker?
1: Ja, de term is nu MBMV geworden, denk ik. Dus niet begeleiden minderjarige asielzoeker. Van het moment dat die jonge gasten of jonge vrouwen volwassen worden, verliezen die heel veel steun. Die verliezen een voogd, die verliezen extra financiële ondersteuning die ze mochten genieten. Heel dat begeleidend kader valt weg. En dat zijn jonge mensen die wij ook tegenkomen met een woonnood. Maar als je die ergens wil plaatsen, wilt laten samenhuizen, ja, je ziet hoeveel andere problemen daar nog schuilgaan achter zo'n verhaal. Dat is ongelooflijk soms. En dat is voor ons ook best zwaar om in te werken, omdat je niet goed weet wat je moet doen met de beperkte tijd die je hebt. We hebben ook die focus op die huisvestiging, maar het is nooit alleen huisvestiging. Zo'n principe, housing first noemt dat, de woning de basis is van heel veel, maar al die problemen hangen daar wel rond.
0: Hebben jullie eigenlijk ook een netwerk of een voor psychische opvang, zowel... Ja, ik kan me voorstellen, als iemand in contact komt met een verhaal van trauma, dat het voor die persoon die het trauma heeft ervaren en ook voor de persoon die het verhaal hoort, misschien niet altijd duidelijk is wat ze ermee moeten of kunnen doen. Bestaat daar dan een soort van opvang?
1: Ja, we hebben wel een breed netwerk van burgerinitiatieven, van middenveldorganisaties. Dat is heel divers. We hebben bijvoorbeeld ook heel goede contacten met LIGO-leerkrachten, die vandaag een hele grote sociaal werkrol opnemen. Dat is ongelooflijk om te zien waar dat dan die sociaal werktaken opvallen op leerkrachten tegenwoordig. Dat gaat best ver. Maar inderdaad, ook welzijnsorganisaties, we hebben dat netwerk wel en wij doen ook doorverwijzingen wanneer het kan. Maar het is speciaal om te zien dat ieder persoon, dat een heel apart verhaal is en dat je echt heel creatief moet zijn vandaag om in heel dat web van sociaal werkers en omkaderingsorganisaties, om daar een weg te vinden. Want je wordt ook heel vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ik probeer dat zelf zo weinig mogelijk te doen, die doorverwijzingen, waar je eigenlijk zelf van weet, ja, daar zit het ook vol. Maar dat is heel lastig vandaag. Dus het is heel veel telefoons oppakken, heel veel praten met eender wie dat er wil luisteren en deel van een oplossing kan zijn. Maar het is pijnlijk dat minder en minder structureel wordt. Meer en meer zelf lijntjes uitgooien en heel creatief zijn.
0: Ja, ja, het is toch ook iets dat bij het Antwerpen Straatsyndicaat wordt ervaren van de mensen met ervaring, dat zij vaak worden doorgestuurd van kastje naar de muur, veel nee's krijgen en dat... mensen al tevreden zijn als ze hebben kunnen doorverwijzen, want dan kunnen ze dat afvinken, maar uiteindelijk gebeurt er niks eigenlijk. Ja. Ja.
2: Ik ben heel blij dat ik jouw verhaal heb gehoord. Eerst als huisarts die zeker met die problematiek van woning tekort wordt geconfronteerd en... Housing First wordt niet als dusdanig uitgevoerd. Daar wordt lippendienst aan bewezen. Maar ik zie ook wel dat als je spreekt over mentaal welzijn, dat dat echt wel de basis is. Als ik voor mijn patiënten één ding kan doen, dan is het wonen. Natuurlijk wil je ook dat die gelinkt zijn aan therapeuten. Zelf werk ik samen met Solentra. Dat zijn fantastische therapeuten. Ik heb die wachtlijst zien groeien van 6 tot 14 maanden. Hun doelgroep zien vernauwen van iedereen met migratietrauma naar enkel de erkende vluchtelingen of de mensen met subsidiaire bescherming. Ik denk, om de link te maken met de Palestijnse diaspora... Dus je hebt enerzijds het vluchtverhaal, wat op zich, elke vluchteling is een boek op zich. Dan heb je zo'n complexe wetgeving, je hebt dat heel mooi beschreven, het systeem slaat en zalft tegelijk. Dus enerzijds is er de schrik voor het aanzuigeffect en ik geloof dat ze dat zelf geloven, dat aanzuigeffect. En ook hun electoraal discours, waarmee dat ze dan de witte arbeidersklasse aan hun binden. De sociale afbraak is niet de schuld van de 1%. De sociale afbraak is de schuld van de vluchtelingen die wel een woning krijgen en Golle krijgt niks. Dus dat narratief moeten zij natuurlijk kunnen blijven voegen. Langs de andere kant zien zij ook wel, daar zijn ze dan wel slim genoeg van, de overlast die dat er komt. Voor Palestijnse vluchtelingen is mijn idee erover dat je daar eigenlijk psychotherapeutisch nog niet aan kan beginnen, omdat dat trauma nog lopende is. Dus dat trauma is nog gaande. Je kunt pas beginnen aan therapie als je terug in veiligheid bent en die voelen zich niet veilig. Zeker nu dat ze de mensen terugsturen naar Griekenland. Dat is dan niet voor de erkende asielzoekers, maar voor de mensen in procedure. Ik snapte ook nooit niet waarom dat ze dat wilde. Nu ben ik bij de Grieken in de handen van de Griekse politie geweest. Nu snap ik dat wel. Dat is een heel onveilig land voor vluchtelingen in het geheel en zeker voor Palestijnse vluchtelingen. Ik hoop dat huisartsen daar toch ook iets aan kunnen betekenen. Dus ik ben helemaal akkoord dat jullie je op die matching blijven focussen, want dat is, soms hebben we ook gewoon nood aan iets te kunnen oplossen. En dus voor mij als huisarts, hoe ik mijn idee is, als ik, dat gebeurt soms, hè, dat je een bomma hebt die graag een vluchteling in huis hebt en die al een beetje geconnecteerd zijn. Ik zie nu ook wel dat je zo'n duo kunt naar jullie doorverwijzen en you'll take it from there. Dat heel concreet is, maar ik denk voor die psychische begeleiding dat je wel mag beroep doen op de structuren die er zijn. Hè. Dus er is nu ook een structuur van praktijk aan de stroom, waarin dat er eerste lijnzorgen worden aangeboden voor alle mensen die geen huisarts hebben. Het is ook de rol van de huisarts om mensen toe te leiden naar psychische begeleiding. En nogmaals, psychische begeleiding begint met veiligheid en veiligheid begint met een woonst. Hè? Dat doen jullie dan, maar de rest van het verhaal kan wel, denk ik, door huisartsen worden opgepakt. Ook daar is dan weer zoeken op individueel. Dus er zit altijd een spanning op van wat doet je als individu, wat trekt er van onderuit. En dan wil ik terugkomen op de ervaringen die ik zie bij straatsyndicaat. Dat is heel wrang, hè, met dat overlijden van onze, ik mag zijn naam noemen, hè, van Jaro, de kunstenaar. Dan zie je dat mensen die net uit die dakloosheid zijn gekomen, die een enorme kracht hebben getoond om terug in die maatschappij met al zijn institutionalisering, complexiteit, die hun verslaving hebben overwonnen, die eigenlijk supersterk zijn, die dan die vraag krijgen van hun kameraden, mag ik bij jullie komen wonen, goed genoeg beseffen dat hun dat terug naar beneden trekt en dan voor de onmogelijke morele keuze komen te staan, vang ik mijn vrienden op of stuur ik mijn vrienden weg, en die dan echt moral injury hebben, hè, die echt lijden voor het feit dat ze niet hun vrienden hebben opgevangen, terwijl Nathalie van Baren rustig slaapt en zichzelf een moreel, dan heb ik het nog niet over beleid of juridisch, maar die zichzelf Pontius en Pilatus gewijzigd niks mee te maken, terwijl de mensen die dan ene nacht die opvang hebben geweigerd, eigenlijk de tranen uit hun ogen huilen. Ja.
1: Ja. Dat is ook wel een enorme arrogantie, vind ik, in de reacties op dit soort gigantische problemen. Hè. Als middenveld dat aan de kaak stelt bij beleid, dan heb je inderdaad, gelijk de schepen in Antwerpen, een ongelooflijk arrogante reactie op een heel terecht probleem. Er wordt meteen gezegd, nee, het is niet, er zijn andere dingen gebeurd. Er wordt heel hard gekeken op dat detail van die laatste dagen dak- en thuisloosheid. En al de andere verantwoordelijkheid wordt snel van zich afgeschoven en dat is jammer. En onze minister van Asiel en Migratie van Bosuit doet dat ook enorm hard. De snelheid waarmee dat ze zowel hier in Antwerpen, in het geval van Piotr en Jaro, maar ook in het grotere asiel- en migratiebeleid, wordt er heel snel gezegd, ja, maar er waren alternatieven. Zoals teruggaan naar het land van herkomst, teruggaan naar Griekenland, waar heel veel mensen een eerste asielaanvraag in Europa hebben ingediend. Heel veel mensen worden...
2: En heel veel geweld hebben ervaren.
1: Enorm veel. Enorm.
2: Zowel van de politie als van de fascistische knokploegen.
1: Ja. Ja, en dat geldt voor veel landen van herkomst. Mensen komen niet zomaar naar hier, uiteraard niet. Dus dat aanbod van, ja maar, we hebben een terugkeertraject naar land van herkomst, dat is een plausibele optie. En als je dat niet neemt, ja, dan moet je maar delen met de consequenties hier. Dat getuigt van ongelooflijk weinig kennis over wat er echt gebeurt. Mm-hmm. Wat die processen daar zijn. De House of Compassion in Brussel bij de Begijnhofkerk heeft er heel mooie campagnes over. Om te zeggen dat alternatief is uiteraard geen echt alternatief. En ik vind dat we dat ook genoeg moeten herhalen. Dat het alternatief wat de beleid voorstelt aan die mensen, dat geen ding is. En dat je dan in een wurggreep zit. Dat blijft wel belangrijk om te benoemen, denk ik.

0: Zo, Ellie, jij zit hier niet alleen op de jarige stoel en op de stoel van huisartsenpraktijk Schijnpoort en op de stoel van het Antwerp Starraad Syndicaat, maar jij bent ook net terug vanuit Griekenland, waar jij gestrand was met de Global Summit Flotilla, want wij, de luisteraars van Radio Centraal, hebben jou de afgelopen weken vaak kunnen horen met een audiodagboek vanop de Global Summit Flotilla.
1: Ja, en trouwens, dank daarvoor. Dat gaf echt de kans om te structureren. Ik kan nog even herhalen. Dus de Global Summit Flotilla is vertrokken vanuit Barcelona. Heeft een tussenstop gemaakt in Sicilië. Uiteindelijk waren we een vloot van 60 boten. 400 ongeveer deelnemers. Met als doel, echt als doel. En dat werd echt ook naartoe gewerkt om toe te komen in Gaza, in de eerste plaats om een humanitaire corridor te maken. Greenpeace was bij ons als ondersteuning, Open Arms was bij ons als ondersteuning en wij wouden, die hadden wel gezegd, we gaan niet die laatste 150 kilometer voor de kust van Gaza varen, maar ik denk, GSF wou aantonen, it can be done. Het tweede was, ook daar is veel consternatie over hulpgoederen. Aan onze boot waren er boekentassen die door schattige Catalaanse kinderen waren gebracht. Dus echt als één tot één. Ik had zelf 3 dozen met medicatie bij en heel veel kikkererwten. Dat is uiteraard beperkt. Maar dat is mijn eigen ervaring van werk met vluchtelingen. Als je iets concreet meebrengt, zegt dat meer dan woorden van we zijn jullie niet vergeten. En het derde is de focus terug te leggen op Palestina. Met de so-called ceasefire, met de zogezegde wapenstilstand, was de solidariteitsbeweging van, ik denk dat je het zelf kunt tellen, van 100.000 op betogingen naar 10.000 op betogingen. Maar meer en meer beginnen mensen door te krijgen dat die genocide nog steeds bezig is. Er zijn ondertussen ook 800 mensen door rechtstreeks neergeschoten door de Israëli's, bovenop de hongersnood die dat er is, de ondervoeding van de kinderen. Je zit met de 1,5 miljoen mensen die verplaatst zijn in Libanon, al die mooie dorpen die daar vernietigd zijn, de agressieoorlog die Israël heeft uitgelokt, die tegen Iran. Dus voor de Global Summit Flotilla, en ik denk voor veel Palestina-bewegingen, is Palestina nog steeds een centraal element in, want daar komen alle mensenrechten schendingen, alle geweld, alle rechtstreekse medeplichtigheid van de EU komt daar samen. Zoals jullie in het audiodagboek hebben kunnen horen, zijn wij uiteindelijk 29 april geënterd geweest door Israëlische RIPS, noemen ze dat, rubberboten met zware motoren. Zijn wij uit internationale wateren, vlakbij het eiland Kreta, zijn we aan boord gebracht van een militair schip. Dat militair schip was heel ingenieus omgevormd tot een gevangenis. Daar zijn we dan gebleven tot de ochtend van de 1e mei. En dan de 1e mei zijn wij overgedragen aan de Griekse politie. Zowel het binnenkomen op die boot, als het verblijven op die boot, als het overgedragen worden. Dat ging telkens met heel veel geweld gepaard. Dat geweld zag je, dus ging over slagen en verwondingen. Twee soorten schoten die er ook gelost werd op benen van kapiteinen. Zwat, dus dat was telkens veel geweld. Je zag daar niet echt een structuur in. Wel dat dat vooral naar moslims was, gekleurde mensen en kapiteins. Dus ik weet niet of ze wisten wie de kapiteins waren, maar ze herkenden wel het leiderschap.
0: Die boten, die lieten ze achter.
1: De boten dobberen nog ergens als dode boten rond op de Middellandse Zee.
0: Ook een beetje als afschrikking neem ik aan dat kapiteins wel nog eens zullen nadenken voor ze hun
1: die
0: boot
1: kapiteins, die kapiteins zijn ongelooflijk. Die kapiteins die mee met de flotilla, want dat waren niet altijd politieke mensen. Dat waren ook mensen die hielden van zeilen. Maar natuurlijk, het zeerecht, of moet ik dat zeggen, is op de zee heerst er eigenlijk meer vrijheid dan op het land. En de kapitein is baas op zijn schip. Dus je hebt heel veel kapiteinen die de vorige keer als niet-politiek persoon zijn binnengekomen en dan zo kwaad zijn geworden op het Israëlisch leger, die zeggen, en nog eens. Natuurlijk, kapitein is het moeilijkste. Hè? Je draagt het meeste verantwoordelijkheid voor je bemanning, voor je schip. Ons schip, de Magic Boat, was aangekocht door donaties van Indonesische NGO's uit Polen. Dus wij vliegen met een Pools vlagje. En wij zijn dan geënterd en gebracht, maar die dobbert nog ergens rond op de zee. En uiteindelijk vandaag zag ik dat ze een van de boten, niet onze boot, hadden dobberend teruggevonden. La Mystère. De mensen houden van hun boot. Hè. Je hebt 2 weken op die boot geleefd. Onze spullen liggen daar nog. Dus dat is op mij niet duidelijk hoe dat ze die gaan terughalen. Maar voor mij was het stuk waar ik wil op focussen, is het stuk van de ochtend van de 1e mei tot de 1e mei middernacht, dat we eigenlijk onder toezicht, onder begeleiding waren van eerst de Griekse kustwacht en dan de Griekse lokale politie en dan de Griekse militaire politie. Dat was voor mij het verwarrendste stuk. Diezelfde tegenstelling die binnen de beweging was. Natuurlijk, als je 2 nachten op zo'n boot, ik denk dat het in totaal 60 uur was, hebt doorgebracht, zo ontmenselijkt wordt, zo in de war wordt gebracht. Mijn eerste reactie toen ik daar dan bijna letterlijk op die boot werd gegooid van de Griekse kustwacht, was een enorm gevoel van dankbaarheid en bevrijding naar die Griekse kustwachters, wat eigenlijk fout was. Want dat zijn diezelfde Griekse kustwachters die de vluchtelingen pakken, niet kijken
0: naar pushbacks op de zee.
1: Ja, dus was eigenlijk echt een inschattingsfout. En dat heeft toch zeker geduurd tot wij in het hospitaal waren, voor ik dat door had. En natuurlijk, mijn kameraden hadden dat veel sneller door. Ik was vooral aan het smeken. Toen ik op de boot gesmeten werd, waren Thiago, Saif en 5 andere mensen uit het collectief. Want in zo'n gevangenis hadden eigenlijk het binnenplein. Maar af en toe werd er iemand van dat binnenplein afgehaald. Dan hoorden wij de slagen en de verwondingen. Sommigen werden dan teruggebracht onder de blauwe plekken. Op het moment dat wij dus op die Griekse boot werden gegooid, wisten we dat er nog 7 mensen in isolatie zaten. Thiago, die ongeveer hetzelfde vlak na mij is opgepakt, maar dan direct apart is gebracht. En Saif, die de dag ervoor vrijwillig, gewoon op vraag van het Israëlisch leger mee was gegaan. Dus de andere mensen die op de boot waren, hadden veel sneller dan ik door van wij moeten onze kameraden hier afhalen. Ik had ook wel door dat wij onze kameraden eraf moesten halen. Ik had die verwondingen gezien, dus ik wist, die kloppen die dood. Dus, maar ik was meer in het, je moet ons begrijpen en hoe, tegen die Griekse politie, hoe zou dat zijn als dat uw vrienden waren? En omdat ik de enige was die deescaleerde, kreeg ik eigenlijk extra vertrouwen die hadden door dat ze mij in hun zak hadden. Anderen wou overboord springen. Ik heb mensen tegen die zeiden, als je nu niet de Saif en Thiago gaat halen, dan springen wij overboord. 1 Ierse vrouw is gezegd, die boot vaart hier enkel weg als ik terug aan boord mag. En ik blijf daar tot Thiago en Saif vrij zijn. Uiteindelijk hebben we dat niet kunnen waarmaken. En zijn Saif en Thiago op dat verschrikkelijke schip met doorgevaren naar Ashdod, een Israëlse gevangenis. Saif heeft de Spaanse nationaliteit. Ik denk nog een
0: Spaans en Zwitser, geloof ik. Ja.
1: En Zweeds, denk ik. Ja. Spaans, Zweeds, maar heeft ook nog een Palestijns paspoort. Wat wil zeggen dat hij ook onder die nieuwe wet voorstelt.
0: Ja, het is wel een beetje bizar, want dus Thiago was wel degelijk bekend als een van de meest actieve personen in die Global Summit Flotilla. beweging, maar Saïf zat eigenlijk op een schip dat niet eens de intentie had om mee te varen naar Gaza. Hè? Want er waren een aantal schepen die mee zouden gaan tot
1: aan Marmaris.
0: Aan de Turkije. Marmaris. Klopt, en daar zat Saïf op, toch?
1: Ja, klopt helemaal. Dus er zijn... Ten eerste, als je kijkt op de website van de Global Summit Flotilla, zeker doen. Ze doen veel op Instagram, maar hun website is ook soms bij. Maar Saïf staat daar gewoon als steering committee en was voor mij een... Ze zijn allebei erg visionaire, dappere personen, maar de politieke situationers die Saïf Abu Keshek gaf, voor mij was dat erg inspirerend. Ik kon daar ook aan relateren, want de Saïf die leek nogal hard op mijn neef Ronnie. Hè. Ik kom uit een Joodse familie. En natuurlijk, wij Sefarden, wij lijken op elkaar. Dus ik had die heel graag. Die was zo wel een beetje macho en zo wat. Maar in zijn laatste speech zei hem... No price is too high for freedom. Dus ik denk dat er binnen het steering committee, waar hij ook wel wat discussie is geweest van wilt hij meegaan, mag hij meegaan of niet, daarom dat hij uit bescherming op een minder belangrijke boot is gezet, omdat niemand had dat voorzien. Dat stelt zich ook wel vragen over de naïviteit. Niemand had voorzien dat die interceptie zo dicht bij Griekenland ging gebeuren. Iedereen dacht dat er een soort van droneaanval ging gebeuren, zoals het tijdens de vorige flotilla in Tunis is gebeurd.
0: Ja, we hebben eigenlijk zelf nog zitten grappen, niet? Een paar minuten voordat je geïnterd was over de spijtige de jammerboot en zo.
1: Ja.
0: Helemaal op dat moment.
1: Ja, een fout. Ik had wel door. Ik had wel door. In Israël kan je altijd het onverwachte verwachten, maar ik had geen idee. Ja, dus inderdaad, we hebben nog zitten grappen, want wij hadden de dag ervoor hadden wij een vergadering gehad over een directe actie die wij gingen doen. Dus onderweg met die flotilla waren wij eerst een schip van Maersk tegengekomen. Dat hebben wij kunnen vertragen met een deel boten. En er was in de buurt ook een schip van Zimcontainers, die is heel sterke banden hebben.
0: Je bedoelt niet het MSC-schip?
1: Nee, dat was een andere directe actie, gelijkaardig aan de vorige, die in voorbereiding was. Dus onze hypothese bij die jammerboot en bij die eerste rip...
0: Was dat
1: intimidatie was van de Grieken die hun economische belangen wouden verdedigen. Dat was onze inschatting. Toen dat jammer dan voorbij was en die eerste rip was weg en de verbinding was terug toe, kregen wij van het centraal commando, laat ik maar zeggen, de boodschap van zeil verder, activeer wel uw interception protocol. Dus dat wil zeggen, met zwemvest iedereen op een collectieve plaats. Maar ze zei, er zijn geen intercepties gebeurd, maar ik denk dat er daar ook veel verwarring was, want er waren wel al YouTube-filmpjes van interceptie. Dus dat was een verwarrend moment. En inderdaad, in dat verwarrend moment heb ik dan vooral thuisfront gerust proberen stellen. Tot dan de boot met de 8 Israëli's tegen ons lag. Ja, dan hadden we het wel door natuurlijk.
0: In de Groene Amsterdammer las ik ook toevallig iets over het vastgoed in Israël en de promo's...
1: Klopt helemaal.
0: In Griekenland, dat sommige delen worden uitverkocht daar. Was dat iets waar jullie bewust van waren? Die intense samenwerking toch wel met Griekenland en Israël?
1: Ja, ik weet wel dat Griekenland als niet veilige zone werd bekeken. Zoals jij terecht opmerkt, als heel sterke banden met Israël... Onder andere via vastgoed dat de Israëli's daar opkopen op het eiland Creta. Dus je zou kunnen zeggen dat Creta al een deel is van het Greater Israel project.
0: Ja, het is echt ook inderdaad een zionistische campagne om uit te wijken een nieuw homeland of
1: zo. Ja, klopt helemaal. En dat is ook waardoor onze Griekse kameraden overstretched zijn. Dus je hebt het verhaal van de interceptie gebracht naar die militaire boot, 1 mei vrijgelaten, dan nog een hele dag dat de Grieken op de verwarring hebben gespeeld van zijn we redders of zijn we collaborateurs. ze waren collaborateurs. Ik zat ondertussen met 34 gewonden in een totaal ontkleed ziekenhuis, want dat was eigenlijk zielig, dat ziekenhuis. Allee, ik kan me voorstellen, in Heraklion dat ziekenhuis wel beter was. En dat waren goede dokters. Je zag, dat waren mensen die iets kunnen. Maar die infrastructuur, dat was gewoon nog met kettingprinters, om maar iets te zeggen. Dus die structuur was uitgekleed. Dus ik zat daar met die gewonden. 34 uiteindelijk, na 8 uur wachten, zijn we dan, hadden ze er nog maar 20 gezien. Hebben we gezegd, ja, laat dat maar voor die rest, want dat waren dan de mindere. Dus dan, pas in middernacht, vonden wij onze Griekse kameraden. En dan ben ik gebleven. En dan heb ik inderdaad die verhalen gehoord van hoe intens die samenwerking tussen Griekenland, onder andere het vastgoed, wat eigenlijk heel veel effect had op dat eiland. Ook op milieu, ook op het land van de boeren. Omdat dat land minder werd, kwamen ook de boeren in conflict met de herders. Dus dat leidde, dat innemen van land door de Israëli's leidde ook tot onderlinge conflicten. En je hebt daar een heel klein deel van mensen die dat doorhebben, wat Israël aan het doen is, die dat niet willen. De rest hoopt gewoon rijk te worden van de militaire samenwerking, van de vastgoedsamenwerking, van de oliesamenwerking, van de toeristische sector. En dus die activisten, zal ik nu maar zeggen, die, ja, als je daar met een Palestijnse vlag rondrijdt, er was één boer die ons zo wat vervoerde tussen de hoofdstad en de plek waar de overlevende boten, de 30 boten die het dan gehaald hadden, ja, die vertelde een verhaal van, hij zei, uit principe rijk ik altijd met mijn Palestijnse vlag rond. Als er dan een cruiseschip uit de VS of uit komt, dan wordt hij gewoon onder schot gehouden om ja, allee, de verhalen daar. Er was een student, hè, die zei, met de afbraak had ik eisen van de studenten. Die is gewoon 2 dagen lang in elkaar geslagen geweest. Dus die Griekse activisten ondergaan heel veel geweld, zijn echt een heel grote minderheid en zijn helemaal niet meer bezig met dat institutionalisering. Dus die zeggen gewoon, we zullen het dan wel zelf doen. Dus daar is geen institutionalisering meer. Daar valt ook niks meer te halen. Dus dat is de volgende fase. Maar dat netwerk is wel sterk, want ik stelde mij de vraag, hè, stel dat je hier in Antwerpen, hè, pakt, we kwamen met 180, werden wij vrijgelaten. Ik weet de exacte aantallen niet, pak 80, vooral non-Schengen en Turkse deelnemers die op een vliegtuig dat gecharterd was door de Turkse staat, vertrokken zijn. En dan nog een aantal 100 getraumatiseerde, haveloze mensen. Zouden wij dat kunnen in Antwerpen dat opvangen? Die hebben dat gedaan op zo'n klein eiland met alle problemen waar zij zelf mee te maken hebben. En ja, ik ben hen daar enorm dankbaar voor. Ook persoonlijk denk ik, naar zelfs al voor mijn persoonlijke PTSDD-preventie, van dat te zien, dat gaf mij zoveel hoop en zoveel bewondering voor die Griekse kameraden. En daarom ben ik dan ook tot woensdag gebleven. Dat was ook de tijd dat ik nodig had om te beslissen om niet op een boot te stappen. De meeste die er waren, wouden verder varen. En nu, van de 15 Belgen die deel uitmaken van de 200 mensen die nog verder varen, van de 30 boten die nog verder varen, zijn ook mijn kameraden nu, gisteren, vertrokken richting Marmaris.
0: Ja, want je vertelde ons al tijdens je audiodagboek hoe dat dan gaat, dat er altijd een soort van politiek steering committee is, die dan de analyse maakt, zowel politiek als militair. Er zijn natuurlijk nog Thiago en Saïf. Ja. En dan is er dus toch besloten om met de andere boten verder te varen.
1: Ja, inderdaad, dat was een heel verwarrende periode, want natuurlijk, Thiago en Saïf waren inspirerende personen, gaven ook het kader voor de beslissingen. denk ik, mee. Dat Risk Assessment Group, de RAG, hè? En heb ik nooit geweten wie daarin zat. In het begin kreeg je ook wel die risk assessment, maar ja, daar zaten wij dan, de mensen die ons leiden, hadden zelf op zee dan, hè. Je had altijd een stuk leiding dat op land zat en een stuk leiding dat op zee zat, op de SAF-SAF, maar de SAF-SAF was niet meer. Ja, dat heeft wel al die dagen geduurd, eer dat ze die analyse konden maken om verder te varen. Ik was natuurlijk niet betrokken in dat beslissingsproces. Maar nu voel ik wel... En er waren veel aspecten om mee rekening te houden. Hè? Hoe veilig is dat? Gaan wij tussen Griekenland en Marmaris terug geïntercepteerd worden? Er was ook de Turkse regering die zei... wij gaan een militair schip meesturen. Wij hadden Turkse deelnemers. Wij hadden een aantal... Palestijnse mensen, niet allemaal, die zeiden, oh, dat is goed, steun van Turkije. Maar je had ook mensen die daar op die boten zaten, die in Rojava hebben gewoond. Dus
0: ja,
1: dat,
0: en de samenwerking tussen Turkije en Israël,
1: daar werd niet
0: is toch
1: over
0: ook
1: gesproken.
0: Niet,
1: daar werd niet
0: ofzo,
1: over gesproken. Ik ga daar nog even mee wachten, maar ooit is dat een discussie met GSF waard. Nu, er was wel de beslissing van, als Turkije een militaire boot meestuurt, dan gaan wij dat niet kunnen tegenhouden, uiteraard. Dat is vorige keer ook gebeurd met een Italiaanse boot. Maar wij gaan dat niet in dank aanvaarden en we gaan dat zeker niet vragen. Voorlopig is die er nog niet. Dus je hebt dat aspect, die Turkse militaire boot. Je hebt dan de route die moest uitgetekend worden, die zoveel mogelijk door nationale wateren, want dat Israëlisch schip, dat vaart daar nog ergens rond. Je had de bezorgdheid rond Tiago en Saïf.
0: Dus dat is eigenlijk een soort nieuwe strategie. In plaats van de internationale wateren, de nationale wateren bevaren en hopen dat je steun krijgt van de landen in wiens wateren
1: je vaart. Ja, dat is altijd
0: je vaart.
1: Ja, voilà.
0: Ja. Ja. Dat was dus duidelijk niet zo een goede strategie in het geval van het Griekse water.
1: Nee. Daar zullen hopelijk op rustigere tijden enige lessen uit worden getrokken. Zoals we ook lessen hebben getrokken uit de AVI Marmara, die in 2010... Dus ik denk...
0: Misschien, ja, sorry, over die lessen, daar wou ik toch nog iets over zeggen. Want dat jullie een interceptie gingen hebben, dat was natuurlijk niet onverwacht. Enkel de plek was onverwacht. Het was ook het hele doel van die actie, van wat de overheid niet doet, doen wij zelf. Wij willen druk leggen. Het is nu vooral al gegaan over hoe dat was in... met die interceptie en de mensen die gevangen zijn genomen, maar zijn er ook diplomatieke dingen uit verder gekomen om die druk verder
1: te zetten? Heel goede vraag. Voor mij, eerst en vooral, het doel was niet om onderschept te worden. Hè. Dus dat wordt nu zo voorgesteld door rechts. Ons doel was niet om onderschept te worden. Ons doel was Gaza te bereiken. En als ik zag hoe dat de vragen van de kapiteins waren, die waren daar echt op voorbereid om Gaza te bereiken. Het was wel, als we dan toch volgens ons illegaal werden aangehouden, van die politieke kost daarvoor zo hoog mogelijk te houden. En een deel van die politieke kost is het diplomatiek werk met de respectievelijke overheden. Maar... eigenlijk, dat is ook een discussie binnen GSF. Hè, hoeveel documenteerde dat? Hoeveel vraagde of doede eisen naar uw overheden? Zelf heb ik daar zo precies niet zoveel zin. Maar als ik dan uw geduldig werk hoor rond de vluchtelingen, denk ik wel, ja, je kunt ook soms wel vragen, hey, kunnen jullie misschien jullie eigen regels rond internationaal recht, rond bescherming van uw burgers nakomen? Dus daar ben ik zelf nog niet uit. Er zijn ook wel landen die positie hebben ingenomen, zoals Spanje en Colombia. Dus het kan wel. Het kan wel. We moeten stilletjes aan aanvallen.
0: We hebben nog 2 minuten, dus misschien...
1: Okay.
0: We zullen misschien later ook nog eens... als echt de Global Summit Flotilla voorbij is, is het misschien ook een goed moment om terug te blikken, want nu is het nogal...
1: mag ik nog een call to action doen? Dus het hoeft niet over de Global Summit Flotilla te gaan. Op dit moment is het wel cruciaal om Saïf Abu Keshek en Tiago Avila in de picture te houden, omdat het een cruciale tijd is om hen vrij te kunnen laten. En wat je ook doet voor Palestina of je andere engagementen, of dat nu borduren is of protesteren of boycotten, ga daar vooral mee door.
0: Goed. We moeten hier nog heel wat opruimen, hè, met al die taart en zo.
2: Gelukkige verjaardag.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel, Ellie van Reuzel, deelneemster aan de Global Summit Flotilla, en Milan van Orbit VZW voor jullie tijd deze namiddag. En dan moeten we dat eens proberen, of...

ietsjes na 12 op vrijdagnacht. Dat wil zeggen, het is tijd voor It's a Family Affair. Ik ga even, It's a Family Affair. Ik ga even switchen van studio. En dan krijgt u van mij

Kleine stand van zaken, 8 minuten Radio Centraal, meer bepaald It's a Family Affair. Caspi in the house, yes, in the background. Tuning is guitar, die gaat straks nog iets live doen. Mogelijk magisch, wie weet het. En wie is hier ook gearriveerd als de Roots Apostel? Die komt oorspronkelijk uit het Leuvense, maar die komt gewoon from Zion. Like a mighty lion. En dat kunnen we ook zeggen over deze Bunny Wailer, Trouble on the Road, Dubwise, Solomon, Wisdom.

When human rights are treated like toys, zong Bunny Wailer nog. En dat is toch wel eentje om te onthouden. Maar we gaan gewoon over naar de volgende Burning Spear. Nog zo'n Roots Classic.

Far Over, u hoorde natuurlijk Burning Spear. En vreemd genoeg hebben ze op deze maxi-single ervoor gekozen om eerst de dub te spelen en dan pas de vocals. Dus hier gaan de vocals. Als u mocht twijfelen waarover dit nummer gaat, u kan het nu allemaal leren van Winston Rodney, Burning Spear. Yes, Roddick Maxi, 1982.

Mensen die al heel lang naar ons programma luisteren, die hebben ooit nog deze herkenningstune gehoord in de beginjaren. Dus we spelen hem met graag en met nostalgie nogmaals af.

En dat is natuurlijk andermaal Bunny Wailer, een van de drie original Wailers, liever. Van Bob Marley en de Wailers aan de vroege jaren 70. Bunny Wailer, Peter Tosh en natuurlijk Bob Marley. Maar hier hebben we nog eens Bunny met Armageddon.

Waar net al gehint naar het feit dat ook de apostel, de Roots apostel hier aanwezig in de studio. En die gaat de komende 30 minuutjes voor zijn rekening nemen. Maar nu nog eerst eventjes Armageddon in dub, Buddy Wailer en dan de Roots apostel.

Ciao, Drak. U luisterde naar een lang uitgesproken Slavery Days. Skulls. We gaan. Ik ga hem niet helemaal uitspelen, want ik heb weer een lastig. We gaan meteen verder met Israel. Bye.

Crisis van Israel Vibration. En het wordt hier steeds gezelliger in de studio, met steeds meer broeders die hier binnenkomen. En ik blijf vandaag gaan voor die trage reggae vibe. We gaan naar Three Wicked Men van Reggae Jor.

0: communie.
1: Welkom, ja, liefste luisteraars hier op Radio Centraal voor een nieuwe Docomunie. Uw wekelijkse klankmis ter heling van uw ziel, van uw gedachten en uw hart. Het is andermaal nodig. Het is morgen ook hemelvaartsdag, maar hier gaat niet alleen Jezus, maar jij en ik ten hemel op richting God of eender godachtige die daar op ons te wachten staat. We beginnen natuurlijk met een flink pak grammel aan het klokkenspel, zoals ik al eerder had aangekondigd. En dat doen we met een formatie die hier al enkele weken aan één stuk gepresenteerd wordt. En dat is The Knicks. Welgekomen en tot zo dadelijk.

Zo, nu dat u en ik er zijn, heet Ingrid en met de sivalend tas koffie in de hand, zijn we helemaal klaar om deze klankmis samen te beleven. Het gerammel van de Nix heeft u ongetwijfeld wakker geschud. Heerlijk frenetiek gerammel op piano, contrabas en drum. En dat doen ze al, denk ik, een goede 30, 40 jaar lang. Onlangs stonden ze nog in de Mairie, in de concertzaal Mairie in Gent, waar ze een fantastisch concert gaven. Ze zagen er alle drie uit als misbruikte ex-misdienaars. Maar de muziek klinkt van buitenaards niveau natuurlijk. Het is vandaag woensdag 13 mei. Ja, en dat wil zeggen dat het ook de dag is van de heilige Servaas. Oftewel, inderdaad, de ijsheiligen. En zo lijkt het wel een beetje. De laatste koude dagen voor het begin hopelijk toch van een lange zonovergoten zomer. De ijsheiligen werden destijds in het leven geroepen om u erop attent te maken wanneer u de lentebloemetjes veilig en wel buiten kunt zitten. Mijn lavendelplantjes staan nog altijd binnen te popelen om naar buiten te komen. En zo ook jullie allemaal, dat weet ik allemaal zeker. We gaan het een beetje rustiger aan doen met zo'n van die mooie weefsters, klankweefsters. In dit geval Heather Stebbins on Separation. Heb ik een tijd geleden al een paar keer op jullie afgevuurd. Maar het mij nog eens gepest om die van onder de stof te halen. Of althans, ik heb toch het gevoel dat ik er niet genoeg op gefocust heb. Heather Stebbins, celliste en elektronica. Opla. En de rest kunt u zelf wel verzinnen. Uit op Objects. Ah nee, is die waar? Gevonden in Objects and Sounds, maar op het label Outside Time.

Ja, dat was niet Heather Stebbins. Dit is Heather Stebbins, die hoort u nu hier helemaal uitdijnende. Maar ook niet slecht. Natuurlijk, altijd spannend als je op het linkerknopje drukt en het rechtercassetje begint te spelen. Was het leven maar ook zo spannend. We luisterden er juist even naar Amaes, Amaes en Dean's plaats of cassette album L'Echo des Choses. Voilà, ook zo een cassetje met bijzonder mooi artwork van Cosima Pitz, instantelijk herkenbaar. Gevonden ook in die prachtige winkel in Gent, Objects and Sounds. Een beetje de tegenhanger van Sugar Pie, maar dan in Gent, maar dan met meer focus op meer uitgespreide texturale muziek. Ama is dus, L'Echo des Choses. Misschien dat ik er straks nog een volgende keer een paar stukken uitspeel, maar hier is intussen de enige echte Heather Stebbins.

De adembenemende Zosia Warpea hoorde u hier. Twee klankweefsters na elkaar, Heather Stebbins en Zosia Warpea dus. Die laatste, oorspronkelijk een violiste, maar heeft die dat instrument omgeruild voor de Hardanger d'Amore. Ik dacht eerst dat het een volledig etnisch, 100% etnisch instrument was, maar het is blijkbaar een samenstelling, een instrument dat ze heeft laten maken. Een samenstelling tussen twee soorten folkloristische instrumenten. Even goed, het klinkt nog altijd even adembenemend, bezwerend. Enkele weken geleden, of maanden misschien ondertussen al, speelden ze een prachtig concert in Droppenhaus in Deurne. Samen met nog twee andere muzikanten, Nico Schiffi en Mathieu Robert. Maar het is vooral solo waar ze echt de adem beneemt, letterlijk. Een lieve verschijning en precies... Klein eerling van een ander planeet, zoals dat wel vaak gaat met dit soort artiesten. Gelukkig, we hebben er veel meer van nodig, want het duurt meer dan 100 jaar om het leed van zwarte mensen in een human zoo te erkennen, blijkbaar. En het is eerlijk gezegd toch niet echt veel beter geworden sindsdien. Misschien hier en daar wel, maar we gaan in ieder geval terug achterwaarts. Inwaarts gaan we met Drew McDowell nog eens... Een laatste keer misschien. Het is al de derde keer. Hè? Dan is al een mooie expositie geweest. A Thread Silvered and Trembling.

David E. Moore hoorde hier nog wegtijnende. U weet wel, de bezieler van Binion Breath, het draaiend collectief, ambient collectief, live ambient collectief liever, die lange tijd tot recent de mooiste uitgesponnen texturale muziek in kamermuziek kon samelen, op de wereld heeft losgelaten. Hier hoort u hem solo piano. Ongebruikelijk voor hem, daar hij doorgaans gebruik maakt van synthesizers en andere elektronische apparatuur, orgels, etc. Het orgel, dat is nu wel iets dat hier tijdens de communie op Radio Centraal bijna wel wekelijks onder handen wordt genomen. Vaak door zeer creatieve, out-of-the-box denkende wezens. Hè. Het orgel, het machtig instrument dat ons lang geleden allemaal bij elkaar hield in een koude kerk met een pastoor die daar van alle oninspirerende woorden aframmelde. Wel, gelukkig zijn er dus die mooie artiesten die er van alles moois mee hermaken, dit heruitvinden, het orgel. In dit geval luisteren we naar Taylor Dupree en Zimoon met een plaat getiteld Wind Dynamic Organ and Deviations. Blijft weinig overeind van het oorspronkelijk kille en soms ook wel ridicule kerkorgel. Hier horen we bijna enkel de wind die er doorstroomt. Taylor Dupree en Zimoon.

Taylor Dupree en Zimoon Wind Dynamic Organ en Deviations. Daar zal ik de komende weken nog wel meer op inzoomen. Maar eerst is het tijd voor een aankondiging. U hoort het misschien al van op de achtergrond. Kenmerkend geluid, u zult denken, Don Cherry. Wel, bijna. Die kunnen we helaas niet meer live aan het werk zien. Maar de meneer die u hier op de achtergrond hoort rammelen. Rammelen is precies wel het thema van de dag, van deze uitzending precies. Anyway, die heer die u hoort is niemand minder dan Christer Botten, Zweeds contrabassist, multi-instrumentalist en toch wel een groot stuk, een grote invloed op Don Cherry toen hij hier in Europa vertoefde, voornamelijk in Zweden. En medeoprichter van de Organic Music Society. Heeft de facto Don Cherry dit instrument die u hoort leren bespelen. Nu moet ik even kijken hoe het juist heet. Want het is een etnische naam die ik niet goed kan onthouden. Donzo Ngoni. Voilà, de Donzo Ngoni is een soort snaarachtig instrument. Ik denk dat er maar één snaar aan hangt. En voor de rest is de verbeelding die het moet doen. Maar meer heb je ook niet nodig, hè. Dat is juist de kracht van deze toch wel oneerbaar genoemde primitieve muziek. Alles behalve primitief, complexer vind ik dan een raket naar de maan. Of toch veel zinniger dan een raket naar de maan, als u het mij vraagt. Christer Botten is ondertussen al 80 gepasseerd en hij staat aanstaande zondag live met Johan Bertling. Ook een Scandinavier, is het een Zweed? Geen idee. Een Scandinavier op podium van de Kern, Schouwburg, de Kern in Wilrijk, voor de zoveelste Sundaft, georganiseerd door Pater Noster himself. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Luther van Hoof. Ja, sorry, Luther, dat is de leeftijd. En ook de ochtend in het gebrek aan aantal, het gebrekkige slaappatroon. Sundaft aanstaande zondag in Wilrijk, gecureerd door onze aartsvader Lutherus van Hoof. Ditmaal ingevuld door de mensen van Sound in Motion. Christer Botten in duo, dus met Johan Bertling. Daarnaast kunt u ook kijken of u te goed doen aan trio Camilla Nebbia. Eigenlijk heb ik de line-up hierboven moeten halen. Hè. Ik zal eens even doen. Hier ligt ook een flyer. Ah ja, handig zeg. Papieren flyers. Ja, Hippomaniac, dat is Camila Nebbia, Gonzalo Almeida en een Darry Fourcq. En dan nog een ander trio met Christophe Albertijn, Erik Heestermans en Gazelle Fagigin. Maar ja, de grote vis die avond is natuurlijk Christer Botten. Bijna hoogbejaard, maar speelt nog altijd. En heeft, kan gemakkelijk stellen dat hij voor een groot deel die specifieke. Of dat specifieke hoofdstuk van de muziekscene heeft vormgegeven door zijn invloed. Ja. Zijn invloed heeft destijds naar West-Afrika gereisd.

Sven Weleer. Jean Schwartz heeft destijds ook nog in zeer verre orde, zeer hoogkwalitatieve opnames gemaakt, antropologische opnames van stemmen, etnische muziek, die toen al aan het verdwijnen waren. Dus voilà, het komt allemaal mooi samen. Deze zondag, ja, een Pomeriaanse klankmis op Sundeft. Op verkeerde veder hier. Wordt ook live uitgezonden op deze radiozender, Radio Centraal. Dus het is nagenoeg onmogelijk, bijna mathematisch onmogelijk, om het te missen. Ja, alle info vindt u op soundemotion.be. Ja, de socials. Of u belt mij, of u komt nog eens vragen in levende lijven in de ontheiligde pastorij Wesley Poeslief, daarnaast de kathedraal. Tussen 12 en 7 meestal. Of 's avonds ook. En dan kunt u mij best niet aanspreken. Oké, genoeg gepalaverd. Hier is Christer Botten. Ik heb hier drie stukken, drie platen klaarstaan waar hij drie keer op een andere manier aan bod komt. Hier is Christer Botten solo.

Een tweede maal Kirster Boutin in fijn gezelschap. Hier in een recente uitgave op het Finse WeJazz label, WeJazz Records, excuseer, Cosmic Ear Traces. Dat is Kirster Boutin dus, samen met Mats Gustafsson, Koran Kaifes, Juan Romero en Kenzan Zetterberg. Een hedendaagse plaat dus, recente plaat, helemaal in de spirit van Don Cherry's Organic Music Society, waar Kirster Boutin, de Zweedse bassist, een groot aandeel in heeft. Die kunt u nog altijd aanstaande zondag live zien, als hij tegen dat nog leeft, weliswaar. Ja, flauw, ik weet het. Samen met Johan Bertling in duo, het zijn allebei bassisten, maar ik hoop dat Kirster Boutin daar zijn, maar nu moet ik het weer lezen, Dozo Ngoni, zijn Donzo Ngoni uit de kist haalt. Een West-Afrikaans etnisch instrument die hij destijds heeft leren bespelen door een grootmeester al daar en dan vervolgens Don Cherry heeft geïnstrueerd met datzelfde instrument. En de rest is geschiedenis. Een man met een ongelooflijk grote invloed dus. En ondertussen hoort u hier nog de derde Kirster Boutin belichting voor deze documentie. Trans Dance, Kirster Boutin featuring Bolon Batin. Ondertussen nogal 40 jaar oud. Deze plaat een verborgen parel, maar van onder de stof gehaald door Oren Ambarchi's Black Truffle label. Fantastisch label, die de ene parel, ja, de ene truffel naar de andere uit de grond haalt. Hij heeft zijn naam niet gestolen. Hier is het derde en ineens meest explosieve stuk van dit drieluik Kirster Boutin. Aanstaande zondag dus, 17 mei, in de kern Wilrijk, vanaf 2 uur. Jawel.

Christer Botin, nog een derde keer hier tijdens de communie. Maar aanstaande zondag live op het podium van de Kern, Schouwburg, de Kern in Wilrijk, voor een zoveelste Sundeft. Trotselijk gepresenteerd door onze eigen paternoster Luther van Hoof. En deze Sundeft wordt ingevuld door de mensen van Sound in Motion. Dus Christer Botin in duo met Johan Bertling en dan nog twee andere trio's erbij. Aanstaande zondag dus vanaf 2:00. Een kleine versnelling, trager, maar niet per se. Het lijkt wel alsof de vorige band, Christer Botin met Bolambata, een regendans heeft geëvokeerd. De hemel ziet er alweer een pak grijzer uit dan het doorsnee beslissingsvermogen van de Belgische politieker. Maar hier is in ieder geval Jack Spence met Bamboos en weer zo'n paardje uit de DIY-cassettecultuur die enige tijd terug op vinyl is eruitgebracht geweest. Ook gevonden in dat ene winkeltje Objects and Sounds. Maar voor de rest weet ik er niet al te veel over. Het klinkt wel helemaal toepasselijk voor deze laatste 20 minuten van de communie. Jack Spence.

0: van de jaren 80, midden jaren 80 Los Angeles, DIY cassettecultuur vanuit het New Age ambient circuit. Het enige werk dat er is gemaakt geweest of gekend is van deze Jack Spence, ondertussen ook al niet meer onder de levenden, recent heruitgebracht is op vinyl voor alle minnaars van John Hassell's fantasmagorische wereld, David Byrne, etc. Trouwens, nog een kleine aankondiging, maar daar zal ik de volgende weken nog wel meer op hameren of terugkomen. Op 8 juni, maandag 8 juni, kunt u zich te goed doen aan een avond vol heruitgevonden etnische muziek, fantasmagorische Fourth World Music in de geest van John Hassell. En dat allemaal in Coming Soon. Ja, dat is van de boys van Onderstroom Zaliger. Die hebben zich weer genesteld op een plekje voor een jaar. Hopelijk langer. Hopelijk voor altijd. En dat is in de Bijenkorf. U weet wel, die echt ook bij de Oudaan. Waar al die kledingwinkels zijn. Wel, daar ergens binnen zult u Coming Soon vinden. En op 8 juni in de avond organiseren we daar nog eens een... Ja, een leuke soirée. Klankaven X Coming Soon. Met... niemand minder dan Tashi Dorji, solo gitaar, komt zijn nieuwe plaat presenteren die opvallend zachtaardiger is dan zijn andere, meer iconoclastisch werk. En vervolgens Hun uit Brussel. Twee broers die volledig te goed doen aan het nalaten scheppen van John Hassell en de zijnen, maar dan op hun eigen manier. Boccaccio Reinvented, zo noemen ze het zelf. Die verwijzing heb ik zelf niet gemaakt. Ondertussen hoort u hier nog dezelfde groep waarmee we vandaag begonnen zijn. Dat is de Nex. Maar ik laat u nog bijna gaan. Wacht, als ik het hier terugvind. Met één filmpje, een citaat van eigenlijk een held. Een lichtend voorbeeld. Shining Path, die ik van in het begin elke week had moeten belichten. Maar Peter, laat het nooit als het licht... Als de tunnel echt donker is en er schijnt en licht aan het einde van de tunnel, ja, de rest raadt u zelf wel. Wel, deze meneer heeft wel veel van deze citaten. Een inspirerend stukje tekst, terwijl de Nex u wegwijft, of ik u wegwijf via de Nex. Enfin, in ieder geval, het is tijd om rustig af te ronden. Volgende week terug, van op woensdag tussen 10 en 12, helemaal live op Radio Centraal. Maar ook aanstaande zondag live op Radio Centraal in de kern in Wilrijk. Zo, wees lief voor jezelf en voor de anderen. En tot volgende week.
1: Average parent, do you believe in Santa Claus? His answer would have been, of course not, I'm not crazy. I just pretend... for the sake of my children. Now, when you ask the children, do you really believe in Santa Claus? A normal child would have answered, I'm not crazy. I know my parents are really buying the presents, but I pretend to believe, not to disappoint my parents and to get the presents and so on and so on. So you see the paradox here. No one effectively believes in the first person. Everyone claims I just pretend for another. But nonetheless, the belief functions. It structures our social reality. We secretly believe that Americans believe in us. This is always how myths function. You say, I know it's not true, but I know that others believe that this is true about me. It's part of American naivety that they tend to believe into the secrets of the others. It's typical for mythic constructions. Opposites coincide. On the one hand, Balkan is supposed to be the place where this old medieval style pledges. Cult, you know, like, I promise something, even if I die, I will stick to it. Honor, I'm ready to die, rather than break my word. But at the same time, it's a place of cunningness. Can you imagine the surprise? I think the most surprise here would have been Americans themselves. To get a program which would have really worked from Yugoslavia. The standard idea of a conspiracy theory is that conspiracy theories are ideology for the common stupid people. Like, you have a complex situation, you really cannot understand it, so conspiracy theory provides a simple answer. Paradoxically, one way to cover a conspiracy is to present it as a conspiracy theory and counting on the fact that it will not be taken seriously.
2: The US, on the other hand, is pushing forward and supporting radical democratic ideas
3: for freedom. You secured your freedom, and you proclaim it will never be the same again. And America will help to encourage
4: more American companies to do business here, to expand trade, and to do other things which will help your economy. Democracy, tolerance, and human rights must prevail everywhere, for no nation is safe, no prosperity is stable. We must build a Europe with no frontline states, and Slovenia can lead the way, and America will help.
1: This film will be a real triumph if, after seeing it, every spectator will become aware not just how we are always manipulated and so on, but how there is no simple direct lie. Even if everything is a fake, this fake, precisely insofar as we know that it's a fake, tells us so much about the social reality in which we live. Even if it didn't happen, it's true. And that's the crucial message.

Goedemiddag, dit is Radio Centraal. Van 12 tot 2 het muziekprogramma Supli Delicam Latin, only Latin.

Voy Contigo, Celia Cruz samen met Johnny en Pete Rodriguez. Het album Celia, Johnny en Pete. Uitgebracht in 1980 op het label

Uit 1982, het nummer El Art de la Rumba. En het label komt uit Nederland, Timeless. Uitgebracht in 1982.

Hector Lavoe uit het album El Sabio en het nummer Allegate. Uitgebracht in 1980 en natuurlijk op Fania Records.

La Luz komt uit het album Ritmo y Candela. De spelers Patato, Chanquito y Orestes.

Señor Sabu met het nummer Descarga Atomica. Dit is Radio Centraal 106.7, oftewel streaming. Het radioprogramma Super Idelica, het Zuid-Latin Music. Goedemiddag.

uit Colombia, El Afro Combo, met het nummer Pan Con Salsa, eveneens het titelalbum Pan Con Salsa.

Andy Harlow met het nummer Noche va a llorar. Dit is Radio Centraal. Van 12 tot 2 het radio- of latinprogramma Supridelica met uitsluitend.

0: Voilà.
1: Voilà, het is woensdag 13 mei. Dit is op Radio Centraal Soleil Creole. Elke woensdag van 2 tot 3. Goedemiddag.

Voilà, we begonnen met Coupé Cloué, de B-kant van een 12 inch uit 1982. Kining, Kining, de bon sirop, le compas, de Coupé, Coupé Cloué.

Tweemaal zoek van Henri Ténard. En tweemaal op het Atangana label. De eerste Miau Miau van 2023. En deze Nadipasela ook op het Atangana label van 2019. Voilà, dit is Soleil Creole van 13 mei hier op Radio Centraal 106.7 FM of www.radiocentraal.be. En dan klik maar op live. Dit is muziek uit Haiti. Dit is Fedia Maria Ernestia La Guerre uit Haiti. Met een, jawel, een division, dub versie van Division Compa.

division op deze 12 inch op 2019. Op het Atangana ook weer dat label van 2019. Dit is division in dub van Fidia, Marie Ernestia, La Guerre. Voilà, dit is een nummer van Kazaf en Cha Cha, remixed by Magic Jams.

Ma cha cha collé collé, cha cha collé collé van Kazaf en Patrick en Eloï. Hier geremixed by Magic Jams op het Caribbean Shakedown label. Het is een EP'tje, dat bedoel ik. Jules Henri Malaki, ex-Bataco en de Makiyai. Zoek vanuit 2018 van Jules Henri Malaki.

Maar we blijven op het Atangana-label van 2025, nu met Le Frère Latour, Pierre E. Pascal Latour, samen met Frédéric Caracas, Laguayo en daarvoor Jules-Henri Malaki van Batako. Zoek uit 2018 de Maki-Maki-Jai. Wow, Guoca, Excursion in Guoca, volume 2, muziek de Guadeloupe met deze Akio Mouvement. Culturel Akio Guoca de Guadeloupe.

Maar die excursion in Guaca Muziek volume 2 van Akio Movement Kill Tirel, zo wordt vermeld op de hoes van deze 12-inch excursion in Guaca Muziek volume 2, Muziek de Guadeloupe. En zo dadelijk de dubbele LP Leave the Bones uit 2021 van Lacou Musica. Dit is Soleil Creole van 13 mei hier op Radio Centraal.

Voilà, dat geweldig goede nummer van La Cou Musique, de Badeau Zilé, komt uit een dubbel LP, Leave the Bones uit 2021. Het geweldig, fantastische, vette Badeau Zilé. La Cou Musique en Joseph Rey.

Er zijn toch enkele versies in omloop van deze Badozile. Ik heb er zelf een stuk of vier van, dacht ik. Badozile bij Lacoon Music en Joseph Ray. Oh, nog zo eentje, nog zo'n fenomenaal goeie. Emotion Tambour heet de LP van Belle et Nous. En dit is de demo Crazy. Wauw.

maar Democratie bij Belenou, comme le dit, Emotion Tambou LP. En daarvoor La Comusique en de Badouzile. 100% Guoca Music nou met Zepis en de Pas Découragé uit hun LP Nati. Bel 10 minuten Guoca from de bovenste plank.

10 minuten bij Zepis komt uit die LP. Nati Belle de Pas Découragé. En daarvoor 3 minuten Democratie bij Belle et Nous en hun LP Emotion Tambour. Pas Découragé, deze geweldige guaca sound of Zepis. Voilà, dit gaat een van de laatste nummertjes zijn. Deze Top Compas de Haïti avec Top Compas dans le rythme compas direct op Soleil Creole.

Maar Taboe Combo Superstars komt van deze LP van Taboe Combo en de Mabouya. En daarvoor Top Compa de Haiti met Top Compa uit hun LP. De andere Rhythm Compa direct. Maar dit was Soleil Creole van 13 mei hier op Radio Centraal. We gaan nog een zestal minuutjes muziek draaien van Le Loup Noir. Voilà, dit was Soleil Creole. Tot volgende week. Dag.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Satan is Real. Dankjewel, collega van Fleurs Afrique, voor wat leuke, opzwepende muziek te spelen hier om onze toch een glimlach te toveren op ons gezicht tijdens deze regenachtige dag hier in Antwerpen. Het is 13 mei 2026 hier bij Radio Centraal 106.7 FM. En ik neem aan dat het bij jullie thuis ook 13 mei 2026 is. Anders hebben wij een probleem met het ruimte-tijdcontinuum. En daarvoor is het nog veel te vroeg in de week, vinden jullie ook niet. Waarvoor het wel spoedig tijd wordt in de week, is wat oertegelijke countrymuziek. Waarvan jullie thuis kunnen zeggen, allee verdoeme, niet elke Amerikaan, Noord-Amerikaan, is haatdragend. Nee, wij delen hier niet in het absolute, wel in absolutie. 13 mei 2026, 13 is de helft van 26 en de helft van helft is hel. Welkom bij Satan is Real.

We luisterden, zoals gewoonlijk, traditie moeten we eren, naar Satan is Real van de Lovin' Brothers, gevolgd door My Better Years van Hazel Dickens en Alice Gerard. Hazel Dickens is hier al gepasseerd op Satan is Real. Zij is een van de grote stemmen binnen het feministische en pro Union pro-vakbondsbeleid uit de grond gestemd tijdens de Coal Miner Wars. En zij en haar creatieve partner Alice Gerard neemden in de jaren 60 en 70, ze zijn uit elkaar gegaan midden jaren 70, neemden als een van de weinige, waren actief als een van de weinige vrouwelijke bandleiders binnen het bluegrass genre. We gaan luisteren naar Sybil Baier. En Baier, dat horen jullie goed. B-A-I-E-R. Dat klinkt niet in Engels, dat klinkt Duits. Ze is geboren in Duitsland en wijkte uit op een jonge leeftijd. Iets later in haar twintiger jaren naar de Verenigde Staten. En het verhaal, het muzikale verhaal van Sybil Baier begint zoals vele verhalen hier al begonnen zijn. In een kartonnen doos. Haar zoon vond de tapes van een album dat zij opnam toen ze nog 20 was in Duitsland, die ze schreef. Heel nummers die ze organisch had geschreven, organisch had gespeeld, valt binnen wat we nu het loner folk genre zouden noemen. En voor een verjaardagsfeest van haar dat eraan zat te komen, toen ze al op later leeftijd was, dat haar zoon, terwijl zij niet op de hoogte was van zijn plan, het album gedigitaliseerd, gemixt, gemonteerd en uitgedeeld op het feest aan de bezoekers. Uiteindelijk hebben ze daar ook het album gespeeld waarop Sybil grote emoties toonde voor haar eigen muziek die ze jaren niet had gehoord. En daar ging het, zou het bij blijven, maar godzijdank was een van de feestgangers, een van de genodigden op het feest, niemand minder dan Jay Maskis, zanger en gitarist en medebezieler van het geweldige Dinosaur Jr. Hij had het album daar gehoord en wou er iets verder mee doen. En hij

We luisterden naar I Lost Something in the Hills van Sybil Bayer, gevolgd door Hey, That's No Way to Say Goodbye, origineel opgenomen en geschreven door Leonard Cohen. Deze versie was van Judy Collins, gevolgd door Wildwood Flower van Clarence White. Voordat Clarence White bekendheid verwierf, toen hij de zoveelste gitarist van The Byrds werd. Als ik het volledig juist heb, is zijn eerste plaat bij The Byrds Sweetheart of the Rodeo, denk ik, waar dat hij nieuwe techniek aan het daglicht bracht met de B-bender op zijn Telecaster. Maar goed, dat is voor een andere keer. We gaan zo meteen nog eens luisteren naar de Lovin' Brothers. En nee, niet naar Satan is Real. Dat zou iets te diabolisch zijn om hetzelfde lied zoveel te spelen. We gaan naar een ander lied luisteren van hen. Een lied dat dezelfde katholieke waarden en hetzelfde schone moraal naar voren schuift. Maar ik moet eerlijk zijn met jullie en iets verklappen. De twee Lovin' Brothers waren zeker niet zo braaf, lief en goed voor u geweten als ze doen blijken. Eén wel, Charlie Lovin'. Hij is niet erg veel aan te merken op zijn persoonlijke track record, maar zijn broer Ira Lovin', daar is van alles op aan te merken. Hij was niet vies van de fles. Dat is niet de fles met moedermelk, dat is de fles met alcohol in. Hij trouwde 4 keer zelfs. En een van zijn vrouwen schoot hem 4 keer in de borst en 2 keer in het hand nadat Ira Lovin' haar, nadat hij haar geprobeerd heeft te wurgen met een telefoonkabel. Dat is dan wel veroorloofd om uw man 6 keer neer te schieten. Hij stond er ook gekend van een serieus temperament te hebben op podium, zeker als hij gedronken had. Zo was het niet compleet onverwachts als hij zijn mandoline aan stukken sloeg, die hij de ochtend erna, nadat de alcoholfurie getemperd was, terug aan elkaar lijmde. En dat is toch wel de schone beeldspraak van het katholieke grampetamp. De grote Jan uithangen op zaterdagavond en de barmhartige familieman op zondagochtend. Dat is ook een tegenstelling die eigenlijk de volledige klassieke country, het klassieke country genre en heel veel van de artiesten die het genre vertegenwoordigen, kenmerkt. Ironisch genoeg kwamen hij en zijn vrouw om in een auto-ongeluk toen een andere dronken chauffeur hen head first aanreed. We luisteren naar de Lovin' Brothers' God Bless Her, 'Cause She's My Mother.

De Lovin' Brothers, gevolgd door Jerry Solomon, I'm a Little Boy. Ja, de Lovin' Brothers, los van grappige country verhalen, zijn hun close harmonies, de manier waarop zij zingen als twee broers, dat het schoon is als broers of zussen, zingen tezamen, is dat hun stem en hun klank dus effectief dichter bij elkaar ligt. En de manier dat zij daarmee gebruik van maken met Ira Lovin, die een hoge tenor heeft, Charlie Lovin, die lager zingt, en hoe dat zij moeiteloos de balans verstoren, laat ik het zeggen. Blijft geen duidelijk onderscheid in het gebruik van hun stem. Is muzikaal eigenlijk... Ja, zeer schoon. En dat maakt de Lovin' Brothers effectief een van de beste acts uit het klassieke country tijdperk. We gaan luisteren naar Cowpoke van Elton Britt.

Verdomme, zeg, gejodel door merg en been. Eigenlijk heel toepasselijk voor deze gloomy, groenschijnende, regenachtige Belgische lentedag. Zo gaat het hier in ons fijne landje. De versie die we net hoorden, Cowpoke van Elton Britt, is een uit 1951. Dat maakt het eigenlijk allemaal nog graver hoe eenzaam, hoe met hoeveelheid reverb de opname op zijn stem en gitaar zit. Dat maakt er wel een van de graafste versies van. Ook de eerste opname van het nummer is verder meermaals opgenomen door onder andere een Tsjechische band die ik misschien ooit nog eens ga draaien hier. We gaan zo meteen luisteren naar de band Cowboy, Living in the Country. Een opname uit 70-71. Eigenlijk toen het terug hip werd om naar de Noord-Amerikaanse roots te keren. Bob Dylan heeft de toon gezet toen hij John Wesley Harding uitbracht. En later volgden artiesten zoals The Grateful Dead in Dylan zijn voetstappen. En de band ook, die terug gingen naar ja, soort Americana, toch, of de albums maakte die Americana op de voorgrond bracht. Het omarmen van de traditie die in de jaren 60 met alle protest en alle psychedelica van toen misschien de Americana op de achtergrond is beland, maar die werd terug omarmd. En in die stroming is het vooral natuurlijk ook dat Eric Clapton uit Cream stapt nadat hij de band had gehoord en heel nederig naar Woodstock, het dorpje Woodstock, ging om zijn middelmatige skills aan te bieden aan de band. En de band heeft, geniaal zoals ze zijn, gezegd: fuck off, jij hoort hier niet thuis met al zijn racist bullshit van Eric Clapton. Ook George Harrison was grote fan van de band trouwens, en ik ook. Maar goed, we gaan luisteren naar Living in the Country van Cowboy. 1, 2, 3...

Living in the Country van Cowboy, gevolgd door Foggy Mountain Locomotion, wat van de Buffalo Girls, de zowat de eerste all-female bluegrass band in de jaren 70. En het nummer was een beetje een bluegrass persiflage van Doer Locomotion. Origineel geschreven door Carole King en dan door menige artiesten gecoverd geweest. Oorspronkelijk in een meer R&B, jaren 60 sfeer en verder herkoud geweest doorheen de jaren. Zelfs Kylie Minogue heeft er een versie van. We gaan luisteren naar Bobby Lee, Palomino, Broken Prayer Stick. En Bobby Lee is een hedendaagse multi-instrumentalist die heel Amerikaans, kosmisch Amerikaans klinkt, maar van het Verenigd Koninkrijk komt. Bobby Lee.

0: Thank you.
1: Dat was Bobby Lee, ook passend bij het gloomy weertje van vandaag. Vorige uitzending had ik het over Otis Williams en zijn Midnight Cowboys. De eerste valse, volledig gekleurde country band. Dat was maar een promotiestunt. Een idee van Pete Drake, de producer van de plaat. We gaan luisteren naar een traditional dat erop staat, Mule Skinner Blues. En Mule Skinners doden geen ezels. Ze deden niks met hun vel. Het was een term die gebruikt werd voor mensen vaak van een lagere klasse of gekleurde Amerikanen die net van hun ketens waren verlost, die zware werk deden om met ezels rond te gaan, die karren moesten trekken en al die landbouwactiviteiten. Mule Skinner Blues.

let's talk about the most high. Stop and talk about it.

0: got not talk about the folks got love. You know.
1: Mule Skinner Blues van Otis Williams en de Benar Cowboys gevolgd door Moses Don't Get Lost, John Davis en de Georgia Sea Islands Singers, een African American spiritual. Om nog terug te komen op Mule Skinner Blues van Otis Williams, de manier waarop hij, yeah boy, schreeuwt, staat haaks op de toon waarmee gekleurde Amerikaanse artiesten binnen het country genre gerepresenteerd werden. Zij speelden de rol naar de verbazing van het witte publiek toe van wow, zij kunnen ook zingen zoals ons, die onze gekleurde medeburgers kunnen ook de mooie witte country, het country timbre brengen. En Otis Williams is wel redelijk rock and roll en zegt fuck you, ik ga hier de witte slavendrijver imiteren. Het is jullie schuld en terecht. En dat is terecht, hij heeft gelijk. We komen in de laatste 10 minuten van deze uitzending, de laatste 9 minuten zelfs, van Satan is Real hier op 106.7 FM bij Radio Centraal. We gaan nog luisteren naar Last Chance van Nora Brown. Een hedendaagse banjo-speler. Ze speelt in de Botaniek in Brussel, 9 juni. Ik ga daar denk ik naartoe gaan. Hopelijk jullie allemaal ook samen. Ze speelt samen met Stephanie Coleman, een violiste die binnen het hedendaagse Americana ambient genre wel boeiende dingen doet. We gaan de Nora Brown gevolgd door Bird on a Wire van Stoney Edwards. We hebben het er net al een Leonard Cohen cover gehad. En daarmee gaan we ook eindigen. Het nummer Bird on a Wire, gezongen door Stoney Edwards. Een van de grote gekleurde zangers, country zangers van de jaren 70. Nora Brown.

0: I'll make it up to you. So.
1: Lul nog even verder. Terwijl Stony Edwards en zwoele stem bij ons blijft. Ik ben momenteel alleen in de studio. Dat betekent dat de nachtschuif open gaat over 35 seconden. Ik was nog vergeten te zeggen dat ik de volgende uitzending van 27 mei spijtig genoeg zal missen. Want ik ben dan gewoonweg niet in het land. Mijn excuses daarvoor. Ik wens jullie nog een fijne woensdagnamiddag en avond. En tot snel.
2: Leaning in her door. And she called out to me. Oh, why not I?

the soundbite machine. A series of great soundbites.

0: Lights by Lucy Wooden, Caddy Kay, Derek Thompson, Scott Galloway und die Deutsche Welle. Music by Jesus Loves Acid, Kevin Saunderson, LFO, Jeff Mills, Laurent Garnier, Green Velvet and Electric.
1: Sound.
2: Bites.
3: Bedankt om te luisteren. Zal ik het even simultaan vertalen? Voorspel komt eraan, voorspel. Tot 18 uur. Er is een programma in de zandbak, een proefprogramma. En ik heb het, ja, was wat getimed. Thuisreis, een uur. Vandaar dat ik nu moet even nog met een paar knopjes spelen om een optimaler geluid te kunnen ervaren hier zelf. Ja. Gaat wel beter zo. Ja, denk het wel. Voorspel. Ik lees vandaag 6 gedichten voor uit de bloemlezing Verzetspoëzie uit de periode 1933 tot 1945. De bloemlezing Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Verzetspoëzie en geuzenliederen uit de jaren 1933 tot 1945, bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten, uitgegeven in 1995. In de Ooievaar Pocket Reeks. De muziek in de uitzending is uit dezelfde periode als de gedichten. Composities van John Cage uit 1942 en 1943 in de recentere uitvoeringen. Uit de CD John Cage Works for Percussion 1, Imaginary Landscapes, Complete, Credo in US, of US. Percussion Group Cincinnati verschenen in 2011 deze CD bij Mode Records. Verder opnames uit de periode 1933 tot 1945 uit de compilatie-CD Burlesque in Jazz. 30 songs, 30. En ook opnamen uit de jaren 30 uit de compilatie-CD Django Reinhardt, Quintet du Hot Club de France. Zo ja, dat zijn de ingrediënten van de uitzending. Ik begin met John Cage, Imaginary Landscape nummer 4. March No. 2 uit 1942, compositie voor 12 radio's. Eerste versie, betekent er staan 2 versies op deze cd van die composities, maar ik zal er maar 1 van laten horen. CCM Percussion Ensemble met dirigent James Cully. En ik zal dit laten horen in 2 keer, opgenomen in Ohio, USA. Ja, dus de eerste helft, dan Cab Calloway. Uit 1942 ook, met Minnie de Moocher. En dan kom ik met het eerste gedicht. John Cage, Imaginary Landscape nummer 4.
4: $1 billion for humanitarian aid. They help those countries harness tip of the disaster. I think the
5: living route. It was a weaker decision.
6: A resident.
1: aid group system. Yeah.
2: Down this week. 7-4-9 rock and roll, 1-800-7-4-9.
1: This is for dozens of aid workers.
6: Investigators say no witnesses had come forward, but they...

0: eerste gedicht, zoals beloofd.
1: De gedichten staan chronologisch in deze bloemlezing. Onderaan de pagina staat een aantekening die ik zal lezen voor het gedicht.
0: Onderaan de pagina, 1 september 1939, begin Tweede Wereldoorlog. Op dezelfde pagina dit gedicht van Bertus Aafjes.
1: Ja, nog de klank een beetje optimaliseren, hoop ik dan.
0: Bertus Aafjes, de laatste brief. De wereld scheen vol lichtere geluiden en een soldaat sliep op zijn overjas. Hij droomde lachend dat het vrede was, omdat er in zijn droom een klok ging luiden. Er viel een vogel die geen vogel was, niet ver van hem tussen de warme kruiden. En hij werd niet meer wakker, want het gras werd rood en ieder weet wat dat beduidde. Het regende en woei. Toen herbegon achter de grijze lijn der horizon het bulderen, goedmoedig, der kanonnen. Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen

Talking to the soldier.

Het volgende gedicht. Onderaan de pagina staat 16 februari 1942. Protest kunstenaars tegen cultuurkamer. Daarbij dit gedicht van Anthony Donker. Voederuur. Tegen het voederuur staan wij gevieren dicht bij het luikje. De ogen worden groot. Wij worden door de honger weer als dieren en loeren naar elkanders soep en brood. De vrijheid zien wij slechts door nauwe kieren. Op lege handen weegt de dag als lood. Bij onze uitwerpselen leven wij hier en de mens is geest. Het scheppingsplan was groot. Achter de andere deuren staan de anderen. Wier trekken ook van dag tot dag veranderen. En zijn als wij op voedsel fel belust. Sommigen zingen door de zondag psalmen. Ik denk aan bloemen en aan korenhalmen. En trek de knieën op en ga

de rust. De Belgische gitarist en componist Django Reinhardt. Uit de compilatie Django Reinhardt, Quintet du Hot Club de France. Volgende opname uit 1934. Djangology.

het volgende gedicht met de aantekening onderaan de pagina. 3 februari 1943. Het Duitse leger capituleert bij Stalingrad. Daarbij dit gedicht van Herman van Snik. Oostfront. Je ging weer 30 mijl vooruit en maakte 50 steden buit. Maar toch, daarachter komen er nog. Je schoot 3000 vliegers neer en tanks vernietigd 2 maal meer. Maar toch, daarachter komen er nog. Miljoenen Russen uitgeroeid of weer in slavernij geboeid. Maar toch, daarachter komen er nog. Je riep in dolle zegewaan, het laatste leger is eraan. Bedrog, daarachter komen er nog. In het heldenpuin van Stalingrad heb je die eerste map gehad. En toch, daarachter komen er nog, nog, nog. Daarachter komen er nog. Credo in US, 1942, second version. Ook van dit werk staan 2 versies op deze cd. Maar ik ga de tweede laten horen. Die duurt 15 minuten. Ik ga hem in fragmenten brengen. Het is een werk voor percussiekwartet met piano en platenspeler met 78 toerenstand. En er werden hier platen gebruikt met opnames van Ludwig van Beethoven, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Richard Wagner en Franz von Suppe. John Cage.

Je hoorde net Dr. Watson en Mr. Holmes met The Spirits of Rhythm. Een opname uit 1933 of 1934. De datering is, ja, twijfelt ook een beetje. Het volgende gedicht. Onderaan de pagina staat 15 maart 1944. Wiardi Beckman in Dachau omgekomen. Dit gedicht van Ed Hoornik. In memoriam Dr. H.B. Wiardi Beckman. Die avond vielen vlokken, sneeuw, in zijn korte haar. Uit de barak, verbrokkeld, klonk het lied van een gitaar. Toen schoof hij zacht zijn arm onder de mijne door. Zeg mij, zijn stem werd warm, aan wie ik toebehoor. Soms, lezend in Homerus, leef ik buiten de tijd. Maar dan neemt weer de wereld mij in haar bereik. Het licht van een lantaarn gleed over zijn gezicht. Stilstaande bleef hij staren, ver in een sneeuwen licht. Nu een opname uit 1937, Django Reinhardt en ensemble met Swinging with Django.

Het volgende gedicht. Ja, je hoorde net een fragment uit Credo in US. John Cage. Het volgende gedicht, daar staat onderaan de pagina 1944. Een gedicht uit 1944 is dit van Koos Schuur. N.N. Verlaat je huis. Vergeet wie achterbleven. Verwissel eens per week van jas en hoed. Logen de woorden die je ooit geschreven hebt. Schrijf niet meer. Zorg dat je niemand groet. Spreek tegen niemand, ook niet in de treinen. Zeg hoogstens dat het weer wel warmer kon, of dat de zon wat minder fel moest schijnen. Je naaste buurman is misschien spion. Wees nooit bevreesd. Laat nooit je onrust blijken en blijf nooit staan bij ongeluk of brand. Tracht iedere controle te ontwijken. En als het niet kan, hoest achter je hand. Vergeet dit lied dat ik niet heb geschreven, want ik ben niemand en niemand kent mij. Onthoud dat velen thans onzichtbaar leven. Om hen te helpen, leven ik en jij. Een opname nu uit 1938. Slim en Slam met Bei mir bist du schön. Het staat geschreven als schoen. Het Nederlandse woord schoen. Slim en Slam.

Ja, onderaan de pagina bij het volgende gedicht staat augustus, september 1944. Hierboven dit gedicht van Willem Frederik Hermans. Voor een nieuwe Menschheitsdämmerung. Er klinken korte tikken op de daken. En uit de hemel valt een kleine vlam. Maar een man zweeft aan een witte kogel. Loeiend en lijnrecht vliegt een starre vogel. Een sirene geeuwt met stalen kaken. Er brandt iets aan de rand van Amsterdam.

Dit was een opname uit 1937. Sweet Chorus, compositie van Django Reinhardt en Stefan Grappelli. Door Django Reinhardt, Quintet du Hot Club de France. Nu de aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week in Voorspel lees ik 7 gedichten voor uit de debuutbundel van Hans Andreus. Muziek voor kijkdieren, verschenen in 1951. Tussen muziek uit de soundtrack van de ook in 1951 verschenen science fiction film The Day the Earth Stood Still, met muziek van Bernard Herrmann. Film in de regie van Robert Wise. Verder ook een keuze uit de compilatie-cd van het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. 26 opnamen uit de periode 1938-1940. Daaruit dus een keuze. Onder meer ook een uitvoering van een compositie van Raymond Scott. Hier brengt ook enkele opnames met Raymond Scott zelf uit 1940. Uit de compilatie-cd Raymond Scott en Ensemble. Toonerville Trolley 1940-1944. Dat is voor Voorspel volgende week, zometeen de aankondiging van Thuisreis Morgen. Maar ik heb eerst een klaarstaande opname uit 1936. Fats Waller met I'm Crazy About My Baby.

0: crazy about my baby. My baby's crazy about me. Here it is, babes. Your license number is 94136.
1: Ja, nu de aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Helgië. Met een ruime selectie uit de cd van Freddy, of ja, moet ik even juist uitspreken, Freddy Melculi, 10 jaar Helgië Redux, dit jaar verschenen. Ook enkele tracks uit de cd van Freddy Mercury en Montserrat Caballé, Barcelona uit 1988. Enkele fragmenten uit een album van Queen, Sheer Heart Attack uit 1974. Verder een ruime selectie uit een cd van Naked City, Torture Garden uit 1990. Filmmuziek van Ilya Raja uit de compilatie cd Sola Sola, Maestro Ilya Raja en The Electronic Pop Sound of Collywood, 1977 tot 1983. Verder composities van Daan Janssens, Jean-Luc Favchant en Claude Debussy door het duo Anton en Armide, dat zijn Benjamin Glorieux en Sarah Picavet, uit hun cd En Blanc et Noir uit 2016. En enkele tracks uit de cd van Monique Darge en Graham Lampkin, Indian Soundies uit 2014. In de rubriek Thuis uit door mijn boekenkast in het derde uur breng ik een radiotaalwenk van dokter Mark Galle uit zijn boek Voor wie haar soms geweld aandoet, radiotaalwenken. Verschenen in 1967, teksten die taalkundige dokter Mark Galle destijds in de jaren 60 bracht op de BRT Radio. Dus een van die teksten ga ik morgen brengen. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. Primavera, Vivaldi en ik, geregisseerd door Damiano Micheletto. Los Tigres, geregisseerd door Alberto Rodriguez. En Pour le plaisir, geregisseerd door Reim Kerici. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik zal praten over de tentoonstellingen momenteel te zien in het MUCA in Antwerpen. En de nieuwe tentoonstelling in het Middelheim Museum, die nu zaterdag opent, maar ik ben al een keer kunnen gaan kijken. Monster Chetwynd, A Friend's Making Machine. Dit in Thuisreis morgen. Thuisreis naar Helgië. Nu, uit een fragment uit Credo in US, een compositie uit 1942 van John Cage, uitvoering uit 2011 verscheen die cd. Dan Woody Herman en his orchestra met Caldonia, een opname uit 1945. En dan het verdere verloop van Credo in US tot aan de klok van 18 uur. Dan neemt het proefprogramma in de Zandbak over. Maar eerst al een fragment uit Credo in US. John Cage, door Percussion Group Cincinnati, uit de USA.

0: Ja, voor de radiocentrale herkenbaarheid ga ik er nog een dimensie aan toevoegen. En zoals ik zei, om 18 uur neemt...
1: een proefprogramma in de zandbak over...

0: 6 uur, 106.7. U kunt luisteren tot 7 uur naar The Stash of Lord and Lady Hash. Lord and Lady Hash, waarvan de lady onderweg is naar de studio. Zij gaat vandaag haar fysieke opwachting maken in de studio, heeft ze mij beloofd. Maar beginnen doen we zoals altijd bij het begin.
1: I want to make like dance music, but very experimental.

0: dance music, but very experimental. Could be nice.
1: De betreurde Miguel Angel Sosa, samen met Borg. En in jam sessie etelijke jaren geleden. Ik ga Miguel nog vandaag een paar keer aanhalen, omdat hij mij toch aan het hart ligt. Ik heb met hem in het verleden samen programma gemaakt. Dat noemde Mick, maar dat werd dan verbasterd naar Nick. En dan wist eigenlijk ondertussen ook niemand meer waar die Nick voor stond. En dan vonden we van alles uit. Maar dat kon ik hier niet uit de doeken doen. Mick was van vele markten thuis. Hij was ook een begenadigd gitarist. En hij was dol op verschillende vormen van muziek. Waaronder Bach. We gaan luisteren naar een streepje uit Goldberg Variations, gespeeld door Glenn Gould.

Cassini Division. Een project van en met Miguel. Ooit uitgebracht op het Subdeviant Records label. Gaan we verder met nog een. Een held van Miguel. Een van zijn velen. Don Cherry.

Song number one van het Akagi Project, dat is Borg, samen met Miguel Sosa. Miguel die, zoals ik al eerder zei, van verschillende muziek hield, heel diverse. Dat ging van Bach over Scarlatti naar Ligeti, maar er zat even goed Ray Charles, de vroege Ray Charles. Daar hield hij ook heel hard van, of the Beach Boys, Smile, Smile. Maar ook Stereolab en de Campana Spaceman of Spiritualized vond hij ook wel te smaken. Van die laatste heb ik nu toevallig toch iets bij, zeker. We luisterden naar een live opname uit 2010 in New York. Spiritualized met Stay With Me.

0: de ondertussen al even ter ziele gegaan hoekworms met de Negative Space. En dan heb ik hier bij mij eindelijk in de studio de ravissante verschijning van Lady Hash. Het is tijd voor de striptrip van de week, Lady Hash. Ik zou zeggen, take it away.
1: Hallo en bedankt alvast om te luisteren naar onze stash. In de striptrip neem ik jullie in de derde aflevering graag mee naar het universum van niemand minder dan Brecht Evans. In de vorige afleveringen gingen we in op buitenlandse striptekenaars, Robert Crumb en François Boek, maar uiteraard moeten we niet zo ver reizen om fantastisch striptalent te vinden. België is uiteindelijk een koploper in de stripkunst met de hoogste dichtheid aan striptekenaars ter wereld. We herbergen meer dan 700 auteurs en zijn een absoluut cruciale speler in zowel de klassieke als de moderne strip- en graphic novel scene. Maar, zoals daar zijn, jullie kennen allicht Suske en Wiske, Kuifje, Smurfen, Lucky Luke, Gaston Lagaffe en vele anderen. Het kloppende hart van al dat zoete stripgeweld is Brussel, waar je trouwens ook het Belgisch Stripcentrum kan bezoeken in een prachtig Art Nouveau-gebouw van Victor Horta. Hoewel oorspronkelijk gegroeid vanuit de Franco-Belgische traditie, zijn er later op Vlaamse bodem ook talloze originele artiesten en dynamische uitgevers ontstaan, waardoor België een uniek centrum werd van de Europese stripcultuur. Het was wel pas na 2000 dat er een nieuwe generatie Vlaamse stripauteurs opstond die internationale erkenning kreeg met als boegbeeld Brecht Evans dus en Pieter de Poortere, bekend van Boerke. Bij Brecht Evans, in 1986 geboren in Hasselt, zou ik dus in deze striptrip even willen stilstaan. Want gelijk vanaf de eerste strip die ik van hem in mijn handen kreeg, dat was ergens waar je niet wil zijn, denk ik. Dat was ook niet zijn eerste werk, maar ik was extatisch. Zijn aquarelle-universum is heel kleurrijk, maar tegelijkertijd herkenbaar en heerlijk bevreemdend, met een verontrustende ondertoon eigenlijk wel. Ik wou maar al te graag in Evans World zijn. Wereld zijn, sorry. Panther was de tweede graphic novel die ik van hem las en van hetzelfde laken een broek. Betoverd door, ja, gewoon de keischone beelden. Soms ongemakkelijke, maar steeds beklijvend. Ja, I love it. Hij woont en werkt in Parijs momenteel en zijn stripromans worden ondertussen vertaald in keiveel, ik denk 13 talen. En hij wordt internationaal gelauwerd. In 2014 krijgt hij de bronzen Adhémar voor zijn indrukwekkende, unieke en geniale oeuvre, voor zijn kapitale invloed op een nieuwe generatie stripmakers, zo luidt het. Als fan van het eerste uur volmondig mee eens, uiteraard. De Bondgenoten, deel 1, zijn laatste werk is een episch avontuur dat je meesleept van begin tot eind. Het vertelt het verhaal van een vader en zijn zoon Arthur die hun leven wijden aan ondergronds verzet. Hun huis ligt langs de bedrieglijk rustige Bretonse kust waar het kwaad op de loer ligt. Ze zijn omringd door geheime vijanden en ontvangen enigmatische boodschappen van onbekende bondgenoten. In het huis trainen ze hun lichaam en geest voor de strijd die komen gaat. Maar als Arthurs vader spoorloos verdwijnt na een geheime bijeenkomst, is het aan de jonge Arthur om in actie te komen en de confrontatie aan te gaan met de duisternis. De strips van Evans worden baanbrekend genoemd in het wereldje, een duidelijke stijlbreuk met de klassieke strip, maar dat onderscheid maakt hij zelf liever niet. De klassieke strips waren even baanbrekend in hun tijd. Ik bouw daar graag op verder, zegt hij zelf. Ik blijf alvast uitkijken naar een deel 2 van de Bondgenoten en misschien zelfs 3. Het vervolg is zo aan het aandikken dat hij eraan denkt om het op te splitsen en er een trilogie van te maken. Wat mij betreft, hoe meer Brecht Evans, hoe beter. Dus laat die shizzle maar komen.
0: Lady Ash. Dat was prachtig.
1: Dank u.
0: Dank u voor uw bijdrage.
1: Dat is met veel plezier gedaan.

Amanda Lear. We zouden ze een standbeeld moeten geven. We gaan verder met een track van Unrestful Sound. Jawel. The Last Call. Of in een weet ik niet of ik het juist uitspreek. De Kauai.

William Tyler was dat, met Tears in Saints. We gaan eruit voor vandaag met een nummer van de Coast Train Orchestra en samen met de Kronos Quartet. Die brengen een hulde aan de muziek van Moondog. En die worden op het volgende nummer bijgestaan. All is Loneliness heet dat nummer. Daar worden ze op bijgestaan door Joan as a Policewoman. Dit was The Stash of Lord and Lady Hash. Wij zijn er hopelijk terug ergens ten velde. We houden u daarvan op de hoogte.

0: the least you could do, right? I'll drive.
1: We luisteren naar Hani Mehana. Zijn album uit 1973, The Miracles of the Seven Dances. Uitgekomen op het Egyptische Soet El Hop label. En in 2018 eruitgegeven door het Belgische Suma Records. We luisterden naar Badawiya. Dat is het woord voor een vrouwelijke Bedouin. En we gaan verder met Tahia Wal Asaya. Dat is Tahia Carioca in de dansende stad.

You did it.

We luisterden naar High Density Gathering Quel Genere Non Inventato C2. Dat was de naam van het nummer. Het is een zelfgetiteld album, High Density Gathering. Density Gathering is een verzetscollectief in de corridor Bristol-Turijn. Een verzetscollectief tegen de marktconformiteit in de muziekindustrie. Het is een 14-koppige formatie. En alles op deze schijf is opgenomen in Assilé en Povera-Turijn tijdens de High Density Gathering in oktober

0: 2024, georganiseerd door Music to Come, Mistomami en R-Sider. Uitgekomen 26 april, Evan Terrorcorps uit Bristol, Arceder Produzione uit Turijn, Light Item uit Carpegna, Italië en Mistomami, ook uit Italië. We gaan verder met Sfidando la Burocratia Europea, Core Effort nummer 1.
1: George! George! George! That man! He's following me! He tried to attack me!

We'll be right back.

0: Well.
1: We luisterden naar het TP-orkest Poly Ritmo de l'Atlantique, Cotonou Dahomé. Het nummer Wodekakwe door Lucas Toulesi et Parfait Gneza, begeleid door het orkest. Dus ze uitgekomen 24 april 2026 op het Albarica Store label uit Benin in West-Afrika. West African Beat. We gaan verder met Bleuki d'Almeida, ook samen met Orchestre Polyritmo de l'Atlantique Cotonou Dahomé, met Le Joe.

0: die bewoner der Schrankwand van Anton Garber. Uit het compilatiealbum Experimentele Welt op het Berlijnse Billo-label. Uitgekomen 24 april. Straks nog meer nummers uit de compilatie, maar eerst gaan we luisteren naar Kant B van de cassette, uitgebracht door Kalau Matusalem. En kant 2 is de track Aquem, uitgekomen eveneens op 24 april op de labels Les Oreilles de Saturne. Wat een samenwerking is tussen Fougère Muziek, Animal Biscuit en La République des Granges. Het bestaat uit een geluidscompositie van twee live optredens gecombineerd met field recordings. Aquem, de betekenis is te kort.
1: I'm Mrs. West's sister. Is it serious, doctor?
2: No, she's coming round now. Oh, she needs rest. Please, don't tire her.

Ah!

0: ist das?
1: Hm? Ah, jetzt.

0: We luisterden net naar Baldwin, Was ist das? Ook van de compilatie Experimentele Welt. De eerste compilatie met muziekexperimenten door het Billo-label uit Berlijn. Met bijdrage van 12 artiesten. We luisteren nog naar een track van de compilatie van Tintin Patrone. Kramp.
1: Let's get out of here, quick!
2: What the-

0: Assur, uit het laatste splitalbum met Corrupted. October Rain. 1 mei uitgekomen op Inhuman Homicide Records in Parijs. U hoorde net, you racist prick. En we gaan verder met Seasoning the Abyss, gevolgd door Sulfuric Gutterly.
1: Move, get her something to drink. Water, not whiskey. She may not have any money.

0: We luisteren naar Ikaria Elici. Album Cactus Rockers. 24 april uitgekomen op Notte Brigante, Grenoble, Frankrijk. We hoorden het R-O-B-O-D. En we sluiten de capkamer af.
1: Hey, no!
0: Met Park Dark, no! Dark Drag.

Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen, en welkom bij weer al een editie van Lokaal Metaal op Radio Centraal. Sterker nog, ik denk dat ik nu echt bekend al een jaar bezig ben. Hoera voor mezelf. Hip hip hoi. Oei. Zie, voilà, je hoort zelfs een begin, ze zijn mee aan het zingen. In ieder geval, welkom. U dacht, die gaat meteen erin vliegen, want het is Antwerp Metal Fest dit weekend. En ik dacht van, ja, dat gaan we wel doen, maar we gaan Antwerp Metal Fest nog eventjes links laten liggen. Toch nog voor één nummer en dan gaan we eens heel die lijst afgaan, want je kunt daar inderdaad nog naartoe gaan dit weekend. Je gaat dat wel alleen moeten doen, want ik ga daar niet naartoe, naar Antwerp Metal. Nee, ik ga naar Obsidian Dust in Brussel, waar dat de eerste band die je net hoorde, Joop, met The Screen, zaterdag wellicht het mooie weer zal maken op de stage daarbuiten. Een andere band waar ik heel graag naar uitkijk voordat we naar Antwerp Metal Fest gaan, is deze The Sword. U gaat luisteren naar Freya.

Voilà, en dan zullen we van de mooie botanische tuin van Brussel overgaan naar het minstens even mooie fortje van Merksem. Want daar is het inderdaad dit weekend Antwerp Metal Fest. Er zijn nog ticketten over, denk ik. Ja, denk het wel. Dus ga daar zeker rennen. Deze zaterdag. Ik ga even heel de lijst overlopen. Ik ga gewoon elke band van het einde tot het begin laten horen. Ik heb ze niet allemaal gevonden. Vooral die eerste band, After Party. Ik heb er niks van gevonden. Ik heb ze niet niks van teruggevonden. Dus we mogen al eens lachen. Hè. Nee, we gaan eindigen met een beginnen met de headliner. Bloodbath. Ja. Ik kan het gewoon opzetten. Ik kan daar niet te veel woorden aan vuil maken. Want ik denk dat ze dat ook zelf niet gaan willen. Deze is Eaten van Bloodbath.

0: smakelijk. Zoals jullie wel weten, denk ik toch, heeft Enter Metal Fest 2 podia. Dit jaar is dat uiteraard de main stage en zij noemen dat nog steeds de Nest Stage, het andere podium. Daar sluit deze band het mooie weer of het mooie feest. Want je hebt daar natuurlijk ook nog wel de afterparty, is ook in die tent. Hopelijk gaat dat weer zo mooi worden als vorig jaar. Ook qua weer, want het ziet er precies niet goed uit van het weekend. Maar zwart, laten we hopen op keischoon weer. In ieder geval, even kort maar krachtig. De headliner in de Nest Stage is deze Waking the Cadaver. En deze heet Chased Through the Woods by a Rapist.
1: There are no typical murderers. Some plan their crimes meticulously, while others kill on impulse.

stel me echt voor dat dat geluid van Nia Rape is. Dus, what the fuck? Oké, nee. Alle muziek hier is goed. We gaan daar niet... we gaan nergens... nergens over judgen. In ieder geval... de voorlaatste band op de main stage heb ik hier al een paar keer laten horen. Maar het blijft zo goed. Het blijft gewoon geweldige muziek. Luister en geniet even mee van Iron Bitch...

Ziezo, Butcher, Iron Bitch. Zalig. In ieder geval, op de Nest Stage, ik ga ze gewoon allemaal af, want ik ken ze ook niet allemaal, kan er eerlijk in zijn. Staat in ieder geval een band, dus om 7:10 gaat daar een band staan die dat daar niet alleen gaat staan. Ze gaan daar met twee staan. De eerste band heet Iron Out en de tweede heet King Street. Maar ik heb alleen maar deze Iron Out gevonden. Luister eventjes mee naar de Pavement Song. Nee, dat is niet waar. Pavement Strong.

luisteren, dat was Ironed Out met de Pavement Strong. Vlak daarvoor zie je op de mainstage deze Stillbirth.

Pasen. Stillbirth met Baptized in Blood. Daarvoor kan je in de Nest Stage... Wat voor het is hier zo stil van? Oké. Daarvoor kan je in de Nest Stage gaan kijken naar Swell. Heb ik jammer genoeg niets van gevonden. Dus we gaan terug naar de Main Stage. En dit is ook een band... dat hier ook al een paar keer gepasseerd is. Het zijn ook toffe gasten. Gitarist is hier ook al geweest. Andreas. Dus we gaan gewoon even luisteren naar Showdown van Speed Queen.

Showdown van Speed Queen. De tweede band die je in de Nest Stage kan kijken is deze Nine Dead. U zal mee luisteren met mij naar A Silent Practice.

Je ziet, is wel een beetje een lijn in deze jaren in de line-up. In ieder geval de tweede band op de main stage is ook weer iets waar je naar kan kijken. Namelijk deze Inherited.

The Trial... Nee, sorry. No Regrets van Inherited. De eerste band in de Nest Stage heb ik jammer genoeg ook niet gevonden, want die heeft zo'n generische naam dat dat wel elk band kon zijn. Opent de Nest Stage. Ik zal nog eens eventjes op mijn speakbriefje kijken om hoe laat. Om 13:25, 13:30, opent Last de Nest Stage. Om 12:15, daarentegen, opent deze vesper de feestelijkheden in het fortje deze zaterdag. Deuren zullen opengaan om 12:00, als ik mij niet vergis. Dus komt zeker op tijd. Geniet eventjes nog mee naar van The Trial of Shadows van Vesper.

Ziezo, dat was zo ongeveer de ganse line-up van Antwerp Metalfest van 2026. Aan iedereen dat gaat, amuseert u. Aan alle vrijwilligers, doet dat goed. Aan iedereen dat er werkt, ik ken er een paar van. Alleen een paar dat het opbouwen, een paar dat het gaan afbreken. Degene dat er gaan rondlopen, amuseer dolle. Het wordt kat of. Ik vind het jammer dat ik er niet kan bij zijn, maar. Ja, sorry. Ik ben naar Brussel. Want ook inderdaad, de dag daarna ben ik terug naar Brussel. Is het dag 2 van Obsidian Dust. En ik ga afsluiten met. Deze lokaal metaal afsluiten. Met een van de headliners op zondag. Daar in de Botanische Tuin in Brussel. En dat is een band van een legendarisch figuur. Een band rond John Garcia. U kent hem misschien van Caius. U kent hem misschien van de John Garcia band. Ik weet het niet. Hij staat daar in ieder geval met zijn broer. Dus daarom ook het fantastische Hermano. Ik moet niet verder gaan zoeken. Hè. In ieder geval, mijn beste vrienden, lieve vage kennissen, nog eens merci voor te luisteren. Tot volgende week. En wat ik ook ga doen van het weekend, amuseer u rot. Zaterdag gaat goed weer zijn, zondag iets minder, maar ja, een truikje meer aan doen is niet zo erg, hè. Amusez-vous, deze is nog om af te sluiten. Kentucky van Hermano.

0: Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Goedenavond. U luistert naar Lokaal Metaal. En u luistert nu naar, of u begint nu te luisteren naar Atelier Centraal. Dat is op Radio Centraal 106.7. FM. U gaat wederom even geduld moeten hebben, want ik ben niet klaar. Het is dit weekend startende morgen Antwerp Art Weekend. Allen daarheen in verschillende locaties. Ik ga zeker alvast naar Sint-Lucas. Daar is een keramiek tentoonstelling met onder meer Charlotte Dumortier en anderen die ik niet bij naam ken. Nee. En ook Zijspoor. Dit is in een gebouw. Op het zuid, dichtbij het Muka. Jawel. Ook met Charlotte Dumortier en vele anderen. Ja. Het is woensdag 13. 1, 2, 3, 4, 5. Mei! 13 mei! 13 mei! Dus ja, veel dingen te zien. Verschillende locaties. Vaar zijn er ook dingen. Is er ook een ding. Ja. Forbidden City vermoed ik ook. De nieuwe locatie van Far Siemens Club. Kijk daar.
1: Hello.
0: Zie daar.
1: Ah.
0: Ben, aan het lullen.
1: Aan het programma begonnen.
0: Ongeveer.
1: Er is een expo morgen?
0: Ja, dat heb ik al gezegd. Okay. Ik heb er terwijl twee gezegd. Beide featuring Charlotte Dumortier.
1: Ah.
0: Voor de rest weet ik niet wie meedoet. Misschien jij wel.
1: Ja, op de, in Sint-Lucas, hogeschool, doet nog Tom Volkaert mee. Hans Wuits, Tisse Geukes. Ah. Een heel goede, net afgestudeerde student. Die maakt heel gave keramiek. Rinus van de Velde.
0: Wie is dat?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb al beter werk gezien. Ik denk dat het duurste werk gaat zijn op de show, maar er is beter werk te zien. Wie nog? Hans Wuits.
0: Je weet wat ze zeggen over hoge bomen.
1: Ja. Ignace Camille ook. En ik ontbreek er nog een paar, maar dat mag je morgen zelf ontdekken.
0: En dan ook op Zijspoor, daar wist ik ook maar één naam.
1: Ja, Charlotte Dumortier.
0: En Nina, maar ik kom nu even niet op haar...
1: Nina van de Wegen.
0: Ja.
1: Luca van Vliet ook. Waarschijnlijk ook Juliane Nol, maar daar ben ik niet zeker van. Bees Alpha Galerie in Kattenberg in Borgerhout is ook een expo, denk ik.
0: Playgrounds of zoiets, nee?
1: Ja, van iemand die vorig jaar met die Zijspoor had meegedaan. Soetkin nog iets. Soetkin Versijpen of zo, denk ik. Maakt mooie schilderijen. Dus dat wil ik ook wel eens gaan zien. Het wordt een leuk weekend. Of niet.
0: Of niet.
1: Ik kan ook gewoon heel het weekend in de zetel zitten. Ja, dat is ook plezant, hè.
0: Ja.
1: Ja, toch wel, vind ik.
0: Toch.
1: De bloeddood.
0: De bloeddood.
1: Maar ja, dus morgen zien we elkaar. Dus heel mooi werk. Ik kan het al zeggen.
0: Kan ik even gewoon niet gaan, als ik al weet dat het goed is.
1: Ja, inderdaad. Dan bespaart u enige moeite.
0: En mijn expo loopt ook nog altijd.
1: Ah.
0: Ja, ja.
1: En waar is dat?
0: Hopland.
1: Oh.
0: Snackbar koffie.
1: Sympathieke koffiebar.
0: Ja, sympathieke koffiebar, inderdaad.
1: Ik wil er nog eens terug naartoe.
0: Ja, zeker doen.
1: Zeker voor de expo nog eens te zien.
0: Ja, zeker al het werk kopen.
1: Oké. Will do.
0: Will do. Ik ben er klaar voor.
1: Zet maar iets op dan.
0: We zullen zien of het werkt, want...
1: Nee.
0: Nu.
1: Ik ben er bijna klaar voor.

Celestia.

Ja,

Radio Centraal, 106.7, megahertz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers waanzinnig.

Yeah.

0: meat, mushrooms,
1: on,
2: artichoke,
1: raw ham,
2: and sausage.

Goedenavond en welkom bij deze 9e aflevering van De Aangelanden. We openden de uitzending met David Toop, die fluit, electronics en percussies speelde op Shadows, Wind and Old Vessels. Een live-opname uit 2010, opgenomen in de St. Finbar's Cathedral in Cork. Op I Grow Accustomed to the Dark speelt Socia Warpia een Hardinger d'Amore, een tiensnarig strijkinstrument, waarvan 5 snaren bespeeld worden en de andere 5 mee resoneren. Het volgende album, dus I Grow Accustomed to the Dark, werd opgenomen in het Emmanuel Vigilant Museum in Oslo, waar elke klank tot 10 seconden, tot misschien zelfs 12 seconden, nagalmt alvorens uit te sterven. Tijd en ruimte vervagen zo en het instrument bloeit open in een traag ontspannen compositie. We luisteren naar de eerste track op het album, Filament.

Sosha Warpa accentueerde de akoestiek van een resonante ruimte in Filament. De eerste track op het album I Grow Accustomed to the Dark, uitgebracht in 2025 bij Outside Time. Prologue pour Alto Seul van Gérard Grisset uit 1976 is het eerste deel van Les Espaces Acoustiques. Ruimtelijkheid staat ook hier centraal, al zoomen we eerst in op de trilling van de snaar zelf. De partituur ontsluit de harmonische boventonen van een lage mi op een contrabas op het tempo van ademhaling en echo's. In deze uitvoering uit 2005 horen we Gardnox op altviool.

virtuose spectrale microtonaliteit in Prologue van Gérard Griset, hier gebracht door altviolist Garth Knox. We keren nog een keer terug naar Zosia Warpham met de tweede performance op haar album I Grow Accustomed to the Dark, waarin ze de ruimte vult met haar strijkinstrument, de Hardanger d'Amore. Nog tot 10 uur is dit Visual Purple. Heel graag tot volgende keer.

En met deze Double Ask Xana Romeo zit het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base, a reggae matinee op Radio Centraal 106.7 megavibes. Vandaag met een stukje Don Wacky, een groot stukje Ja Rebel. En volgende week hebben we natuurlijk onze Antwerp Reggae Festival in het Fort van Merksem. Er is dan ook geen uitzending van Back to Base, maar dat is ook naar aanleiding van de rechtstreekse uitzending van Radio Centraal met de Sunday Afternoon. En deze keer met Koen van den Hout in de Schouwburg de Kern in Wilrijk van 2 tot 6. Maar wij zijn dus op het Reggae Festival van 1 tot 1 te vinden. Voor de rest nog peace, love, respect to each and everyone en tot dan.

Hartelijk welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 en op internet en op DAB+. We hoorden Acadian Ramblers, Antwerps, Hollandse Cajun Zydeco band van de eind jaren 90. Met David Builen, Steven Hollanders. Namaste heeft een doos oude cassettes bovengehaald en begint hier vandaag met een cassettebandje te spelen. Om 2:55 op zondag, begin van de maand mei. Nee, 2026, dat is dus al even geleden, dit

We blijven nog even in de Zydeco muziek. John Delafos en de Unis Playboys featuring Gino Delafos, zijn zoon. Twee Zydeco accordeonisten. Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 FM.

En na deze cd zal ik nog eens een cassetje moeten opzetten. En dat wordt een stukje van een oud Namaste-programma in begin jaren 2000. En daar staat een stukje Jasperina de Jong op. En dan nog wat Cajun van de Mardi Gras.

En als we dan toch cassettes gaan spelen, of aan het spelen waren, dan kunnen we ook vermelden dat het Oormuseum op Radio Centraal al een tijdje actief is. Dat zijn ook dus opgerakelde archiefartikelen uit de radiostudio vanaf de jaren 1980. Van het begin van Radio Centraal, de niet-commerciële stadszender van Antwerpen aan de Scheldekaai. Dus nu dat ik mijn cassettes kan terug beluisteren, zal er in het Oormuseum misschien nog iets belanden. En als u de website van Radio Centraal raadpleegt, ziet u een mooie foto met de vlag van Radio Centraal op de kathedraal. En dat is dankzij Daniel, de bestuursman van Radio Centraal, die dat mooie heeft geüpload. En dat oogt mooi bij het Oormuseum.

En de Mardi Gras is nog steeds niet gedaan, want we worden eerst Acadian Ramblers, een Vlaams-Hollandse band. En nu hoort u de Henk van Damme Acadian Band, volledig Antwerpse band, met Karel en Björn Eriksson en David Buylen, Steven Hollanders en zo. En er komt nog een versie achter van Eriksson Delcroix ook nog.

Half 4 bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM of DAB plus 10A en op internet de radiocentraal.be. En u bent helemaal mee met Namaste. Vandaag om 3 uur tot 4 uur. En volgende keer over 2 weken zijn we er waarschijnlijk weer niet, want dan is het weer een live uitzending vanuit De Bist, De Kern, St. Eft Festival, laatste keer. En zo zie ik jullie weer.

We horen Don Williams met The Chieftains, de Ierse band, en gecombineerd met Amerikaanse folk, The Mountain Time Picking, ode aan mijn pa en mijn oma, zaliger, en de voorouders kunnen best nog meegenieten.

ver van de vijver.

0: Wanneer de ijzel pijzel de wolken stampt tot sneeuw verdampt en engelenhaar, dan heb ik mensen om me heen. Nee, ik ben niet alleen, nee.
1: Beste mensen, beste luisteraars, ja, namaste, weer al op de radio Centraal 106.7 FM. Met deze keer Boudewijn de Groot. En we duiken in de oude doos vandaag. We begonnen met oude cassettes en dan weer vinyl. Zelfs een cd is al old time.
2: Maar een muur van kristallijnen schubben.
1: Maar Boudewijn de Groot zal altijd groot blijven. En Radio Centraal ook. Zeker hier aan de grote Schelde Kai. 106.7 FM of internet of DAB plus radiocentraal.be. Namaste, 2 wekelijks op Radio Centraal. Tussen 3 en 4 op zondag.